0: genieten.
1: Radio Veronica.
2: Echt, Veronica is helemaal top.
3: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karremans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens hem zijn er in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moet ze daar voortaan zelf voor betalen. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. En een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky is in Londen voor ruim 30 miljoen euro onder de hamer gegaan. Het schilderij werd in 1940 door de nazi's gestolen tijdens de Duitse bezetting van Nederland. 3 jaar geleden kreeg de familie het schilderij weer terug en die hebben het nu dus laten veilen. Het Veronica-weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De cyberofficier van Justitie maakt zich zorgen over het grote aantal hacks en cyberaanvallen, zegt ze in de Telegraaf. Zo is ze bang dat binnenkort vitale infrastructuur aan de beurt is, zoals de energievoorziening. De afgelopen tijd was het onder meer raak bij Odido en Albert Heijn. Staatssecretaris Van der Burg van Koninkrijksrelaties maakt zich zorgen over politieke inmenging op Bonaire. Hij is op bezoek op het eiland en sprak daar de bewoners toe. Hij zegt dat er signalen zijn dat leden van de eilandraad zich bemoeien met het bestuur en dat mag niet. Ook blijft er daardoor veel werk liggen. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. Essie van Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. Het Veronica-weer van Weer Online. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs in de buurt van Rotterdam is een fikse brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het pand en er is ook veel rookontwikkeling. De brand is tot in Zoetermeer te ruiken. Mensen die last hebben van de rook wordt opgeroepen om ramen en deuren dicht te doen. Minister Karremans van Infrastructuur wil af van overbodige veiligheidsregeltjes bij de bouw of renovatie van bruggen en tunnels, zegt hij in de Telegraaf. Volgens hem willen gemeenten vaak allemaal dure extraatjes, waardoor infraprojecten veel duurder worden. Als het hem ligt, gaan gemeenten dat voortaan zelf betalen. De Britse partij Reform UK van de radicaal-rechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van de tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En in Londen zijn twee schilderijen met een Nederlands tintje geveild. Het schilderij Compositie 3 van Mondriaan ging voor bijna 30 miljoen onder de hamer. De schilderij van Kandinsky, dat tijdens de bezetting door de nazi's werd gestolen, werd ook geveild. Dat leverde ook ruim 30 miljoen euro op. Het Veronica weer van Weer Online. De dag begint ook aan met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Het was gisteravond grimmig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Er werden brandjes gesticht en met stenen naar de politie gegooid. De ME heeft zeker 3 mensen daarvoor opgepakt. Volgens verschillende media ontstond de onrust door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze de aanvraag voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw heeft afgewezen. In Arnhem zijn zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Ook burgemeester Ahmed Marcouche was daarbij. Hij hield een toespraak. Gisternacht werden in Arnhem regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karremans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, zo weet de Telegraaf. Volgens Karremans zijn er in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moeten ze daar voortaan zelf maar voor betalen. En een grote brand nog vannacht in Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam. Bij een autobedrijf was brand uitgebroken. Er zijn geen slachtoffers gevallen, brand is inmiddels ook onder controle. Maar er was in de omgeving wel veel overlast door rook en stank. Er zijn geen giftige stoffen bij vrijgekomen. Het weer nog, het wordt overdag erg zacht vandaag. 18 tot 21 graden. Het blijft verder droog met zon en wat sluierbewolking.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Even bollen met z'n lijn.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Speel mee met de Fluisteraar. De jackpot.

0: jaren 80 en deze moest ik hebben voor mijn verjaardag. Kreeg ik ook. Die kreeg ik ook. Ik heb lang naar de hoes gestaard. Vragen we niet waarom. Met Hero Girl Madonna, het is donderdag.
1: Gerard Ekdom.
0: Daar zijn we weer.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Ja, het is hartstikke vroeg. Gelukkig is daar. Lichtpuntje in de horizon, hopelijk. Ekdom in de morgen. Tot 10 uur, Radio Veronica. En mocht je een beetje koppijn hebben, dan vraag ik middels John Lee Hooker en de Carlos Santana Band om een geneesmiddel. Heel.

0: jongens, dat zijn zij populair. Cat's Eye. En dit was het laatste wapenfeit, althans het laatste hitfeit, zo moet ik het zeggen natuurlijk. Animal, beestachtig lekker. En dat gold ook zeker voor de plaat daarvoor. Goeie teksten. Hele. Maar wel heel goed, dat wil ik zeggen. Johnny Hooker en Carlos Santana. De healer. Het is donderdag 15 oktober. Zitten we exact op de helft van deze maand.
1: Oh, is het alweer zover?
0: Ja, ik kreeg het even via de analist. Kregen we binnen exact de helft van de maand.
1: God, wat gaat het snel, hè?
0: Gaat snel, hè? Ja. Hoewel, dan denk ik, we hebben toch 31 oktoberdag?
1: Dan moet ik mijn knokkels gaan tellen, toch?
0: 30 november, dan zitten we helemaal niet op de helft.
1: Nou. Is het fake nieuws wat jij verspreidt?
0: Is dit fake nieuws?
1: Ja, nee, dit is een 31 oktober. Dus op de helft van vanmiddag.
0: Dat is het.
1: 3 uur.
0: Vanmiddag om 3 uur.
1: Als de middagshow begint.
0: Denk er even aan als je Wouter Frank hoort dat je dan echt op de helft van de maand zit.
1: Ik zal je even bellen.
0: Ongelooflijk. Het is echt op de morgen. Maxi is op vacaciones.
1: Ja, die is net weer terug voor mijn gevoel van zijn hele baby moon. Maar die heeft nu alweer de benen genomen.
0: Ja, die is even naar het Spaanse land, geloof ik. Ja. Al waar dit weekend een noodweer over gaat trekken.
1: Ja, het hele land, is iedereen de dupe?
0: Ik geloof dat er een groot gedeelte van het land drijfnat wordt.
1: Een natte bende, nou lekker dan.
0: Natte bende, hier gelukkig zitten wij in het stralende Nederland. Niks aan de hand. En heb je gehoord van David Rush? Ken je David Rush?
1: Ik ken David Rush eerlijk gezegd niet, nee.
0: Oké, er is iets heel bijzonders aan de hand. Deze man houdt ervan om wereldrecords op zijn naam te zetten. En dat doet hij te pas en te onpas. Hij heeft constant zijn record verslaafd. En deze man fascineert mij constant. Hij heeft nu weer een nieuwe. Want hij heeft hij heeft in het verleden... Ik ga even een kleine opsomming geven wat die man heeft gedaan.
1: Okay.
0: Hij is 's werelds snelste, maar ook 's werelds langzaamste jongleur.
1: Dat weet je niet.
0: De meeste bowlingballen gejongleerd. Heeft hij de meest opeenvolgende vangsten bij de jongleren met bijlen. Heeft hij op zijn naam staan.
1: Oh.
0: De langste duur van het balanceren van een fiets op zijn kin.
1: Nou,
0: waarom?
1: Wat moeilijk.
0: De meeste ijsblokjes verplaatst met zijn mond in 1 minuut. 254 toiletrollen balanceren op zijn hoofd en 600 ballonnen kapot prikken in 1 minuut.
1: Nou ja, deze man is gek.
0: Nou, deze man is gestoord. Maar hij heeft dus nu weer een nieuwe op zijn naam staan. Oh ja, deze vond ik ook heel bizar. Het langst een motorzaag op zijn voorhoofd balanceren.
1: Ja, want waarom niet?
0: Ook zoiets heeft hij ook gedaan.
1: Aan maar het huis, weet je wat?
0: Hij heeft nu een wat relatief onschuldiger record op zijn naam staan. Met 20 stuks is de Amerikaan nu de recordhouder van de meeste met de mond gevangen papieren vliegtuigjes.
1: Ja, je moet er maar opkomen, hè? Je moet er maar opkomen.
0: Alleen al het opkomen van, oké, wat wordt mijn volgende record?
1: Ja.
0: Je moet het zo absurd mogelijk bedenken. Iets met zijn mond, iets met zijn voorhoofd, iets met weet ik van wat. Maar hij is dus nu, je staat ook, met name de gemiste vliegtuigjes kwamen soms pijnlijk aan.
1: Ja, dat kan, want die punten tegen je wang.
0: Die punten. Oh, hij heeft er geen blijvende schade aan deze recordpoging overgehouden. Maar mocht je vanmiddag in je pauze een half uur niks te doen hebben. Ik denk dat je deze man, David Rush, even moet gaan googlen. En dan kom je vanzelf op fascinerende beelden uit. Want ik neem aan dat er een camera op zijn hoofd staat. Maar ik ben vooral nieuwsgierig naar zijn volgende record. Dat zijn de dingen die ons fascineren op die donderdagochtend. Ach. Langzaam wakker worden kan je maar beter doen met een absolute klassieker. Want je zal maar wakker worden en deze plaat uit de radio horen komen. Dan is het leven gewoon net even wat mooier. Steve Winwood, Why You See a Chance.

0: Shapeshifter. Lola's theme daarvoor. Steve Winwood. En why you see a chance. Dat is mooi, dat is lekker wakker worden. Die is mooi. Het is Radio Veronica, het nieuws van 6:30. Komt eraan. Wat zit er allemaal in bereiken?
1: Steun in Arnhem voor de LHBTI-gemeenschap. En hoe uniek is jouw voornaam?
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Nu, super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: En, al lang last?
7: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
6: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
7: Ik heb geen idee.
8: Dan is er Menses. Kijk op menses.nl.
9: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
10: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
8: Dan is er Menses. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
11: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
12: Foe, ik wil geen verzekeringsgedoe.
13: Verzekeringsgedoe? Nee.

0: Allianz Direct.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
6: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
7: Verschillende soorten nepnieuws.
5: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
7: Ik hou er niet meer bij.
8: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Allee, Veronica Verkeer. Met 13 vertragingen en dit zijn de problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 19 minuten. De A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum, 38 minuten. En de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West. Dat is een ongeluk gebeurd, 22 minuten vertraging. Even kijken hoe het op de A15 is. Ja, daar gaan we.
12: Oh, staat hij er wel tussen? Ja.
11: Ridderkerk-Oostvoorne. Bij de havens 6200.
12: 7000.
11: Daar is de oprit afgesloten, hè? Elke dag weer feest. En we krijgen weer de vriendelijke groeten vanaf de A15. Jel Simon, 17 minuten klaar. 17. Valt mee op zich, maar goed. Het is in ieder geval 6:55. Het laatste nieuws met Marijke Ketel.
13: Goedemorgen. In het centrum van Arnhem waren gisteravond zo'n 200 mensen bij elkaar als steun voor de LHBTI-gemeenschap. Nadat gisternacht regenboogvlaggen met stok en al uit de grond waren getrokken. Burgemeester Marcouch hield een toespraak. Overbodige veiligheidsregeltjes voor onze infrastructuur kosten te veel geld, vindt minister Karremans. Als gemeenten of provincies extraatjes willen bij bruggen of viaducten, moeten ze dat zelf maar betalen, dat zei hij in de Telegraaf. De ME heeft gisteravond ingegrepen in Amsterdam, in de wijk Floradorp. Daar hadden bewoners brandjes gesticht en met stenen gegooid. Ze zouden boos zijn over een afgewezen alternatief voor een vreugdevuur met oud en nieuw. En we hebben er allemaal één. Een voornaam.
11: Ja, dat zal heel raar zijn, anders is het programma zo raar geweest.
13: In de morgen was het dan geweest.
11: In de morgen.
13: Maar de vraag wat je dan krijgt. Nee, dus hier hebben we allemaal mee te maken. En de quest.
11: Ah, is die weer binnen?
13: Vraagt zich vanmorgen af. Hoe zeldzaam is jouw voornaam eigenlijk?
11: Ja, dat is een goede vraag.
13: Ik heb het even uitgezocht.
11: We hebben daarover wat leuk, daar
13: hoe
11: gaan we.
13: Hoe vaak kom jij en Gerard tegen?
11: Nou, best vaak wel, maar ja? het zijn altijd wat oudere mannen.
13: Het is een beetje een baby die Gerard heeft, dat komt denk ik niet zo vreselijk vaak meer voor.
11: Nee, ik ben.

0: Ja, 15.958. Dus dat zijn er minder, want jij zit op de 17.000 met Gerard. Nou, hebben wij natuurlijk even een rondje gedaan hier in de studio ook. Leuk. Want we worden inmiddels doodgegooid met de Emma's, de Mila's, de Julia's, de Mees, de Luca's en de Noah's. Dat zijn er heel erg veel.
1: Ja.
0: Meest voorkomende namen, dat zijn Johannes en Maria. Maar als je dan kijkt naar deze studio, we hebben jou net gehad. 17.000 ongeveer. De Marijke is ook niet zo vreselijk veel. 14.000. Die is ook aan het uitsterven.
1: Oh.
0: Maar nou heet onze regisseuse,
1: Annelore.
0: Annelore. Ja. Je zou zeggen dat is best wel gewoon een normale dame.
1: Annelore, dat is toch een mooie, dat is toch een mooie naam?
2: Ja, ik vind van wel. Ik vind hem ook schontirritant, want niemand spreekt hem goed uit. Maar ja.
0: Wat zeggen mensen dan? Annelore?
2: Annelore, Annelot, Annelies, Anneloes.
1: Alles
0: echt
1: ja. Het is gewoon Annelore.
2: Ja, Annelore. Jullie zeggen ook Annie.
1: Ja,
0: oh, dat vinden we leuk.
1: Ja. Ik heet toch ook Geert de Pier?
0: Ja, precies,
1: ja, iedereen heeft zo'n eigen koosnaampje. Koos, ook zo eentje.
0: Koos, ja, die komt weer terug, denk ik. Ik denk dat Koos met een comeback bezig is.
1: Koos komt terug.
0: Ja.
2: Maar ik ken niemand met mijn naam.
0: En dat geloofde ik dus niet, maar ik heb Annelore door de databank gehaald. Dat zijn er maar 149.
1: Dat meen je toch niet? Je zou toch denken dat het al een voorkomende naam is. Maar is het niet zo?
2: Nee.
1: Nou ja, zeg. Ik ben helemaal...
2: Er woont wel één iemand bij mij in het dorp met een H ervoor. Dus heet Hannelore.
0: Hannelore. Ja, maar ja.
2: Maar dat is niet dezelfde naam.
1: Hoe is het mogelijk?
0: Vind het dus
1: maar ik krijg hier een appje. Gert-Jan zegt, ik ken ook maar een handjevol Gert-Jannen. Dus ik ben benieuwd.
0: Ik ben echt heel benieuwd of wij zeldzame namen... Die waarvan je echt niemand...
1: Ik zie hier ook Ancella. Good morning, crew. Mijn naam is Ancella van Dijk. En die hoor je ook niet. Ancella hoor je ook niet veel.
0: Nee, hoor je ook niet veel.
1: En ik krijg een ik ben man en ik heet Sharon. Of is het Sharon?
0: Een man die Sharon heet?
1: Ja, met CH. Oh.
0: Nee, dat hoor je ook niet vaak.
1: Dat hoor je ook niet vaak.
0: Nee.
1: Dus moeten we nu op zoek naar zeldzame namen. Dat je denkt, nou, ik heet...
0: Pinkeltje.
1: Pinkeltje. Ja, die sterft ook uit in die Pinkeltje, ja.
0: Nou ja, goed.
1: Laat me even weten. Ja. Dan gaan we op zoek naar of er nog iemand is die zo heet. En hoeveel dan?
0: Heel leuk.
1: We gaan even, dan halen we je door de databank.
0: Het, ik ben heel
1: Zoran
0: benieuwd.
1: Zoran komt nu binnen.
0: Zoran. Dat zijn, kijk. Zal ik even kijken straks ook hoeveel Zoran er zijn.
1: Hij staat allemaal naar Veronica. Wat goed is dat.
0: Het weer nog. Eerst lokaal wat mist, maar die lost snel op. Verder wordt het een vriendelijke herfstdag.
1: Vriendelijke herfstdag.
0: Met zon, sluierwolken en
1: lach je tegemoet.
0: Ja. Inderdaad, zeg. Nou, een brede smile. 17 tot 21 graden.
3: Dit is Radio Veronica.

0: Tim Finn, Fraction, Too Much Fraction. En daarvoor vlogen we alvast even weg met Lenny Kravitz, Fly Away. Nou, we hebben ons wel wat op de hals gehaald met de namen. Er komen een hele hoop namen binnen in de app.
1: Fantastisch.
0: Ook, die zie je niet vaak, die hoor je niet vaak. Vania zie ik hier bijvoorbeeld, Zoran. Ik zie hier een Helona. Neali. Saviano, Terrier. Nou, het zijn er even een paar. We gaan er straks nog even doornemen. Maar gewoon namen die je niet zo vaak hoort.
1: Heel erg leuk.
0: Het is heel geinig, joh.
2: Breedskalen. En Dons platenkast.
0: Maar eerst is het tijd voor een duik in de platenkast. En we gaan even naar een band die nog steeds actief is. Die gaan maar door. De gebroeders Dean en Gene Ween. Over leuke naam gesproken.
1: Ik kan het zeggen.
0: Dean en Gene Ween. De band Ween, daar heb ik het namelijk over. En dat was een bijzondere band. Ik kwam voor het eerst met ze in aanraking mid jaren 90... en toen dacht ik dat het hier ging om een verloren single van Lenny Kravitz. Maar dat was het niet. Het blijkt namelijk een band te zijn die zichzelf elke keer weet te transformeren naar een andere band. En in 2005 deden ze dat weer. Ik dacht echt dat ik een Greatest Hits of Thin Lizzy had opgezet. Ik denk, wow, welke plaat van Thin Lizzy is dit? Bleek het niet Thin Lizzy te zijn, maar de band Ween. En dit nummer heb ik van de week weer eens een keer opgezet... en ik dacht, oh, wat goed. Ik ga hem gewoon eens een keer uit de platenkast halen. Dus ik ga even een kleine disclaimer bij zeggen. Het is niet Thin Lizzy, maar een ongelofelijke ode aan Phil Lynott en Thin Lizzy. Ween en Gabrielle.

0: bezig. 2005, Ween. En we zijn nog bezig met namen. Dus Gabrielle, ik denk, gooi er even een naam. Drop er nog even een naampje bij. Hè? God, gewoon een naam.
1: Echt fantastisch is het.
0: Niet normaal. Mensen halen hun hele familiepakketten erbij. Dus we gaan even met een zijzer doorheen straks. Al die namen. En dan met name de namen.

0: een spanning. Wat een sensatie op uw stereo-installatie. Het is 2-1 voor mij op dit moment. Wat een mooi zetje even de zwaanstand ervan maakt.
1: Ja, dat wil ik heel graag.
0: Snap ik wel. Dus we hebben het weer even gezellig gehouden. De quiz van vandaag komt uit de podcast AD Hazes.
1: Oh ja, oké. Okay. Ja,
0: je weet wel, die volledige tekenstaat van André en Roxanne Hazes. En als twee open boeken vertellen zij alles over wat ze bezighoudt in het leven. En zo af en toe komt er een goede anekdote voorbij. Toch af en toe een leuke grap. En luister even mee naar het moment waarop André besluit om de cakejes te eten die op de podcasttafel liggen.
2: Wat ga je zitten eten?
3: Ondertussen vertel je maar, ik ga een stukje nemen.
2: Eigenlijk doet een regel verbreken in Medialand. Want eigenlijk wordt er altijd gezegd, wat er op tafel staat, vreet je niet. Dat doe je gewoon niet. En wat ga jij nu doen? Jij gaat gewoon zitten vreten. Ik heb zelfs een keertje meegemaakt.
3: Hij proefde een beetje naar karton.
2: Dat er nootjes stonden. En die was ik wel de hele tijd aan het vreten. En dat vonden ze zo irritant. Maar elke week was ik weer opnieuw te gast bij dat programma. Dat ze het zo irritant vonden dat ik die nootjes steeds opvrat.
0: Ja, de Roxanne die zat dus elke keer aan de talkshow. En die zat ongegeneerd. Net als die kaarsstengels vroeger.
1: Die kaarsstengels,
0: bij RTL Late Night op tafel stond, die at je niet. Die at je gewoon
1: Maar waarom niet? Jij hebt daar wel eens aan tafel gezeten.
0: Ik at ze niet. Er was een ongeschreven regel dat je die dingen niet at. Maar ik heb wel een keer de regisseur met die dingen door het publiek heen zien gaan.
1: Oh.
0: Zo, neem nou even, je kunt ze verdorie echt eten, weet je wel. Maar goed, dat geldt terzijde. Zij heeft dus een hele tijd een tik gehad dat ze die nootjes zat te eten. Maar ja, ze hebben dus maatregelen moeten nemen. De vraag is, wat waren die maatregelen? A. Ze koos een extreem pittige variant van die nootjes, waardoor niemand ze meer lustte. B. Ze lijmde de nootjes aan elkaar. Of C, ze werden vervangen door plastic nepnootjes.
1: Ik vind dit zo'n bizar verhaal. Ik heb dit heel toevallig wel voorbij zien komen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Oh.
1: Maar
0: shit.
1: Fantastisch verhaal. Ze hebben dus die borrelnootjes aan elkaar zitten lijmen, zodat zij het niet meer kon pakken.
0: Dat het één geheel werd.
1: Eén grote lijmbende.
0: Eén lijm, gadverdamme ook.
1: Echt, maar ik vind het ook een beetje kinderachtig. Laat die mensen toch lekker die nootjes eten.
0: Ja, zet ze dan niet neer.
1: Toch? Nee.
0: Maar, ze staan ervoor, neem ruim, zei mijn moeder altijd.
1: Ja.
0: En dit, dus jij weet het al, hè?
1: Ik weet het.
0: Zelfverzekerde gezicht, ik zie het al.
1: Ja.
0: Nummer B.
1: Nummer B wordt het, ja.
0: Nou, laten we eens luisteren.
2: Dat ze het zo irritant vonden dat ik die nootjes steeds opvrat, dat ze er de lijm in hadden gedaan. Dat die nootjes gewoon zo...
3: zaten.
2: Ja, dus...
3: ja, dat vinden ze irritant.
0: Nou, dat was inderdaad gelijk.
1: Het zal nooit meer hetzelfde zijn, zo'n talkshow.
0: Plaksel.
1: Ja.
0: Het was uit met de prit. Maar dat betekent wel de zwaanstand.
1: Ja, spannend.
0: 2-2 gaan we morgen de vrijdag in. Oh, spanning. Want u heeft hebben we nog even gehuld in.

0: Ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
7: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
8: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
11: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits, want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
18: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
19: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
20: Thuisbatterij,
21: einde salderingsregeling,
22: terugleveren kosten,
23: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
25: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
26: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
27: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
28: Marijke Ketel.
29: Goedemorgen. Het kabinet wil miljarden gaan besparen op wegen, bruggen en tunnels. Zo weet de Telegraaf. Minister Karremans zegt dat zulke projecten extra duur zijn door overbodige veiligheidsregeltjes. Een voorbeeld is bij de nieuwe Merwedebrug. Daar wordt vanwege de veiligheid een pijler uit het water gehaald, terwijl daar nog nooit een schip tegenaan is gevaren. De Partij voor de Dieren roept het kabinet op om geld vrij te maken om het zeehondencentrum aan de Waddenzee te redden. Dat schrijft RTL Nieuws. De opvang Pieterburen in Lauwersoog dreigt namelijk failliet te gaan. Regeringspartij D66 wil ook dat zieke zeehonden worden opgevangen, maar volgens hem kan dat ook op een andere plek. Een steunprotest in Arnhem gisteravond voor de LHBTI-gemeenschap, nadat de nacht ervoor masten met regenboogvlaggen uit de grond waren getrokken. Er kwamen zo'n 200 mensen op af. Burgemeester Marcouch was daar ook bij. Hij noemde de vernielingen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. In Arnhem werd zaterdag het roze jaar afgetrapt. En in Amerika slepen 8 staten het bedrijf achter ChatGPT voor de rechter, OpenAI. Ze vinden de chatbot een gevaar voor kinderen, omdat die ze bijvoorbeeld zou aanmoedigen zichzelf wat aan te doen. De staten die OpenAI aanklagen zijn onder meer Kansas en Iowa. Het weer nog, eerst lokaal wat mist, maar die lost snel op. Verder wordt het een mooie zachte herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden.
30: Wat voor dag was het ook alweer volgens de KNMI?
29: Het was een vriendelijke herfstdag.
30: Een vriendelijke herfstdag.
29: Goedemiddag.
30: Goedemiddag. Een lachje tegemoet de nieuwe dag. 16 vertragingen, dit zijn de 3 langste op dit moment. De A12 Oberhausen Utrecht bij Grijzoord. 3 kwartier. De A16 Breda Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. 20 minuten. En een ongeval op de A58. Breda Tilburg bij Tilburg Centrum West. 49 minuten.
31: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpies siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
32: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
33: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
34: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
35: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
36: Allsafe. Geeft ruimte.
37: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
38: Wow!
37: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
39: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
40: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
41: Nu met Clubcar Wij 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Car Wij, maak je huis mooier.
42: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
43: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïne shakes.
30: Gadver.
43: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
0: Lekker bezig.
43: Milner.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
43: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
0: Lekker bezig.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
7: Speel mee met de Fluisteraar.
6: De jackpot staat nu op...
30: een mooie ronde, 12.000 euro.
7: Let's go! Dit is Radio Veronica. You're the king.

0: Er is nooit een volume toe geweest. Maar goed, hij maakte wel even een statement. En ik dacht, het is donderdag, dus het weekend longt alweer. Freedom komt steeds dichterbij. Het was George Michael. Donderdag, 15 oktober 2026. Het is Radio Veronica en we hebben iets bijzonders. Iets wat geld waard is. En steeds meer.
1: De Fluisteraar.
0: De Fluisteraar. Met een jackpot van 12.000 euro. Zo'n mooi rondbedrag. Moet je nou kijken.
2: Prachtig.
0: Het staat er zo mooi bij.
2: Oh.
0: Je zou het bijna zo willen laten. Hè? Zo mooi is dat. Zoals mijn oma had het. Ja, zo mooi ingepakt. Bijna zonde om het uit te pakken.
2: En dat ze dan het pakpapier bewaren, hè?
0: Ja, mooi op. Dat deed ze ook, ja. Mooi opvouwen en dan in een kastje. En dan nooit meer naar kijken. Maar goed, we hebben dus 12.000 euro. En daarbij hebben wij ook nog een jaar lang gratis energie van Energiekiezer. En ik weet niet of jullie Radio Veronica Instagram volgen, maar daar stond een bericht over de Fluisteraar op. Heb je dat gezien?
2: Ik heb het niet gezien.
0: Nou, ik heb het gezien.
2: Oh.
0: Als de Fluisteraar namelijk gisteren niet werd geraden, en dat is niet gebeurd, komt er vandaag een hint in de Radio Veronica Club Date.
2: Oh.
0: En dat is onze nieuwsbrief. Ja, stel je nou voor dat je je lid hebt laten maken. En dat je ook nog lid bent geworden van de nieuwsbrief.
2: En hoe kom je daar dan nu dan nog aan?
0: Nou, je kunt nog voor 10 uur deze ochtend kun je abonneren om te profiteren van deze hint. Dus hoe doe je dat? Hoor ik je denken? Hoe doe je dat? Nou, ga je naar radioveronica.nl/club. En dan vind je de hint misschien wel. En die brengt je dan weer dichter naar de jackpot van 12.000 euro. Want we hebben nog steeds diezelfde Fluisteraar.
1: Sst. Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Wie kan dit toch zijn? Wie kan het toch zijn? Als je het weet, dan mag je ons appen. En dat doe je door het woord Fluisteraar te appen. Deze kant op. En wellicht bellen we je zometeen al. Mag je de naam roepen. En als het dan de Fluisteraar blijkt...

0: Dua Lipa en Be The One. En daarvoor, we moesten even wakker worden. Dus dan draai je gewoon A Love Like Blood. The Killing Joke. Het is echt op de morgen, donderdagochtend. En zo'n 3 kwartier geleden gooide Marijke iets op. Waardoor onze app is ontploft. Het ging om, de Quest was weer binnen.
1: Ja, de Quest was weer binnen. Nou, en dat is gewoon onze hofleverancier. En die heeft nu een heel artikel over wat nou hele zeldzame voornamen zijn.
0: Ja, dat is best geinig, want we hebben natuurlijk onszelf allemaal opgezocht en te bleken er toch nog best veel Gerards en toch ook nog wel Marijkes te zijn.
1: We zijn wel allemaal boven de 60, maar...
0: Allemaal boven de 60, maar toch. Annelore sterft volledig uit. We dachten echt, er zijn vast wel een paar Annelores.
2: Ik ken niemand.
0: Ik ook niet. Je bent de enige. Ja. Dus uniek, dat wel. Maar de app stroomde vol met unieke namen. Andol, bijvoorbeeld.
1: Andol.
0: Andol.
1: A-N-D-O-L.
0: Nee, L. E-L. Andel.
1: Andel. Oh, Andel. Oh,
0: Andel, ja. Okay. Net hoe je mee rondloopt natuurlijk. In ieder geval, die zegt ook... Zijn naam nog nooit eerder gehoord. Ik loop er al 45 jaar mee rond. Nou, dat kan. Ivar zegt... Ivar. Broertje Tristan. Moeder Ditta. Vader Alois. Tante Heike en oom Luut.
1: Nou, vind ik echt...
0: Dat is nou echt... Wauw, wat een familie, zeg.
1: Ja.
0: Maar er kwamen er veel meer. We hebben hier bijvoorbeeld Ancella, Pasha, gezondheid. Nyami. Ja, het is echt... Ik heb hier trouwens ook wat voice berichten van Dirk Jelle.
3: Goedemorgen, mijn zoontje heet Riekele Jan. Hij wordt zaterdag 2, maar Riekele Jan is denk ik de enige naam in zijn soort in Nederland. Ik weet het niet helemaal zeker.
0: Nee, Riekele Jan.
1: Dat is denk ik heel Fries of iets uit die regio.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: Riekele, ja.
0: Riekele Jan. En Jeffrey, die stuurt ook een appje.
4: Goedemorgen, Jeffrey hier. Onze dochter is 3 maanden geleden geboren en die hebben we Vienna genoemd.
0: Oh, mooi.
4: Mede dankzij het prachtige nummer van Billy Joel.
0: Ja. Ik dacht Ultra Fox kan ook. Oh, Vienna! Ja. Dat is mooi. Dan moet je er ook meteen naartoe, vind ik, naar Vienna. En Marcel, stuur ook een appje.
5: Goedemorgen, Gerard en Marijke.
1: Hallo.
5: Ik denk
1: Hallo.
5: Als je de namen van mijn 5 kinderen bij elkaar optelt, dat je nog niet aan de 2000 komt.
0: Oké. Okay.
5: Dat is namelijk Lins. Miel, Nees, Loren en Sine. Groetjes, Marcel.
0: Ja, dat is leuk, zeg. Dat zijn inderdaad unieke namen.
1: Ik hou er wel van.
0: Even sturen naar de Quest allemaal ook, hè, deze.
1: Ja, ga ik doorsturen.
0: Maar we hebben dus zoveel namen binnengekregen. En we zouden eigenlijk op zoek gaan naar nog iemand met die naam. Dus we hebben even een top 5 gemaakt.
1: Van de minst voorkomende namen die binnen zijn.
0: Ja, kijken of we er nog één van kunnen vinden.
1: Leuk.
0: Dus ik heb hier een top 5. Ik heb hier She Love.
1: She Love.
0: Yeah. She Love. Ik hoop dat ik dit goed uitspreek. Cloda. Ja, dat schrijf je met C-L-O-D-A-G-H. Cloda. We hebben ook nog 2 ouders die konden niet kiezen tussen Bert of Ernie. Dus die hebben ervan gemaakt Bernie.
1: Fantastisch.
0: Ik heb hier Estrella.
1: Estrella, is dat een plant?
0: Nee, een bolletje ijs.
1: Ook lekker.
0: Bolletje Estrella. Nee, geetje. En Dusina.
1: Dusina.
0: Dus ken jij iemand met deze namen? She Love. Cloda, Bernie, Estrella of Dusina. Help ons. Laat ze bellen met de noodlijn. We hebben een noodlijn. 0909-8090. Dat is de noodlijn.
1: Wat een heerlijk originele goede Veronica-luisteraar.
0: Ja, vind je niet? Ik ben zo benieuwd of we nog meer... nog een Shilov, een Cloda, een Bernie, Estrella of een Dusina is. Kijken of dat lukt. Zo niet? Dan hebben we een experimentje gedaan. Altijd leuk, toch? Hier is Koen.

0: even in de badkuip. Geen idee waar hij naar keek toen hij het schreef, maar toch. Crazy little thing called love. Het was Queen bij Veronica, zo in het nieuws van 7:30. Marijke, wat zit daar allemaal in?
1: Politiek wil geld voor Pieter Buren en wegkijken is heel beleefd.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: dat smaakt naar meer.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
4: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
5: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
6: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
10: Hey Veronica, verkeersupdate. 34 vertragingen staan er op dit moment, dus dat valt wel mee. Dit zijn de grote problemen. A12 Oberhausen Utrecht bij Grijzoord, 3 kwartier vertraging. En gedonder bij de A58 Breda Tilburg, bij Tilburg Centrum West. Heb je eerst door een ongeval 21 minuten en verderop nog 27 minuten. Dus ik denk dat als je die twee bij elkaar gooit, dat je in een best lange file staat.
11: Nou, sterkte.
10: Ik denk dat dat het is, ja. Zo af en toe moet ik Flitsmeister even een beetje analyseren.
11: Je corrigeren ook, hè?
10: Ik doe mijn best. Het is 7:58. En het allerlaatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
12: Goedemorgen. Het bijna failliete zeehondencentrum Pieter Buren moet worden gered met extra steun. Dat vindt de Partij voor de Dieren. Die zegt tegen RTL dat het kabinet de wettelijke plicht heeft om dieren in nood te helpen. Ons land is doorgeslagen als het gaat om veiligheidsregeltjes voor wegen, bruggen en tunnels. Dat zegt althans minister Karremans in de Telegraaf. Hij wil die regels minder streng hebben, want dan kan je volgens hem miljarden besparen. Bij brand vannacht in Berkel en Roderijs is een loods helemaal verwoest. Er was veel rook en daar hadden ze in Zoetermeer ook last van. Op het terrein was 2 jaar geleden ook brand. Toen werd er een drugslab gevonden, meldt Rijnmond. En je kent het ongetwijfeld wel. Je loopt ergens en dan zie je in de verte iemand die je kent jou tegemoet lopen.
13: Ja.
12: Wat doe je dan? Ga je alvast lachen en zwaaien? Of kies je nog even voor de casual wegkijk? Zo van, oh, ik heb jou nog niet gezien.
13: Oeh, dat is een goede vraag.
12: Je komt elkaar dus tegemoet, hè? Dus ja. Diegene heeft jou al gezien en jij ziet diegene. En er zit denk ik echt nog wel 30, 40 meter tussen.
13: Wat ik vaak doe is een zogenaamde slow motion film scène na.
12: Oh, jij gaat heel
13: langzaam maar zeker op diegene afrennen. Van, ja. En dan omhelst.
12: Maestro! Dat doe je 40 meter lang?
13: Nou, dat is wel heel lang. Nee, dan doe ik denk ik, ik heb je nog niet gezien, ik loop nog even door.
12: En dat is het meest sociaal acceptabel.
13: Echt waar?
12: Er is nu onderzoek gedaan dat wegkijkje, wat de meeste mensen doen, hier in het pand begroet niemand elkaar.
13: Niemand? Wat is zo'n onaardig gebouw.
12: Dit is eigenlijk nog weer een stapje verder. Maar als je even wegkijkt, dat is sociaal geaccepteerder. Want als je de hele tijd iemand aan blijft kijken, dan is het ook van, wat voer jij in je schild? Ben jij iets van plan? Ben jij een eng persoon? Wat gebeurt hier?
13: Mm-hmm.
12: En als je diegene heel even dan weer terugkomt, als je wat dichterbij komt bij elkaar, dan is dat socialer geaccepteerd.
13: Ah.
12: Hoor ik jou denken, Geer, oké, maar hoe ver moet de afstand dan zijn? Wil ik weer terugkijken? Dat is ongeveer 3 meter.
13: 3 meter, oké. Okay.
12: 3 meter, dan mag jij je slow motion actie en dan mag je in actie komen.
13: Maar wat is er toch, die ongemakkelijkheid in dit pand?
12: Dit pand is,
13: Die gang, weet je, dat straks loop ik weer naar de auto en dan kom ik even strandtegoeds tegen.

0: In oktober 1990 tot 40. George Michael on with Freedom. Dit stond er ook in. Iggy Pop. En Kate Pearson en Candy. En daarvoor Laura Branigan, Self Control. We zitten vol een beetje in de unieke voornamen. Dat komt allemaal door die... De Quest was
1: de
0: weer
1: quest.
0: Binnen. En onderzoek je al daar, want Marijke kwam ermee. Ja, je kunt dus opzoeken hoe populair jouw voornaam is. Dat hebben we allemaal gedaan. Alleen, de app stroomt helemaal vol met zeldzame voornamen. Dus hebben wij een top 5 samengesteld. En we willen eigenlijk graag zoeken iemand die deze naam ook draagt. En ik heb ook een oproepje binnengekregen van Sheila.
2: Hoi, mijn naam is dus Cloda. Meestal als ik mezelf voorstel, dan hoor ik direct terug. Hi Claudia,
0: ja.
2: Maar het is dus Cloda. Het is een naam uit Ierland. En ik ben benieuwd of er andere mensen in Nederland ook zo heten. Groetjes.
0: Dat is toch mooi. Dus Cloda, dat is een Ierse naam. We zoeken dus eigenlijk iemand die ook Cloda heet.
1: Ja, stel nou dat je iemand kent ook, hè?
0: Ja, die zo heet. Laat het ons weten. We zoeken ook nog een Shelove. En Bernie, en Estrella, en een Dusina.
1: Dusina, hoe schrijf ik dat eigenlijk?
0: D-U-S-I-N-A.
1: Dusina.
0: Ja, dat zou. Ik ben benieuwd of we die kunnen vinden. Maar eerst iets heel anders spannend, want... De Fluisteraar. Nou, als er iets aan name-dropping wordt gedaan in een item... dan is het wel De Fluisteraar natuurlijk, hè. Want wij hebben een waanzinnige jackpot. 12.000 euro zit daarin. En ook nog een jaar lang gratis energie van energiekiezer. Doen we er ook gewoon bij. En misschien... gaat het hele gebeuren wel naar onze vriend Mario Martinez uit Roermond.
3: Hallo.
0: We hebben al een Roermondse verbinding, begrijp ik. Hallo Mario.
3: Hoi.
0: Gaat het goed?
3: Ja, prima hoor.
0: Nou, we hebben 15 seconden vertraging, dus ik denk dat we echt even een andere verbinding moeten gaan vinden. Want dit, ik weet niet of ik genoeg zendtijd heb voor dit gesprek.
3: Sorry.
0: Ja.
1: Oh, nee.
0: Oké, we gaan even terugbellen. We gaan je even terugbellen, Mario. Dit gaat even niet goed. Het is een mooi dat hij op de A15 staat bij die Merwede.
1: Dat denk ik, ja.
0: Dat schijnt je hele slechte verbinding te hebben. We gaan even terugbellen met... Hallo.
3: Hallo.
0: Ja, dit is beter, hè. Kijk, nu kunnen we even met elkaar praten, Mario.
3: Ja, eindelijk, ja.
0: He, eindelijk. Ja, ik heb hier iets van een bedrag van 12.000 euro staan. Stel je nou voor, Mario, je hebt het goede antwoord, hè. Je gaat zo meteen de fluisteraar gewoon ontmaskeren. Wat zou je daar dan mee gaan doen?
3: Maar ik denk een kleine verbobbing aan mijn neus nog. Altijd wenselijk.
1: Wat?
0: Een wat?
3: Een kleine verbobbing aan de neus.
0: Ik verzond een bobbeling aan mijn neus. Ik denk, wat ga je
3: nee,
0: kopen?
3: Nee.
0: Een verbouwing aan je huis.
3: Oh. Ja.
0: Oké, en waar is de verbouwing het hardst nodig?
3: Ik denk het dak.
0: Ja, het dak kan eraf, natuurlijk.
3: Ja, zeker.
0: Jongens, als hij wint, het dak gaat eraf.
1: Woe!
0: Dat je het even weet. Oké, Mario, laten we nog even luisteren naar de fluisteraar, want dit is hem.
4: Sst, dit is de fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Nou.
3: Mm.
0: Ja. Wie kan dit nou toch zijn, Mario? Wie denk jij dat de fluisteraar is?
3: Ik denk Wendy van Dijk.
0: Wendy van Dijk?
3: Ja.
0: Oké. En loop je daar al lang mee? Of is het dat je dacht vanmorgen toen je opstond... Nee joh, ik heb het. Het is Wendy van Dijk.
3: Nee, daar loop ik best lang mee.
0: Je loopt er lang mee, oké.
3: Ja.
0: Wendy van Dijk. Is zij dan de fluisteraar? Wij gaan het vragen aan de jury, Mario. Ik ben heel nieuwsgierig.
5: Jouw antwoord is... fout.
0: Oh.
3: Jammer.
0: Ja, dat is jammer, ja. Dat is jammer.
3: Ja, okay.
0: Heel erg jammer. Dat betekent dat er nog meer in die jackpot komt. 12.200 euro gaat daarin. Dank ik jou hartelijk voor meedoen. En doet iedereen die jij kent, met een aparte voornaam, even de hartelijke groeten in je goede mond.
3: Dankjewel, zal ik doen.
0: En een fijne dag, hè.

0: Coming Out. Uiteraard Nile Rodgers, hè. Produceren. En daarvoor de nieuwe U2, die is fijn gereageerd, Silencio. En er gebeurde iets. Wat gebeurde er nou tussendoor, joh?
1: Win tickets voor de Direct Showcase.
0: Ja, er ging iets af, hè. Ik hoorde het wel, ik was niet de enige. Claudia!
2: Goedemorgen!
0: Hey, Claudia, goedemorgen uit Lagerzwaluwe. Het is de Claudia uit Lagerzwaluwe, mensen die van alleen hebben. Het is ongelooflijk. Hoe is het met je?
2: Ja, geweldig. Ja, ik zit helemaal te shaken gewoon. Ja,
0: en volkomen terecht, want jij appte. Want wat hoorde jij? Wat hoorde jij?
2: Ja, ik hoorde het ticket alarm van Direct natuurlijk.
0: Yeah!
2: Oh, fantastisch. Geweldig. Echt superleuk.
0: Maak je hele agenda leeg voor komende maandag, ja. Want dan ben jij erbij. Het album Keep the Fire
2: geweldig.
0: On gaan zij gewoon voor jouw neus spelen, Claudia.
2: Geweldig, Gerard. Super bedankt.
0: Heel veel plezier. En die heb je nog gezien na van de weekend, hoor ik, hè?
2: Ja, klopt. Afgelopen zondag bij de signeersessie in Breda. Klopt.
0: Ook nog. Ja, dan ben je...
2: Ik sta nog op de foto, ja.
0: Oh, ben jij een fan?
2: Geweldig.
0: Grote fan.
2: Ja, echt. Zeker weten.
0: Nou, dat mag je nog een keer beleven. En heel veel plezier aan komende maandag.
2: Ja, dankjewel Gerard.
0: Veel plezier, zet hem op.
1: Win tickets voor de Direct Showcase bij Radio Veronica.
0: Hou dat ticketalarm in de gaten.
3: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
2: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
1: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
2: Wow.
3: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
7: En, al lang last?
8: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
7: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
8: Ik heb geen idee.
9: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
11: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
12: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
13: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
14: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
11: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
15: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
16: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
17: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
19: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
21: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
22: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
23: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
24: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
25: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
26: Ah, oh, nee.
25: Maak er een potje van.

0: Nike anders doet.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 8 uur.
5: Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. De Partij voor de Dieren roept het kabinet op om geld vrij te maken om zeehondencentrum Pieter Buren aan de Waddenzee te redden. Dat schrijft RTL Nieuws. De opvang zou binnen 2 weken failliet kunnen gaan. Partij voor de Dieren zegt...
7: Neem nou je verantwoordelijkheid, die wettelijke plicht om voor die dieren te zorgen. Ga aan tafel met de betrokken partijen. En natuurlijk, praat dan door over de toekomst. Hoe zou het er eventueel anders kunnen uitzien?
6: Regeringspartij D66 wil ook dat zieke zeehonden worden opgevangen. Maar volgens hen kan dat ook op een andere plek.
8: Als we er maar zeker van zijn dat komende winter die zeehonden gewoon opgevangen kunnen worden.
6: Bijvoorbeeld bij Waddencentrum Ecomare. Op Texel is dat. Er is inmiddels zo'n €350.000 opgehaald voor het centrum. Maar goed, ze hebben 2,8 miljoen nodig. Een brief van de burgemeester heeft volgens het Parool gisteravond geleid tot rellen in Amsterdam-Noord. In de brief stond dat bewoners van de wijk Floradorp met Oud en Nieuw geen vuur mogen aansteken. En als reactie daarop gingen jongeren de straat op. Ze staken dingen in brand, deden ze dus nu al, en vielen de politie aan. 3 mensen zijn opgepakt hiervoor. Door strengere regels zijn veel ZZP'ers gestopt, maar die vonden vrij snel ander werk. En opvallend genoeg in andere sectoren, dat meldt de Nederlandse Bank. Bijna de helft ging naar een branche waarin ze nooit als ZZP'er werkte. Ze gingen bijvoorbeeld aan de slag in de zorg, het onderwijs, de horeca of het vervoer. En mensen in de Turkse stad Istanbul hebben last van overstromingen. En daardoor zijn al zeker 2 doden gevallen. Een van hen is een jongen van 14 die door het snelstromende water een put ingesleurd werd. Dat in Istanbul straten onder water zijn gelopen, komt door de enorme regenval daar. Het weer dan nog, hier in Nederland een droge en zonnige herfstdag. Opnieuw wordt het zacht vandaag, 17 tot 21 graden. Later vanuit het westen wel wat meer bewolking.
5: Het is een vriendelijke herfstdag, vind ik.
6: Zeer vriendelijk.
5: Mag ik dat zo zeggen? Ja,
6: absoluut zo zeggen.
5: Vriendelijke herfstdag. Even kijken, op de weg 67 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Martinus-Nijhoffbrug. Het is weer feest daar, 37 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Door een ongeluk 3 kwartier vertraging. En ook een ongeval op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Haarlem-Zuid. 32 minuten vertraging.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
11: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
10: Oei, ik voel de bui al hangen.
11: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
10: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
12: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
13: Daar heb je Huub. Van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
17: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
18: En, al lang last?
19: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
18: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
19: Ik heb geen idee.
20: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
21: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
23: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas. Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
3: Simjo.
14: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
24: Speel mee met de Fluisteraar. De jackpot staat nu op
25: 12.200 euro.

0: overal vanaf. En zo schijnt hij altijd op de radio. We zijn het zonnetje in huis. Aha! Sun always shines on TV. Het is donderdag 15 oktober. Join the club. Radio Veronica. Once again, back to the incredible. Goedemorgen met Max op vakantie. Maar gelukkig is Marijke er. Hè?
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En we hebben een mooie vervanger voor morgen, voor Max trouwens. Want we dachten, nou, misschien wel leuk, het is vrijdag, gekkigheid. De grappigste man van Tilburg en ver daarbuiten komt morgen hier gewoon de hele ochtend het programma meedoen. Leo Alkemade.
1: Wat ontzettend leuk dat hij komt.
0: Supergezellig, morgen is Leo hier. Hij was vorige week nog bij Stennis en Ekdom te gast als AI-vraag. Weet je, en dan krijg je drie vragen en dan stellen we diezelfde drie vragen ook aan de AI-variant van diegene. Het klopt er weer voor geen ruk in het kader van Leo. Dus die is onmisbaar, dus dat scheelt dan weer. En we zitten al de hele ochtend vuistdiep in de voornamen. Het kwam door een onderzoek van... ja, hij was weer binnen, hè?
1: De Quest.
0: De Quest was weer binnen, ja. En ja, momenteel hebben we onze zoekcirkel naar een aantal namen hebben we even verkleind. Want we zochten onze eigen namen op. Hè. Bestaat Marijke, bestaat Gerard nog een beetje? Nou, best wel. Maar er zijn er een aantal bij waarvan we dachten... nou, dat is misschien wel bijzonder. Zouden er ook mensen luisteren met die en die naam? Dus we willen nog heel graag een Bernie vinden. Zo'n combinatie tussen Bert en Ernie, hè? Bernie. Er is nog wel een naam bijgekomen die in de app die heet Boni.
1: Boni?
0: Boni.
1: B-O-N-I.
0: Ja, helaas niet met een achternaam M. Dat was Boni M geweest. Maar Boni R is het.
2: Mijn naam is Boni. B-O-N-I.
0: Ja.
2: En ik ben ook nog nooit iemand anders tegengekomen met dezelfde naam. Dan wel niet in Nederland of in het buitenland. Nergens
0: een Boni.
2: Is er een andere Boni.
0: Wel, een Aldi kwam voorbij.
1: Een Boys en zo. Ja, nee, ik zie dat er maar vijf zijn van de Bonies.
0: Zijn er maar vijf Bonies?
1: Zijn er maar vijf. Dus de kans dat we een Boni vinden als iemand een Boni kent...
0: Ja, we hebben het niet over de supermarkt.
1: Nee, we hebben het niet over de supermarkt.
0: Gewoon iemand die zo heet. Ja, maar je hebt ook Boni Sinclair, dat telt niet, hè?
1: Nee, dat telt niet.
0: Dat is een Bonnie, is dat. Ja. Nou ja, hoe dan ook, meld je even aan, kijken of we nog gelijkgestemden vinden. Het is altijd gezellig, hè?

0: en Ready to Go. Want we moeten wel wakker blijven natuurlijk. En daarvoor Sarah Larsson. Oh, oh. Ik zie een Sarah Larsson fuik.
1: Oh ja?
0: Ja, die zie ik. Die komt op mijn Insta heel veel voorbij. Die treedt op in een heel kort spijkerbroekje. En ze bukt heel veel.
1: Ja, dan blijf je daar toch wat langer naar kijken, Geer. Daarom zit het in jouw algoritme.
0: Dat is dat het zijn? Dat ik wat langer. Ze hebben gewoon gezien. Hij heeft langer dan 3 seconden gekeken. Ja, hij heeft langer dan 3 seconden. Nu krijg je nog een filmpje van Sarah Larsson. Dat zal het wel zijn. In ieder geval zit Lush Live opnieuw in die belangstelling. We zitten nog een beetje in de voornamelijkerij. We gaan het wel afsluiten. Want we waren dus op zoek naar een aantal namen waarvan wij dachten, zouden die luisteren naar Veronica? Zouden die ertussen zitten? Wij hadden dus in die top 5 Shy Love.
1: Shy Love.
0: She Love.
1: Oh, She Love. Oké, okay, ja.
0: Ja, als in Beatles. She Love. You, ja, ja, ja, ja, ja, ja. We hebben Bernie gezocht. Bernie. Estrella. Niet, wil je nog een bolletje Estrella-ijs? Ja, kan. Dusina en Cloda. En dus daar kwam Boni bij. Maar het is helaas niet helemaal gelukt. We hebben niemand gevonden. Ja, ons onderzoek is niet helemaal gelukt eigenlijk.
1: Nou, of wel, dat ze dus heel uniek zijn, deze naam.
0: Ze hebben in ieder geval bewezen uniek te zijn. Want er zijn geen mensen die ook zo heten. Dus die hebben zich in ieder geval niet genoemd. Of ze slapen nog, dat kan natuurlijk ook nog. Maar om met een positieve noot eruit te gaan. Nog een aantal leuke namen die binnen zijn gekomen.
1: Ja.
0: Ja, iemand zegt, ik heet Rens.
1: Rens,
0: maar
1: ja.
0: Is hij dan vernoemd naar het circus?
1: Dat denk ik, ja. Ja,
0: circus Rens. Nou, Rens, kom er maar in.
2: Ja, goedemorgen. De Rens hier.
0: Ja.
2: Dat is niet zo heel speciaal.
0: Nee.
2: Ik heb 2 dochters. Dat is ook niet zo speciaal.
0: Maar?
2: Maar die heten Marelieve.
0: Ja.
2: En Fede Linne.
0: Ah.
2: Allebei 11 letters.
0: Ja.
2: En de L in het midden.
0: Ja.
2: En volgens mij bestaan zijn ze het enige op de wereld.
0: Ja, oké.
2: Okay. Toch? Zoek het maar uit.
0: We gaan het even doorgeven aan het blad waar we het allemaal uit hebben. En ook Tila heeft ons even een appje gestuurd. Die heeft ook al.
3: Hoi, mijn naam is Tila.
0: Tila.
3: En ook ik ben hem nog nooit tegengekomen. Het schijnt dat er maar 9 mensen zijn in Nederland die ook Tila heten.
0: Gaan we even opzoeken.
3: Groetjes van Tila.
0: Dat dachten wij al, ja. Dat moet Tila zijn, hè? Heeft er ook nog een uil zich gemeld? Je favoriete woord is dat, hè? Uil.
1: Uil.
0: Uil. Uil.
1: Uil.
0: Uil. You can call me Uil. Deze man heet Uil de Bart. Dat kan natuurlijk ook gewoon, hè? En hij geeft het over een andere naam.

0: van de name dropping vandaag. Al die namen, jongen. Uil de Bart. En who's Johnny? Geen idee. Als je het omdraait, krijg je het antwoord. Johnny Hoes. En Wildy heeft ze nog genoemd. Wildy. Wildy daar onmiddellijk wil bouwen. Zing. Want het is tijd om even te gaan zingen. En misschien dat dat dan 150 euro oplevert. Dat zou toch mooi zijn in Zing na de Ping. En jij kunt de kandidaat zijn. Het enige wat je hoeft te doen is dit af te zingen na de Ping. Oh, ik zat er al helemaal in, hè? Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica-app. Zal ik hem nog één keer laten horen? Oh ja, Max is er niet. Ja, doe maar even. Enter. Kom er maar in, Max.
1: Ja, doe maar even.
0: Nou, dan komt dit. Dan komt hij nog een keer. Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur via de Radio Veronica app. Misschien ben je onze kandidaat zometeen. Zing naar de Ping. En het nieuws van 8:30 komt er ook aan. En bereiken, wat zit er allemaal in?
2: Een angstcultuur bij een Nederlandse wielerploeg. En hoe je legaal ergens te hard rijdt.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: Dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus, mandarijnen, 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Thuisbatterij,
4: einde salderingsregeling,
5: teruggeleverd kosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
2: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: naar independer.nl.
1: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
5: Verkeer, 62 vertragingen momenteel. Dit zijn de problemen. De A2 Den Bosch Utrecht bij de Martinus Nijhoffbrug. 3 kwartier vertraging. A4 Den Haag Rotterdam bij Schipluiden. Daar 1 uur vertraging. En ook een heel lang op de A9. Alkmaar Amstelveen bij Haarlem Zuid. Het komt allemaal door 1 auto met pech. 1 uur en 21 minuten. 8:55 en het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. Er heerst al jaren een angstcultuur bij de Nederlandse wielerploeg PicknickPost.nl. Zo krijgen renners die kritiek hebben geen grote wedstrijden meer, meldt de NOS. Vanwege die verziekte werksfeer zijn meerdere mensen al opgestapt. Oekraïne gaat weer Russische energievoorzieningen aanvallen, ondanks een bestand. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland zich de afgelopen dagen namelijk niet aan de afspraken gehouden. Ruim 250 mensen hebben zich het afgelopen jaar gemeld bij een nieuw meldpunt voor slachtoffers van sectes. Dat weet RTL Nieuws. Ze werden geïntimideerd door de leider of maakten keuzes die achteraf als dwang voelden. En Geer, ik weet dat jij stiekem niet heel vies bent van net wat te hard rijden.
7: Soms wel, ja.
6: Toch? Daar heb je Flitsmeister voor en zo.
7: Het is ochtends, het is hartstikke vroeg. De weg is van jou, je king of the road.
6: Ja.
7: En ik moet op tijd voor het programma hier zijn natuurlijk. Dus ik wil af en toe nog wel eens. Ik denk, nou, ik kan hier wel een klein stukje...
6: Net even wat harder.
7: Niemand.
6: En jij weet ook precies waar de flitspalen zitten natuurlijk.
7: Ja, dat klopt. En ik weet ook waar je het vooral niet moet doen.
6: Ik heb in de Panorama nou de oplossing voor jou gevonden. Ze schrijven namelijk over een groepje grapjassen in Duitsland. Die hebben gewoon een verkeersbord omgewisseld.
7: Omgewisseld?
6: Omgewisseld. Het was een weg waar je 50 mocht. Dus er staat een bord met 50. Daar hebben zij gewoon een bord met 70 neergezet. Stond een flitspaal. Zijn echt in 2 dagen tijd 400 boetes.
7: Vind je dat gek?
6: En die zijn allemaal kwijtgescholden.
7: Echt waar?
6: Ja, ze hebben gezegd van joh, jullie wisten dit ook niet. Er stond een verkeerd bord. Verkeerd bord. Dus deze boetes worden kwijtgescholden. Dus ik zou zeggen, ga de weg waar jij normaal gesproken 's nachts rijdt.
7: Zet dan gewoon even aan de bord
6: neer. Zet er gewoon aan de bord neer.
7: Ja, maar het is bij ons ook niet te doen. Hè? Want je hebt bepaalde tijdstippen dat je harder mag dan overdag.
6: Ja.
7: Tijdens kantooruren. En dus na 7 mag je dan ineens bijvoorbeeld 130, waar je normaal dan 100 mag. En je hebt ook stukken waar je dat niet mag. Dan mag je alleen maar 100. Dan zijn er weer stukken waar... Nou ja, het is ook niet te doen ook gewoon.
6: Het is super onoverzichtelijk.
7: Dus ik ben gewoon iemand die heel steady rijdt. Gewoon één bepaalde snelheid. En dat is het.
6: En dat is die snelheid dan?
7: Ja, dus dat is te hard.
6: 178 ongeveer.
7: Ja, 178, nee. Nee, ik ben wel binnen de perken.
6: Heel goed.
7: Het valt mee. Het kan erger.
6: Het weer nog. Een droge en zonnige herfstdag wordt het vandaag. Heel vriendelijk.
7: Vriendelijke herfstdag, hè, vandaag.
6: 17 tot 21 graden. Hij groet ook terug, heb ik gehoord.
7: Hij zwaait, zie ik.
6: Later vanuit het westen wel wat meer bewolking.
7: Oh, dat wel. Dat is minder vriendelijk.
6: Ja, dat is.

0: jij nog ligt te slapen, staat hij al te zweten in de studio.
1: Geruikt het zelfs al.
0: Ekdom in de morgen met Gerard en zijn hele team. Dit soort gekkie.

0: Lekker, Tina Turner. And Better Be Good To Me. En daarvoor, het was de eerste hit van de band Train. Weet je nog, lang geleden. En Drops Of Jupiter. Zing! Ja, het is weer zover. Een nieuwe editie Zing Naar de Pink. We spelen 3 rondes. Elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde stoppen. Maar ga je door en heb je dat fout of een blackout, dan ben je al je geld kwijt. Maar hebben wij altijd een troostprijs in de vorm van de Ekdom in de Morgen.
1: Kurkentrekker!
0: En die ligt lekker in de hand.
2: In de hand.
0: Precies. En vandaag spelen we met Gert-Jan van Dijk uit Rosmalen. Gert-Jan, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Een goede morgen. Je bent schilderen.
3: Ja, klopt.
0: En waar sta je vandaag?
3: Ik ben in Tilburg aan de gang.
0: In Tilburg. En is het binnen of buiten?
3: Binnen.
0: Oké.
3: Okay. Lekker droog.
0: Ja, dat wel. Maar het is sowieso een buiten ook een prima dag vandaag om te schilderen, denk ik. Want het is een vriendelijke herfstdag.
2: Heel erg vriendelijk.
0: Vriendelijke herfstdag wordt hier gezegd door het weerbericht. En welke kleur is jouw favoriet nu als schilder?
3: Ja, het is niet echt een kleur, maar wit is altijd wel een leuke kleur.
0: Gewoon wit, hè? Gewoon, maakt niet uit. Lijkwit, ja. Bleekwit, ja. Melkwit. Ja. Allemaal goed. Sandy Beach is Sandy Beach in passé?
3: Zover ik weet allemaal wel, ja.
0: En Taupe?
3: Taupe, ja, daar gebruik ik ook niet zoveel veel, volgens mij.
0: Oké, Taupe is ook uit. Nou, dan weten we dat. Ik ben heel benieuwd hoe jij het gaat doen vandaag in Zing Naar de Pink. Gert-Jan, je moest dit afzingen naar de Pink. Dat hebben een hoop mensen gedaan. Jij ook. Ja, die was niet goed, de Jabba Dabba Doe. Maar Gert-Jan, jij deed het als volgt.
4: Tap, tap, doe, yeah, yeah.
0: Zo te horen ben je ook op de plek waar je moet schilderen op dit moment.
3: Ja, dat klopt.
0: Maar je hebt een mooie gram namelijk. Ja hoor. Zit je er klaar voor?
3: Jazeker.
0: Hopelijk komt het goed uit. De Verf, hier komt hij aan voor €50.

0: 50 euro. Ga je door?
1: Zeker weten.
0: Komt hij aan voor 100 euro.
2: Toast to the ones in the day. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories.
1: And the memories bring back, memories bring back.
2: And the memories bring back,
0: your... Yep, yep, ja goed.
1: Yep.
0: 100 euro, ga je door?
1: Zeker.
0: Voor 150 euro, zing naar de ping.
3: Me.
1: In de jukebox, baby.
0: Wat een enthousiasme. Heel goed, Gert-Jan.
1: Dankjewel.
0: Dat kwam inderdaad lekker uit de verf. Heel goed, 150 euro is voor jou. En welke?
1: Dankjewel.
0: Wil je helemaal horen? Wil je Hanson, Earth, Wind and Fire, Maroon 5 of Joan Jett and the Blackhearts?
1: Doe de last maar.
0: I love rock and roll. Gaan we die draaien. Werkt er vandaag, hè?
1: Ja, dank je.
0: Bye bye, man.
1: Bye bye.
0: Bye bye. Dat was Gert-Jan van Dijk uit Rosmalen. En Joan Jett en de Blackhearts.

0: Daarvoor, ja, die viel lekker, hè? Dat is een fijne nieuwe single van Somber, My Body Isn't Ready. Hoewel, wij er wel klaar voor zijn. Want zometeen, na 9 uur, komt hij er weer aan. Het top 3000 uur.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Fla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de Roerbank mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Batavia Stad.
12: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
12: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
15: Thuisin, mooi wonen.
16: Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
17: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
18: En de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
19: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
20: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
21: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
3: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 9 uur.
25: Rijke Ketel.
26: Goedemorgen. Bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL heerst al jaren een angstcultuur. En daardoor zijn al meerdere mensen opgestapt, blijkt uit onderzoek vanmorgen van de NOS. Zo krijgen renners die kritiek hebben op de tactiek geen grote wedstrijden meer, of hun contract wordt niet verlengd. Een oud-atleet blikt terug.
27: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
26: De wielerploeg zelf wil niet reageren. Er wordt onderzocht of een brand in een loods in het Zuid-Hollandse Berkel en Roderijs vannacht is aangestoken. 2 jaar geleden was daar ook al brand. Toen werd er een lichaam gevonden en ook spullen om drugs mee te maken. De politie zegt dat er nu niets bijzonders lag. Er wordt wel gekeken of er een verband is tussen die 2 branden. In de Kroatische stad Split zijn bijna 60 mensen opgepakt na een confrontatie tussen Ajax-fans en die van de Kroatische club Hajduk. Die spelen vanavond tegen elkaar en supportersgroepen dreigden gisteravond met elkaar op de vuist te gaan. Of er ook Nederlandse fans tussen zitten, is niet duidelijk. En er is een datum bekend van de rechtszaak die in ons land is aangespannen vanwege de inmiddels omstreden camerabril van Meta. De zaak dient over bijna 1,5 maand. Op 26 november staan 3 Nederlandse organisaties tegenover Meta. In de rechtbank van Amsterdam gaat dat gebeuren. Ze eisen dat die bril wordt verboden zolang je daar stiekem mee kan filmen. Het weer nog, een zeer vriendelijke herfstdag vandaag.
28: Ja.
26: Zachte temperaturen tussen de 17 en de 21 graden. Het blijft ook droog, maar vanmiddag komen er wel wat wolken bij.
28: Maar het zijn vriendelijke wolken.
26: Heel vriendelijk.
28: Ja, ze zijn alleen maar complimenten. Dankjewel. 48 vertragingen staan en dit zijn de langste. De A9 Alkmaar Amstelveen bij Rotterpolderplein. 53 minuten. A16 Breda Rotterdam bij Schavendeel. 13. En de A58 Tilburg Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. Daar een kwartier vertraging.
29: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
30: nee.
29: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
31: Lekker bezig.
29: Milner.
32: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
29: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
31: Lekker bezig.
24: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
31: Thuisin, mooi wonen.
33: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
34: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
35: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
36: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
37: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
38: Even bollen met z'n lijf.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet aan relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Speel mee met de fluisteraar. De jackpot staat nu op
5: 12.200 euro.
4: Dit is Radio Veronica. Gerard Ekdom.
6: Dit is Veronica.
4: Radio Veronica. Het top 3000 uur.

0: Adventure of a Lifetime. Bedankt voor Bruce Hornsby en The Range and The Way It Is.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Ivar Lambert uit Amersfoort. Ivar, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Gerard.
0: Hartelijk welkom in het top 3000 uur. Het is jouw top 3000 uur.
3: Ja, dankjewel.
0: En je hebt een tijdje geleden gestemd voor die prachtige lijst. En vandaag gaan we jouw lijst eens even lekker centraal in het zonnetje zetten. Heerlijk toch?
3: Ja,
0: heerlijk.
3: Ja, lekker.
0: Jij hebt een taal die wij allemaal spreken, ook instrumentaal?
3: Ja. Bij mij moet eigenlijk de muziek goed zijn, de zang moet goed zijn. En als je dan ook de clip er nog bij kent en je denkt dat is een hele mooie clip, dan is het gewoon een compleet plaatje, denk ik.
0: Ja, hè? Ja, ik zie toch een aantal klassiekers. Ik zie bijvoorbeeld Hotel California staan van de Eagles. Ja, die wij zeker gaan draaien straks. En ik zie ook Mama van Genesis. Nou, dat zijn wel even een paar grote classics. Die gaan we gewoon lekker draaien. En in het kader van melancholische klanken heb ik nu Nene Cherry en Houston Adoor. Waarom heb je die in lijst bijvoorbeeld?
3: Dat is puur omdat als je vooral in de auto zit, zing je meestal mee en je weet niet wat je zingt.
0: Nee.
3: En al met al maakt het eigenlijk zo'n nummer eigenlijk geweldig, dat je eigenlijk zonder iets na te denken iets kan zingen.
0: Eigenlijk best knap, hè, dat die Houston Adoor dat op zijn naam heeft staan. Want je zegt, Kurt Koeman, Koeman gooit alle dingen om. En dat zingt hij niet, maar dat hoor je wel. Dat is gewoon wat hij zingt.
3: Ja,
0: dat is gewoon de waarheid.
3: Ik denk als je gaat zingen en hun horen het goed, dat ze denken van, het lijkt nergens op, nee.
0: Maar wel lekker. Mooi liedje, we gaan het draaien. Geniet van je uur.
3: Ja, dankjewel Gerard.

0: Nou, wat een pokkerherrie.
1: Heerlijk. Geef hem van Jetje. Het was de band Jet. And Are You Gonna Be My Girl? En daarvoor Something Completely Different. Het was Youssou N'Dour met Nina Cherry in 7 Seconds.
2: De fluister.
1: Maar we zijn weer wakker geschud. En dat is mooi, want het is weer tijd om je even wakker te schudden met een bedrag. Een jackpot van 12.200 euro. Goedemorgen. En daarbij ook nog een jaar lang gratis energie van Energie Kiezen. Valt allemaal in de wacht te slepen middels de fluisteraar. Weet jij wie de fluisteraar is? Dan mag je het appen. De Radio Veronica app. Maar hoe klinkt die fluisteraar nou toch ook alweer?
2: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
1: Daar was die weer. Wie, oh wie, kan dit toch zijn? 12.200 euro is te winnen. Valt er te winnen in de jackpot. Even luisteren naar de Radio Veronica app. En misschien, als jij binnen nu in een uur al een

0: vraagt in de app: goh Gerard, wat draai je nou? Het zijn de Eagles. In de top 3000 uur, hoe kan het ook anders? Hotel California.
1: Deze mensen gingen je voor.
2: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
1: Nu is het aan jou.

0: radioveronica.nl. Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
15: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij

0: En I Just Mighted daarvoor, Te Pauw, China in Your Hand. En er gebeurde iets weer.
1: Win tickets for the Direct Showcase.
0: Kijk even naar de app, die is weer ontploft doorheen. Want er ging iets af. En ik denk dat Carlos uit Nuenen weet wat er aan de hand was. Hallo Carlos.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey.
2: Hallo. Yeah. Yeah. Goedemorgen.
0: Kijk, hoor dat toch. Ik heb iemand alleen die er zin in heeft.
2: Zeker! Ik heb al de hele week al 3 dagen al te wachten.
0: Oh man, eindelijk is het zover. Jij was er als eindelijk de kippen bij, want je hoorde het alarm, hè?
2: Ja, zeker, zeker.
0: Het ticketalarm. En we moeten wel even praten, Carlos, want jij hebt Marcel van Direct een aantal keer op de camping gespot.
2: Ja, een vriendin van mij heeft daar een staancaven en daar heeft hij ook een staancaven.
0: Oh.
2: Dus ik heb hem al een paar keer gespot daar.
0: En heeft hij dan ook een rol onder zijn arm? En gaat hij dan naar het toilet? Nee,
2: dat niet.
0: Nee.
2: Ik kan me herinneren, toen met, voor 2 jaar geleden met EK, toen waren we allemaal best wel zenuwachtig.
0: Ik snap het.
2: Dus nee, het was echt tof. Wat leuk om met hem om te moeten hebben.
0: Nou, ik heb goed nieuws. Heel goed nieuws. Aanstaande maandag, de showcase. Keep the fire on, gaan ze helemaal spelen. En jij, Carlos, bent erbij.
2: Ja. Yeah! Super!
0: Heel veel plezier aankomende maandag. Het wordt een topochtend.
2: Dankjewel.
0: Bye bye, man.
1: Win tickets voor de Direct Showcase bij Radio.

0: Gooi eruit, Phil. Heerlijk. Niet opkroppen. Genesis was dit en die waanzinnige mama.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: En dit was hem alweer. Het lijstje van Ivar Lambert uit Amersfoort. Applaus voor Ivar, want hij heeft hem bijna helemaal samengesteld dit hele uur. Top 3000 uur zou jij ook kunnen doen. Stemmen kan, hè, trouwens nog steeds. Ja, dat is leuk, dan druppelen die lijstjes gewoon binnen. Hè. Misschien kunnen we binnenkort uit de jouwen gaan putten. RadioVeronica.nl, zometeen is hier Marissa, 3 uur lang. En ik doe nog eentje uit het lijstje van Ivar. En nog van eigen bodem ook.

0: bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5.000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
4: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel, 50% korting.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
9: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
18: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
17: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
19: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws.
22: Het is 10 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Premier Jette heeft harde kritiek op Amerika. Volgens hem is de VS steeds vaker een onvoorspelbare bondgenoot. Als voorbeeld geeft Jette de afspraken die president Trump heeft gemaakt met Rusland over het kopen van diesel. Jette vindt die deal onbegrijpelijk, want dat geld kunnen de Russen gebruiken in de oorlog tegen Oekraïne. Nog steeds lege schappen bij de Albert Heijn als het gaat om verse spullen, zoals groente, fruit en zuivel. Maar er wordt wel meer bijgevuld. En dat komt omdat de distributiecentra weer volop werken na het cyberincident. De website van Albert Heijn is nog wel

0: uit de lucht. Het is dus nog niet mogelijk om boodschappen online te bestellen. Er wordt onderzocht of een loodsbrand in Berkel en Roderijs vannacht bij Rotterdam, het ligt dat, is aangestoken. 2 jaar geleden was daar ook al een brand. Toen werd er een lichaam gevonden en ook spullen om drugs mee te maken. De politie zegt dat er nu niets bijzonders lag. Er wordt wel gekeken of er een verband is tussen die 2 branden. En in Kroatië, in de stad Split, is een confrontatie geweest tussen Ajax-fans en aanhangers van Hajduk. Er dreigde gisteravond een massale vechtpartij. De politie greep in en pakte 10 mensen op. Of daar ook Nederlanders bij zitten is nog niet bekend. Ajax en Hajduk Split spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. Het weer dan, het wordt een mooie zachte herfstdag. Zachte temperaturen tussen de 17 en de 21 graden. Verder blijft het droog vandaag, maar wel vanmiddag wat bewolking.
1: Nou, Marijke, dat klinkt heerlijk, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Ja, wat ga jij doen met het mooie weer?
0: Nou, ik ga dus sporten binnen, dus het is eigenlijk kan ik er niet van genieten.
1: Dus het is niet aan jou besteed vandaag?
0: Helaas.
1: Nee, dat blijkt. Nou, succes ermee in ieder geval.
0: Dankjewel.
1: En het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. De A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Hoevelaken. Daar is een ongeluk gebeurd. Je doet er daar 36 minuten langer over. En de A16 Breda-Rotterdam bij Schravendeel. Daar is de parallelrijbaan afgesloten. 18 minuten extra. En tenslotte A20 Gouden Hoek van Holland bij Krooswijk. Daar doe je er 9 minuten extra over.
2: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
3: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
2: Oei, ik voel de bui al hangen.
3: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
2: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
4: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
5: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches sounding looking like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
12: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
14: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speelbewust.
15: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
16: Speel mee met de Fluisteraar.
15: De jackpot staat nu op 12.200 euro.

0: Oh, say you will. Ja, weet je, ik wil wel, maar ik moet eerst even 12.200 euro weggeven. De Fluister. Corner bij Radio Veronica. Voor de donderdag, ja, dat is toch de dag waarop het weekend nog harder met je flirt dan het schaaltje bitterballen in de voetbalkantine tijdens de derde helft. En in de jackpot zit 12.200 euro, daar gaan we voor spelen. Plus, ja, dat is ook wel leuk, een jaar lang gratis energie door energiekiezer Reinier de Lange uit Den Haag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, wat doe jij op dit moment, behalve proberen geld te winnen?
1: Ja, nou, ik ben het werk op dit moment. Ja, druk bezig. Grapje met Albert Heijn, de cyberhack is bekend. Dus ja, al mijn klanten die willen zo'n verzekering, gelukkig. Dus ja.
0: Wat interessant. Jij verkoopt verzekeringen aan supermarkten die gehackt kunnen worden?
1: Nou ja, niet alleen supermarkten, alle bedrijven. Maar ja, dat is. Ja,
0: oh, dus het zijn gouden tijden voor jou dit.
1: Ja.
0: Dat vind ik toch ook wel grappig, hè? Want als weet je hoort dat dan in het nieuws, heb ik dan. Dan denk je, ach, ik ga toch een beetje zorgen maken. Maar het is ook wel mooi dat er mensen zijn die daar wel degelijk wat aan hebben. En dat ben jij.
1: Ja, dat klopt. Okay. Ja, veel mensen denken van het is te ver van mijn bedshow. Maar ja, helaas, het is gewoon de realiteit.
0: Ja, dus ja, precies. En daar kan je tegen verzekeren.
1: Zeker. Hoppakee. Zeker.
0: Ja. Nou goed, ik ben heel benieuwd hoe zeker jij ook denkt te weten wie dit is. Ik laat hem je nog een keertje horen, oké? Okay? Reinier, daar komt-ie.
1: Ja, dankjewel.
2: Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Is het voor jou een gok, lieve Reinier? Of zeg je van, nou, ik weet het eigenlijk wel vrij zeker, ja?
1: Nou ja, de zwoele stem, ja, ik meen hem te herkennen. Dus ja, durf het bijna wel met zekerheid te zeggen. Ja, iemand, ik hoop het in ieder geval.
0: Iemand met een zwoele stem. Nou, wie zou dat kunnen zijn? Wie denk jij dat onze fluisteraar is?
1: Ik denk Helene van Rooyen.
0: Helene van Rooyen, de schrijfster. Ja. Hoe kunnen we er nog meer omschrijven? Schrijfster en de
1: liefhebber.
0: De liefhebber in. Dat vind ik inderdaad. Dank je wel. Ik was op zoek naar een net woord. Fantastisch. De schrijfster en de liefhebber. Lieve jury, is het Helene van Rooyen, de schrijfster en de liefhebber?
2: Jouw antwoord is... fout.
0: Oh. Nee. Ja, liefhebber zal ze blijven, maar het is niet het goede antwoord. Nou ja, dat is ook zo. Maar goed, ik hoop dat nu gewoon alle karma die jij, de goede karma die je verdient, nu gaat naar de verzekering en dat je er extra veel verkoopt vandaag.
1: Ik hoop het ook. Dankjewel. Succes voor de volgende kandidaat.
0: Nou, dat is lief van je. Dankjewel, Reinier. En een fijne dag. En er komt 200 euro bovenop in de jackpot. 12.400 euro, dat zit er nu in. En maar fluisteraar, als jij strakjes op...

0: Ja, uit het mapje Heerlijke Herfsthits hoorde je Kate Bush bij Radio Veronica. En Cloudbusting. Zometeen gaan we back to the 90s. Ja, dat doen we met deze rammer.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met Business

0: onderwijs en rapportage.
1: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.

0: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot 3000 euro extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Waarom verdom?
4: Simyo.
5: Ja, goedemorgen. 10:55. Dit is Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Hoevelaken en Barneveld. Een vertraging van 12 minuten. En ik heb ook de A1 nog voor je Apeldoorn-Hengelo bij Deventer-Oost. Daar nog eens 23 minuten.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 3

Kaiser Chiefs gewoon lekker samen Ruby zingen. Rond het vuur, om onszelf een beetje warm te houden natuurlijk. Nu die herfst zo aan het toeslaan is. Het is vandaag natuurlijk een prachtige dag. En gisteren ook, maar dan is die zon onder. En dan wordt het ineens weer zo koud. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb het winterdekbed officieel geïntroduceerd gisteren. Ik had echt zulke koude voeten in bed, heb ik sowieso altijd. Maar weet je, in de zomer valt dat mee. En dan weet ik altijd dat het echt herfst is. Als ik weer koude voeten in bed krijg. Kortom, de herfst is wat mij betreft definitief een feit. En ik ben eigenlijk wel even benieuwd, hoe doe jij dat? Heb jij hem al geïntroduceerd? Hoe blijf jij warm in bed in de herfst? Doe je dat met een extra dekbed? Hou je gewoon netjes de sokjes aan? Of bijvoorbeeld gewoon, weet je, stomende dingen onder de dekens? Laat het maar eventjes weten via de gratis Radio Veronica app. Je kan wat inspreken, vind ik leuk. Hoe hou jij je warm in de herfstnachten? Maar wat je natuurlijk ook mag doen, is gewoon een berichtje typen, fotootje erbij. Zo een beetje afhankelijk van het

0: Oh, deze Bas Kerks met de Lido Shuffle hier bij Radio Veronica. Lekker Marisa, deze geeft energie. Dat had ik wel even nodig. Ik heb een beetje een zware ochtend. Dat app Leonie. Nou, sterkte ermee. En het is toch fijn wat muziek je dan een energie kan geven. Hè? Ja, en natuurlijk de vraag, hoe hou jij je warm? Ik heb afgelopen nacht mijn winterdekbed weer opgedaan. Ik was toch eigenlijk wel benieuwd. Zijn er nog mensen met tips? Hoe doe jij dat? Nou, de appbox is ontploft, kan ik je vertellen. Jean-Paul die heeft hetzelfde gedaan als ik. Die zegt, Marisa, life changer. Gisteren mijn winterdekbed gepakt. Heerlijk. En Jessica nog, die zegt, ja, toevallig was ik net aan het kijken voor een nieuw warmer dekbed. Want de herfst is echt begonnen. Sharon die zegt, ja, mijn zoontje van 5 die klimt elke nacht bij ons in bed. En dat is toch wel een heerlijk kruikje. En Leo zegt, ja, ik heb een dubbel dekbed, matrasverwarmer. En als het kan, leuk gezelschap. Dat is ook een hele goede oplossing. Ja, dan kan je het ook lekker warm krijgen. Marina is helemaal fan van pittenzakken. Die zegt, ja, gewoon lekker bij de voetjes. Dan is het probleem opgelost. En Paula heeft ook nog wel een tip. Die zegt, ja, gewoon in de overgang zijn. Dan zijn die nachten ineens veel minder koud. Een van de vele voordelen van de overgang. Ik ben geen koukleum meer. Is ook wel goed, hè, om een keer iets positiefs te benadrukken. Ja, dan deze nog. Iemand die zichzelf Trust the Universe noemt. En dat doet deze persoon ook wel, want die neemt een föhn mee naar bed. Heerlijk de föhn aan totdat ik warm ben. Nou, ik zou er een beetje mee oppassen als ik jou was, maar bedankt voor de tip. En Kim die heeft er ook nog wel een. Die zegt, ja, ik ontdekte per toeval dat als je een winterdekbed hebt dat uit twee delen bestaat, dat het veel lekkerder is als je ze los van elkaar op bed ligt in plaats van één hoes. Heb je veel meer fluff, voelt een stuk warmer. Ik ga dit dus serieus uittesten vanavond. En Patrick die moet wel lachen om het feit dat vrouwen weer eens koukleum mee zijn. Die zegt, ja, ha, ha, ha. Daarom zijn vrouwen net kikkers. Grote bek, koude poten en bang voor de ooievaar. Patrick, dankjewel.
1: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: de kans op, hè, dan is het er ineens. Love. Thinking Out Loud hoorde je van Ed Sheeran hier bij Radio Veronica. Oké, luister. Luister. Het is natuurlijk gewoon oktober, de tijd van Halloween. Dus ja, deze kan eindelijk weer. De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
1: Veronica. Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Nu super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
3: Ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Geeft ruimte.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
10: Hey, ander kleurtje op de muur?

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Wil je ook thee?
8: Och ja, lekker.
7: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
8: Och, wat een goede vraag.
9: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
6: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 11 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. In een flatgebouw in Utrecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om de zwaarste soort cobra's. Die lagen onder de flat opgeslagen in een kelderbox. Politie zegt dat omwonenden groot gevaar liepen door het zware vuurwerk. De eigenaar van de kelderbox in Utrecht is opgepakt. Er wordt onderzocht of 3 explosies vannacht in de omgeving van Berkel en Roderijs te maken hebben met brand in een loods daar vannacht. 1 explosie was ook in Berkel en Roderijs, de andere 2 in Rotterdam. Eentje bij een bedrijfsverzamelgebouw, de andere bij een bedrijf waar de nacht ervoor 3 auto's uitbrandden. Ajax-fans voelen zich in de Kroatische stad Split zo onveilig dat ze maar naar huis zijn gegaan. Dat zegt de supportersvereniging over confrontaties tussen supportersgroepen. Ajax-fans zouden zijn aangevallen door aanhangers van Hajduk Split. Die clubs spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. En opnieuw is er van een superster een Barbie-pop gemaakt. Na onder andere Whitney Houston en Miley Cyrus gaat het dit keer om Celine Dion. De pop heeft dezelfde blauwe jurk als Celine Dion droeg tijdens een optreden bij de Oscars jaren geleden. Toen zong ze My Heart Will Go On, de titelsong van de film Titanic. Het Veronica weer van Weer Online. Droog met af en toe zon en het wordt opnieuw een zachte dag voor de tijd van het jaar. 17 tot lokaal 21 graden. Vanmiddag komt er wel wat meer bewolking aan.
18: Oké, dat is goed om te weten. Dankjewel, Ronald. Ook voor het laatste Barbie-nieuws. Dat vind je natuurlijk ook hier bij Radio Veronica. Qua verkeer heb ik eentje voor je. Een file die staat op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij Deventer-Oost. Dat doe je er 6 minuten extra over.
19: mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
20: Thuisin, mooi wonen.
21: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
22: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow!
22: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
24: Daar heb je Huub van Hubo.
25: Hoi.
24: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
26: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpie siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, plus.
24: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
27: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
28: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
29: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
30: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Simony met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar €5 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
31: Ruitschade?
32: Opgelost. Autotaalglas.
33: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Speel mee met de Fluisteraar.
34: De jackpot staat nu op 12.400 euro.

0: binnen in 3 minuten en 10 seconden tijd. Hopelijk sta jij vandaag, deze donderdag, lekker on top of the world. We waren de Imagine Dragons hier bij Veronica.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Ik ga hem hier weer laten horen, hoor. De opgave van de fluisterende BN'er. En dan hoop ik maar dat je herkent welke BN'er het is. Want als dat zo is, ja, dan win je de jackpot. Momenteel zit daarin €12.400. Lekker bedrag natuurlijk om bij te laten schrijven op je rekening. En daarnaast krijg je nog eens een jaar lang gratis energie door Energiekiezer. Dus ja, ik zou zeggen, spit je oren. En wat ook wel boeiend is, ik ga het over een uur weer spelen, het spelletje. Als de fluisteraar dan niet wordt geraden, dan gaat onze clubdate eruit. Dat is een nieuwsbrief. En hierin staat een hint. Nou, wil je deze hint nu niet missen en je hebt je nog niet geabonneerd, dan kan je dat nu doen, hè, op onze clubdate. Via radioveronica.nl/club. Radioveronica.nl/club als jij de clubdate niet wil missen. Luister. Oh, kom maar.
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Ja, inmiddels heb je misschien al wel 400 keer gehoord. Het zou zo mooi zijn dat in één keer dat kwartje valt, dat je denkt, ja, nu hoor ik wie het is. Dan is dit toch wel het moment om gewoon te appen. Fluisteraar appen naar de gratis Radio Veronica app. En ook als je geen idee hebt, maar gewoon mee wil doen, gokje wil wagen. Altijd van harte welkom. Dit is

Dat voorbij komen op Instagram. En ik ben wel heel benieuwd waar de bron van haar eeuwige jeugd zich bevindt. Zij ziet er fantastisch uit en ze klinkt ook nog steeds zo goed. You're the Manic Monday van de Bengals bij Veronica. De blaadjes vallen van de bomen, koude voeten in bed, Halloween in het vooruitzicht, kerstshows bij de tuincentra weer geopend, kortom. Het is oktober, de maand van de fluisteraar op Veronica. En van heerlijke herfsthits als deze, The Door, dit is Teddy Swims.

Electric Light Orchestra, de band van de Jeff Lynne. Ik heb ze na echt een hele tijd geleden een keertje zien optreden. Het is toch zo'n bucketlist dingetje om ILO een keer live te zien. En het is zo grappig, want die Jeff Lynne is gewoon bang voor mensen. Ja, die is mensenschuw. Dus dat is niet zo handig om dan op een podium te gaan staan. Want wat deed de man? Hij had sowieso, is hij heel harig, ken je dat? De film Addams Family, heb je Cousin It, neef It. En dat is een soort van haarbal met een zonnebril. Daar deed hij me aan denken. En hij stond steeds met zijn rug naar het publiek. En stond hij zijn orchestra te orchestreren. Daar moest ik wel om lachen. Je hoorde All Over the World hier bij Radio Veronica. Oeh, jongens, zometeen. Een plaat die echt perfect is als je satijnen of juwelen gordijnen hebt. Dat is deze.

0: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl. Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
8: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
7: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
11: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Het is klokslag 4:12. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A6 en Emmeloord Lelystad bij Urk, een vertraging van 5 minuten. En de A16 Breda Rotterdam bij de Moerdijkbrug, een auto met pech. En daarom 9 minuten vertraging. En dan nog de A50 Arnhem-Os Rijnbrug, vrachtwagen met pech. Die pech is een lekke band en het kost je zo'n 7 minuten extra.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van de Bonanza.
4: Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
5: En nu,
4: Marissa.
5: Met de beste muziek aller

altijd. Nou ja, altijd. Dat heb ik sinds kort met deze van Nickelback. Je hoorde How You Remind Me. Ik deed vorige week Hitster en toen kwam deze voorbij. En ik kwam er gewoon niet op. Niet op de titel, niet op de mix. Ja, ik zie ze voor me, maar ik heb gewoon geen idee wie het ook weer zijn. Terwijl ik ze wekelijks draai in dit programma. Dus ik had gewoon even een kleine blackout. En nou ja, goed, dat maakt er niet uit. Ik heb alsnog dik vet gewonnen. Maar toch. Je hoorde How You Remind Me van Nickelback. En Roy de Vries, die is daar erg enthousiast over. Hij stuurt ook een foto. Klein feestje hier. Leuk dat je Nickelback draait. Hij heeft namelijk concertkaarten geregeld. Die zijn in de voorverkoop gegaan. In juni komen ze naar Nederland toe. En het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn dat wij daar binnenkort kaarten...

Ja, het is tijd voor een muzikale blind date met een flinke dosis risico, dat wel. Het is leuk, want in Single Swipe bepaal jij wat er uit de speakers knalt. Maar ja, je moet wel een beetje uitkijken. Het zijn er namelijk maar drie. En vind je de eerste niet leuk, swipe je door naar de tweede. Vind je dat ook niks, ja, dan ga ik gegarandeerd de derde draaien. Dus het kan eindigen in ja, toch een soort van muzikale kater die zijn weerga niet kent. Je moet niet te vaak swipe zeggen, want dan kom je misschien wel bij de verkeerde dingen uit. Heb jij zin in een gokje, wil je eraan meedoen? Ja, dan is dit misschien wel het moment om je op te geven. En dat is vrij simpel. App Fluisteraar. Nee, dat is niet waar. App meedoen naar de gratis Radio Veronica app. Het woord meedoen. En dan bel ik jou zo meteen. En dan spreken we elkaar hier in de show. En dan gaan we lachen.

0: Mooie vraag. Can you feel my love? Je hoorde Shepherd en Geronimo.
1: Single, single, single swipe. Single, single swipe.
0: Hey Wietse, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, leuk om jou te spreken. Je 18 jaar en je bent op de golfbaan op dit moment, hè?
2: Ja, zeker.
0: En wat doe je dan?
2: Grasmaaien. Ja, op het moment van spreken wel, maar ik doe eigenlijk van alles en nog wat.
0: Oké. Hey, maar even qua gras, hè, is dat dan, wat maai je dan? De green, de tee, de fairway, allemaal?
2: Nou, op het moment ben ik bezig met de green en ik ga zo meteen verder met de rough.
0: Oh, met de rough? Maar dan moet je toch redelijk rough laten? Of hoe onderhoud je de rough? Trouwens, voor mensen die denken, waar gaat dit in godesnaam over? Bij golf... Als je gaat golfen heb je natuurlijk verschillende lengtes van het gras. Je hebt de green natuurlijk, hè, dat is zeg maar het kortste gras waar de hole zit. Je hebt de tee, dat is de afslagplaats. De fairway, dat is zeg maar de hoofdbaan tussen de tee en de green. En de rough, dat is het hoge gras aan de zijkant. Hè. Dus wat doe je dan precies? Want het moet toch een beetje hoog blijven?
2: Ja, het moet natuurlijk wel een beetje uitdagend blijven. Daardoor is het ook zo hoog. We hebben gewoon speciale grasmaaiers daarvoor die heel hoog zijn afgesteld. Waardoor je er maar al flink... plak gras nog overhoudt aan de buitenkant, zeg maar.
0: Ah, zo doe je dat. Oh, dat vind ik echt leuk. Vind ik leuk om te horen. Hey, en Wietse, ben jij zelf ook een golfer dan?
2: Jazeker.
0: Ah, wat goed. Oké. Okay. Wat leuk zeg. En wat is de mooiste golfbaan van Nederland?
2: De West-Friese Golfclub natuurlijk.
0: Oh, de West-Friese. Oké, ik ben even aan het meeschrijven. Die ken ik niet, maar dan ga ik binnenkort een keer kijken. En dan gaan wij golfen. Dus bij deze afgesproken.
2: Zeker een
0: aanrader.
2: Is goed.
0: Leuk. Hey, nou, leuk dat je mee wil doen aan Single Swipe ook. Want ja, we zouden toch bijna vergeten dat het om de muziek gaat. Ik heb hier weer 3 singles voor je klaarstaan. En ik ben wel benieuwd van welke muziek hou je?
2: Nou, eigenlijk van alles en nog wel. Dat maakt me niet heel veel uit. Ik geniet een beetje van alles.
0: Oké. Nou, dan zit er vast wat voor je tussen. Zullen we lekker gaan swipen?
2: Helemaal goed.
0: Oké, hier komt je eerste. Ik heb nummer 1 voor jou, de Golden Earring. When the Lady Smiles.
2: Oeh. Dat ga ik een goeie.
0: Ja, meteen een goeie. Lastig, hè?
2: Ja, ik zou hem bijna willen kiezen. Maar het is toch wel natuurlijk leuk om te zien wat er nog meer is.
0: Ja, dat snap ik wel. Dus jij zegt we gaan swipen.
2: Ja, we gaan swipen.
0: Oké, we swipen de Golden Earring weg. We gaan naar nummer 2. Ja, dat is net even anders. Dat is wel heel romantisch natuurlijk, hè? Kiss Me van Sixpence None the Richer. Word je daar enthousiast van?
2: Ietsjes minder, maar... nee, we gaan toch kijken wat de laatste is.
0: Oké, we gaan kijken. Oké, we gaan weer swipen. Nou, je weet het, dan wordt het nummer 3. En dit is nummer 3.
2: Oh, dat klopt
0: wel
2: goed, hoor.
0: Ja, is dat... Ja, super, man. Lekker. Je gaat voor Gigi D'Agostino en L'Amour. Toujours.
2: Ja, zeker.
0: Oh, super. Nou, wij in de studio zijn blij. We hadden natuurlijk ook met alle liefde naar de Golden Earring willen luisteren. Maar dit... Oh.

0: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
11: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Vaarwel, zal die ringsregeling, wat moet ik nu?
13: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
14: Slecht plan.
13: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
14: Goed plan, Zonneplan.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
16: Tadaa, hier ben ik. Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
17: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
15: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
19: Thuisbatterij,
20: einde salderingsregeling,
21: terugleveren kosten,
22: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
23: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
24: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Albert Heijn levert in het hele land weer houdbare en verse producten vanuit de distributiecentra. Vanochtend was het nog niet gelukt om overal groente en fruit in de schappen te krijgen. De website en de app liggen na het cyberincident nog wel plat. En online boodschappen bestellen is dus ook nog niet mogelijk. In Utrecht zijn de bewoners van een flatgebouw ontsnapt aan een enorme explosie. In een kelderbox onder de flat vond de politie bijna 50 vuurwerkbommen. Het gaat om de zwaarste soort cobra's. De eigenaar is opgepakt. Bij hem thuis werd ook nog een explosief gevonden. Alle cobra's zijn veilig weggehaald. Inbrekers slaan vaak toe in de zomer, maar dat lijkt dit jaar mee te zijn gevallen. Het aantal inbraken bij mensen thuis daalde in juli, augustus en september met 400... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De grootste afname was in Overijssel. Daar is het aantal woninginbraken gehalveerd. En vanaf vandaag mag je op treinstations in Duitsland geen alcohol meer drinken. Deutsche Bahn doet dat voor de veiligheid. Afgelopen zomer werd een spoorbeheerder nog in elkaar geslagen door een dronken passagier. In de trein mag wel alcohol worden gedronken. Sterker nog, Deutsche Bahn verkoopt het zelf aan boord. Het Veronica weer van Weer Online. Ook vanmiddag droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen wat toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Morgen in de loop van de dag regen.
5: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.

0: klachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
1: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
12: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
13: Speel mee met de Fluisteraar.
12: De jackpot staat nu op 12.400 euro.

0: beste James Bond tunes ooit gemaakt, hè? Deze, je hoorde Duran Duran, Radio Veronica en The View to a Kill. Ja, ik zeg een heel goeiemiddag tegen Jolijn Jongejans. Wauw, is dat je echte naam of je artiestennaam, Jolijn?
1: Nou, wat leuk dat je zo reageert. Nee, dit is mijn echte naam, zo ben ik geboren.
0: Dat allitereert op 3 plekken, Jolijn Jongejans. Dat is gewoon pure poëzie, jouw naam.
1: Oh, wat leuk. Dankjewel voor het compliment.
0: Nou, heel graag gemaakt. Jij bent woonachtig in Haarlem. En ga jou vertellen, de jackpot staat op €12.400. Daar gaan we voor spelen. En voor het jaar lang gratis energie door energiekiezer. Wat zou jij doen met die jackpot?
1: Wow. Nou, ik heb een nieuw appartement gekocht. Dat wordt over 2 jaar opgeleverd. Maar ik kom daar nog wel wat geld voor tekort.
0: Oh.
1: Dus dat zou heel mooi uitkomen.
0: Ik wou zeggen, dat zijn bodemloze putten natuurlijk. Gewoon een nieuwe plekken, toch? Ik begrijp het. Oké, maar toch even benieuwd, hè? Haarlem. Waar in Haarlem heb je het appartement gekocht?
1: Nou, net buiten het centrum. De Westergracht, heet dat.
0: Ja?
1: Ja, ik woon nu in het centrum, maar ik ga dan net een tikje uit het centrum.
0: Net tikje uit het centrum. Nou, dat is een prachtige locatie. Heel veel woongeluk alvast. En ik wens je ook heel veel geluk bij de fluisteraar. Luister goed. Dit is de opgave.
2: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Zo, daar was onze fluisteraar weer.
1: Ja.
0: Maar wie zoeken we?
1: Ja, ik dacht vanmorgen al te horen, maar ik heb hem nu ingediend... dat toch echt Noortje Herlaar in mijn oor fluisterde.
0: De actrice Noortje Herlaar.
1: Exact.
0: Bekend van The Eight Club. Een van de best bekeken series momenteel op Netflix. Daarin speelt zij de prachtige Babette in haar naki. Dat gebeurt vaak in die serie. Dus ik snap dat ze on top of mind is. Noortje Herlaar is onze fluisteraar Noortje Herlaar. Ik ga het vragen aan onze jury. Lieve jury, klopt dat? Zoeken wij Noortje Herlaar?
3: Jouw antwoord is... fout.
1: Oh, jammer.
0: Nee! Ik dacht, nou, weet je, jij zei het. Ik denk, oh ja, die moet het zijn. Want die praat ook wat sneller, net als onze fluisteraar. Maar nee, het is niet het goede antwoord. Oh, wat spijt me dat nu. Nou, ik hoop dat je op een andere manier aan de financiering voor je nieuwe appartementen kan komen. Lieve Jolijn Jongejans, en ik dank je hartelijk voor het meespelen.
1: Jullie ook hartstikke bedankt voor de kans. Nou, mooie dag nog.
0: Dankjewel. Dankjewel. Jij ook. Ja, nou, er komt €200 bij op de jackpot. 12.600 euro. Ja, de clubdate die gaat er zo meteen uit. En daar staat een hint in. Dus wil jij lid worden van die clubdate-nieuwsbrief? Schrijf je in via radioveronica.nl/club voor de hint.

twijfelt tussen espresso en een cocktail en je serieus overweegt om je lunchpauze te verlengen tot vanavond 6 uur. Dan weet je, ja, het is weer donderdag. Rode lampje kan beraden, discolichten van de Police. Roxanne hier bij Radio Veronica. Dit is zo mooi, hè? Dit is country. Ik sta hier in mijn cowboyhoed bij passende laarzen Ella Langley aan te kondigen. Dit is Choosin' Texas.

0: This is Country FM, the best damn country you could ever wish for. Je hoorde Ella Langley met Shoes in Texas. En mensen reageren erg enthousiast op die plaat. Bijvoorbeeld Danny Mulder die zegt, ja, dit is toch eigenlijk wel de meest relaxte plaat op dit moment. Dat ben ik helemaal met je eens. Echt zo'n herfstplaat, weet je. Dit zet je gewoon op als je gewoon lekker voor de haard zit. Met een dekentje over en een lekker kopje thee of een bokbiertje. Hè? Dat bedoel, hè? Kan het jou schelen? Dan zet je dit liedje op en dan klop je zondag ineens. Zometeen heb ik deze voor je. Deze mensen gingen je voor.
1: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
0: Nu is het aan jou. Speel mee.

0: radioveronica.nl.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Menses. Kijk op menses.nl.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Dan is er Menses. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
9: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
11: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
13: Ja, goedemiddag. Het is 3 minuten over half 1. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. We beginnen bij de A1 Hengelo-Osnabrück bij Oldenzaal-Zuid. Daar doe je er 22 minuten langer over. En de A76 Leenkeulen bij Kundenberg is de weg afgesloten. 8 minuten extra.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdom.
14: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
15: En nu
14: Marissa met de

is. Eén das vliegt met één grote hip-hop hit. Voor het refrein vroeg ze destijds R&B-zanger Michael Marshall. Dat was de frontman van de Timex Social Club. Ken je die nog? Zo niet, je kan ze kennen van deze hit. Hij was een beetje lullig, want ze vergaten hem te betalen. En het heeft in totaal zo'n 10 jaar geduurd voordat hij zijn centen kreeg. Dus als jij weer eens meer dan 6 weken moet wachten voordat een opdrachtgever je uitbetaalt. Het kan altijd erger. Kan altijd erger. Je bent aangesloten op het blauwe hit-infuus Radio Veronica.

Voor alle superheroes wereldwijd. Jij daar aan de andere kant van de radio. En in het speciaal draaide ik deze voor mijn maatje Bert. Ja, dat was wel schrikken. Hij is dit weekend getroffen door een hartaanval. Daar kreeg ik dan weer een hartverzakking van. Want het is mijn lieve maatje. En Bert...

Ik weet dat je luistert. Ik wil nog zoveel gezellige dingen met je doen. Dus heel veel beterschap, man. Het komt vast goed en ik hou van je. Dat weet je toch? Dat weet je toch? Ja. Radio Veronica van Dik Hout, Til in Mei. Dat word je daar wel van. Naar Steve Winwood.

Oud Radio Veronica, Stil in Mei. En ik heb er nog eentje voor je. Dat zijn de Freestylers. En dat liedje gaat over het favoriete kledingstuk van Pamela Anderson. Dat is de push-up natuurlijk. Zometeen de Bonanza. Volgens mij is die terug. The one and only Rob Sanders. The man, the myth, the legend.

0: Luisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker. Veronica.
1: Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: jaar. Independer.nl.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam,

0: één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
3: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen?
12: Drakentemmen in het Verre Oosten?
13: Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Pas je eigen

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zo, klus klaar?
2: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
1: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
2: Hoe dan?
1: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
2: Mag wat kosten zeker?
1: 15 euro per maand.
2: Echt? Hoe heet het?
1: Ik app het je wel even.
2: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
1: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
3: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
7: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Ruim een jaar na het geweld tussen groepen jongeren in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem is tegen 3 verdachten een straf geëist. Ze zouden een jongen hebben mishandeld. Justitie wil ze 1,5 tot 2 jaar de cel in. De mishandeling leidde tot meer geweld tussen jongeren. Daardoor gingen zelfs middelbare scholen in de regio dicht. We moeten leren van datalekken en daarom gaat de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek doen naar de risico's ervan. Het afgelopen jaar ging het namelijk vaak mis. Denk bijvoorbeeld aan de hack bij Odido, waarbij criminelen de gegevens van miljoenen klanten in handen kregen. De Onderzoeksraad is niet van plan mensen de schuld te geven. En wielrenster Lieke Nooyen heeft de leiderstrui in de Ronde van Nederland weer terug. De Eneco Tour, zoals de snelste in de tijdrit in Tilburg. Nooyen won dinsdag ook al de proloog. De mannen rijden nu de tijdrit in de Eneco Tour met de Zweed Jacob Söderqvist in de oranje leiderstrui. Het weer dan veel zon, vanuit het westen wel wat meer bewolking. Het is rond de 18 graden. Situatie op de weg met een paar files die opvallen, zoals de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Daar wordt weer gecontroleerd, daarom vanaf Oldenzaal Zuid 19 minuten extra. Ongeluk met een vrachtwagen gebeurt op de A27 Gorkum richting Utrecht. Voor Rijnsweerd is de vertraging nu 5 minuten. Maar er zijn 3 rijstroken dicht, dus dat kan snel oplopen. Voor hetzelfde ongeluk ook problemen de andere kant op. Op de A27 Almere Gorkum voor Lunette 4 minuten extra voorlopig. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A28 Amersfoort Utrecht is de vertraging voor Utrecht zelf 8 minuten. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
15: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
16: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee.
10: Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
19: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
20: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
21: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3.000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
22: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
23: Thuisin, mooi wonen.
24: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
25: Speel mee met de fluisteraar.
26: De jackpot.

0: Die was er nou eerder, hè? De Thriller op Welcome to the Pleasure Dome van Frankie Goes to Hollywood. Nou?
1: Ik denk Thriller, eerlijk gezegd.
0: Ik denk ook Thriller. Maar ik zie al dat er meteen wordt opgezocht hier op rechts door Dennis Hoebe. Even dat hele elftal aan mensen die mij vervangen heeft. Bedankt, Gieltje, gisteren. Ja. Ook weer meteen zijn eigen jingle hoorde. Oh.
1: Ja, Frankie. Ja.
0: Allitereert bij hem wel beter, hè?
1: Belen met de bonanza, ja.
0: En Frankie, mijn stem en ik hebben vandaag gestemd. En besloten dat zolang mijn stem het doet, doe ik het ook.
1: Ja, heerlijk. Ik ben blij dat je er weer bent.
0: En jullie zijn de stem des volks. Altijd al een keer willen zeggen. Het gaat om jouw stem. Wat wil jij graag op de radio horen? Dat is eigenlijk de basisvraag op de basisweg. Daar wonen we af en toe.

stem heeft Rob teruggevonden, zie ik net. Marion zegt van de opening, die heb je te danken aan Katelijne Lieshout. Die zegt, hey Rob, welkom terug. Hopelijk weer helemaal opgeknapt. Wat dacht je van Frankie Goes to Hollywood? Welcome to the Pleasure Dome als binnenkomer. Overgenomen.

0: Paulien van Dorst, die wilde hem Wham, Edge of Heaven. Suzanne Buter, die zegt nog even over Frankie Goes to Hollywood. Wow, welcome to the Pleasure Dome. Ik was niet speciaal van Frankie Goes to Hollywood, maar wonderlijk genoeg had ik wel dit album. Fascinerend, ik zie mezelf zo weer zitten op mijn kamertje. Natasja, die had nog iets te melden over Cornershop. Die zegt, hey Rob, nou, fijn dat je er weer bent. Ja. Ik ben nou toch begonnen met voorlezen, dus dan deze zelf felicitatie er mogelijk ook maar bij. En lekker hoor, om jou weer te horen. Nee, dat zegt ze niet. Om Cornershop te horen. George den Best heeft hem aangevraagd. Die wilde wel de Fatboy Slim remix. En dat is begrijpelijk, want die andere is heel erg sloom. Carolien, even een paar dingetjes afwerken. Ja. Belangrijke dingen ook. Nog gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Ja, bedankt. Ja.
0: Ik heb een mooi cadeautje, jong. Ben voor je een mooie schilderij aan het maken.
1: Oh, nou.
0: Ah, joh, ja.
1: Kijk er naar uit.
0: Niet te onderscheiden van een jongen van 5. Zo mooi.
1: Dat vind ik de beste, ja, dus, hè?
0: Is toch ook wel eens iemand die dat gedaan heeft? Die heeft toch een schilderij opgehangen. Ergens op een hele chique tentoonstelling. En dat was dan van een kind van 4. Die had tussen allerlei hele dure...
1: Ja, ik heb dit verhaal ook wel eens gehoord. En als je het maar in de juiste context ophangt, zeggen mensen toch wel, oh, wow.
0: Schitterend. Wat zou de kunstenaar hiermee bedoeld hebben? Hij weet niet. Hij wilde, denk ik, iets te eten hebben. Shocks 5. Iets in die richting, ja. En nu we toch over kunst en cultuur hebben. Jullie zullen weten dat ik weer terug ben, want ik ben weer eens verliefd geworden op een liedje. Het is weer eens zover. Ik was al heel erg van Rosalía. Ik was even op vakantie toen zij in Nederland natuurlijk haar concert kon doen. Ik heb nog even gebeld. Zeg, kun je niet even wachten tot ik terug ben van vakantie? Zegt, en die duizenden mensen dan, oké, goed. Maar daar is een ander lievelingsbandje van mij gevonden, de Fontaines D.C.
1: Oh.
0: Die hebben haar ook gevonden. En dat is een combinatie, jongen. Ego-tip waardig. Ik breng gewoon eens met een ego-tip midden in de week.
2: Stenders. Ego. Ego-tip.
0: Even met een roffel, hè?
1: Ja.
0: Wat hebben ze er zelf al voor gebakken? Zo belangrijk vonden ze het zelf. Fontaines DC, Rosalía.

0: Ja, je moet er wel een beetje van houden, dat snap ik heus wel. Fontaines, DC en Rosalia. En een nieuwe single, Where Is Gone. Het lijkt een beetje op Nick Cave en Kylie Minogue.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat, weet je, met die murder ballad... maar ik denk dat de belangrijkste inspiratie ligt bij Nancy Sinatra en Lee Hazelwood samen. Some Velvet Morning, dat zegt Fred trouwens ook even. Dat had hij heel goed gehoord, want daar moest ik ook meteen aan denken.
1: Ja.
2: Some Velvet Morning when I'm straight.
0: Hè? Is trouwens wel een liedje aangevraagd, zag ik, van Frankie Sinatra.
1: Klopt, ja.
0: Something Stupid.
1: Voorbij komen.
0: Straks misschien even. Ik ga zo even de reacties doornemen, want daar zijn er talloze van. Eerst even Super.

0: Don't you look at my girlfriend. Ja, Breakfast in America, Supertramp, aangevraagd door Daniel Smit. Dankjewel. Nog even wat reacties naar aanleiding van de prachtige egotip die net nog gemist is door Sietz. Sietz, je ontsnapt even uit de studio omdat jij bang bent voor mijn bacillen, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik wil graag fris en fruitig blijven. Ja. Nee hoor, ik ben niet bang voor je.
0: Nee, maar voor mijn bacillen?
1: Nee, ook niet. En ik vond de egotip hartstikke mooi.
0: Oh, je hebt hem op de gang gehoord.
1: Uiteraard.
2: Oh, wauw. Ja.
0: Fonteense DC, Rosalia.
2: Zal ik ze even voorlezen om jouw stem te sparen, want het zijn er veel. Ja. Erik zegt, ik begin even positief. Erik zegt, dit is toch briljant, je zou er bijna een Bondfilm bij verzinnen. Penny zegt, wauw, kippenvel, goede ego-trip erop. Zit in een volle bus in druk Amsterdam, ineens wordt alles stil. Christian, wauw, wat mooi dit. Bela Bid, geweldig, Rob van Alphen, topnummer. Wil zegt, net als Fred, ja, een beetje Nancy Sinatra, Lee Hazelwood inderdaad, ja. Vincent zegt, het heeft een beetje de sfeer Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, zei jij net ook, hè. Mars en Stam, prachtig. Smarty zegt, begrafenismuziek op een mooie zonnige middag, fantastisch. En Gea zegt, lijkt over Leonard Cohen hoor. Marianne is zelfs naar de Fontaines DC geweest in Bonn met haar hele gezin. Als opvoedkundig voorbeeld. En het is gelukt, want haar zoon Rix gaat er weer heen. Ja. Jack zegt, doe bij deze plaat ook even...
0: Het is te goed Bonn dus.
2: Goed, ja, goed. Ja.
0: Te goed, Bob.
2: Ja. Jack zegt, doe bij deze plaat ook even een stuk touw. Die vond het anders. En ook Peter zegt, wat een depri muziek dit. Maar dat waren eigenlijk de enige twee in een reeks. Ja,

0: Nou, de DJ heeft de party gepumpt, hoor. Hey.
1: Ik zag het. Ja. Wat ging hier?
0: Ja, Siets, kun jij de sfeer weer terugbrengen met het nieuws?
2: Jazeker.
0: Heel heftig nieuws.
2: Nee, je hoort zometeen hoeveel koelingen in Nederland ook gehackt kunnen worden.
0: Cool.

0: heerlijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
1: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
2: Chocomel. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Het is iets over 3:30 geworden. Siets, mag ik van jou alles horen over de koolvriescombinatie?
9: 2:30 is het.
8: Ach shit, ja, maakt niet uit.
9: We zijn 3:30 zelfs. En zover zijn we nog lang niet.
10: Ik vond het wel heel grappig.
11: Hallo Rob.
12: Terug naar het nu.
11: Ja, wat doen ze in die pilletjes tegenwoordig?
12: Goeie dingen. Ja.
9: Het is niet alleen de week van de cyberaanval bij Albert Heijn, maar ook van de hek van koelingen en vriezers in Franse supermarkten. Die werden op 50 graden gezet, waardoor alles weggegooid moest worden. Ook in Nederland worden die installaties gebruikt, heeft RTL Z uitgezocht. 57 systemen hebben nog een oude versie en zijn dus kwetsbaar voor hackers.
13: Ja. Gisteren weer bij Albert Heijn, alles legt weer vol. Oh, schapjes.
9: Ik ben gewoon naar de Dirk gegaan. Er is niks aan de hand.
13: Ook goed, jij moet ook zover lopen.
12: Het is voor mij gewoon nieuwe info over fiets, hè? Wauw.
13: Vertel je toch veel persoonlijke dingen?
12: Ja. Zeker van. Oh, pak.
13: Hoe is het op het Nederlandse wegennet?
9: Het is nog vrij rustig. Een paar files die opvallen op de A1 Hengelo-Duitse grens. 12 minuten door een grenscontrole. Ongeluk gebeurt met een vrachtwagen op de A27 Gorkum-Utrecht. Voor Rijnsweerd nu 7 minuten extra. 3 rijstroken zijn dicht, dus het kan snel drukker worden. En op de A28 Amersfoort-Utrecht voor Utrecht zelf 10 minuten extra.

0: False Gold, Stone Roses, aangevraagd door Dave Dijs. Dat is een D, dat is een E, dat is een ijs.
1: Ja, klopt, ja. Keurig.
0: Goedemiddag iedereen daar. Wat denken jullie van de Stone Roses, False Gold? Fijne uitzending, groetjes uit Den Haag.
1: Ik was heel blij, Mark.
0: Mark, Den Haag.
2: Au.
0: Is Davy uit Den Haag? Je kind? Ja, goed. Ja. Niks meer aan doen. God mon dieu, Robbie. Wil je dat nooit meer doen? Ik had om 3:30 een afspraak. Ik denk, ik ben te laat. Ja, ergens is het inderdaad met zomer- en wintertijd. Ik heb het dan ook nog vermenigvuldigd. En zo kom je op een verkeerde tijd uit. Het is nu 2:11.
1: Ja.
0: Dat is het. Edwin Kuiken, ik schrok al. Ik denk te laat voor een afspraak. Jij me om 3:30. Door even terug naar de Fontaines DC. Daar zijn mensen ook nog niet over uitgeprutteld natuurlijk. Stefan zegt, mooi nummer. Stond gewoon op het treinstation. Ik lig nu op de rails.
1: Stefan.
0: Zou dat kunnen betekenen dat het niet heel goed dat het toch benader inziet?
1: Laat me er even over denken. Hoe je dit bedoelt.
0: Weet ik ook. Jack, die heeft een audio-appje gestuurd. En het was niet die mopperende Jack, hè, geloof ik. I'd rather Jack dan Fleetwood Mac.
3: Nou, deze Jack zegt van we krijgen het allemaal voor niks. Die heerlijke zender. Het maakt mij echt geen ene drol uit wat er gedraaid wordt. Het is allemaal goed. De ene keer is je sfeer zo, de andere keer is je sfeer zo. Pas je sfeer gewoon aan. En het valt altijd reuze mee. Heerlijk, heerlijk, Carolien en Rob. Fijn dat je weer terug bent. Ja, je klinkt alsof er niks aan de hand is geweest. Dus ja, helemaal heerlijk.
0: I'd rather Jack. Ja, bedankt Jack. Je hebt ons allemaal weer laten lachen. Het is buitengewoon fijn. Dan nog even in de richting van Brian Adams, want die was er gisteren. Hallo Brian, als je nog in de buurt bent. Je Robbie hier. Ik heb je altijd geplaybacked, maar jij mij niet. Jammer. Het was niet wederzijds. Hij schijnt een fantastische optreden gedaan te hebben. Er zijn twee mensen die daar eigenlijk allebei zeggen ze... doe maar iets van Brian Adams.
1: Ja.
0: Vind ik leuk. Petra Schutterups Dobben en die andere was...
1: Dat was volgens mij ook Petra.
0: Met een fotootje erbij.
1: Ja, die doet gewoon bij iedere zin een nieuw bericht.
0: Oh, is dat het?
1: Ja.
0: In mijn hoofd in elk geval twee keer aangevraagd, in mijn Brian. En iets waar ik dacht, laten we deze even pakken. Is eigenlijk wonderlijk genoeg nooit een hit geworden in Nederland.

0: Hey, what about you? Altijd echt een heel goed liedje gevonden. Ja. Ik wil het even checken nog bij Siet. Ze doen hem altijd. Maar die is op, volgens mij, ja, die is gevlucht voor mijn bacillen. Of in elk geval heeft bang dat hij hier lang in de studio zit.
1: Ja, of hij doet gewoon heel lang over koffie halen. Dat kan ook.
0: Dat kan ook, ja.
1: Maar in ieder geval is hij hier niet.
0: Dus dan moeten we even zelf even checken. Dus zelf werken. Want het is wel heel raar, waarom is dit geen hit geweest? Maar nou heeft Summer of 69 er ook lang over gedaan. Ook 5 jaar voordat het een hit werd. Dus wonderlijk. Petra, ik hoop dat je deze leuk vond. En stond hij op de setlist gisteren? Het antwoord is ja. Hij heeft hem gisteren gespeeld, Bryan Adams. Kenneth en Ineke, hey Veronica, vriendjes. We zitten buiten de zon bij ons vakantiehuisje in Valkenburg naar jullie te luisteren. Mooi weer. Oh, nou, fantastisch. En Claudia de Wild, die zegt, mag ik alsjeblieft Olivia Dean? En ze wil het zonder mijn trompetjes. Ik zal me proberen in te houden.

0: mis hem, hè, nu ik het trompetje niet doe. Maar alleen zelf kan.
1: Lang niet meer gehoord.
0: Maar ik heb me netjes aan de code gehouden, Claudia. Zonder trompetje van mij, maar verder het hele mooie liedje van Olivia Dean. So easy to fall in love. Vindt Freddy ook. Ik wil er een hele trein voor inrichten.

0: culturele toe-eigening nog niet bestond. Oh jee. The OJ's en Love Train. Aangevraagd door Freddy, die is er blij van geworden. Petra trouwens bedankt ons ook nog even voor het draaien van Bryan Adams, Somebody. Ik dans weer door de kamer en denk terug aan gisteravond. Leuk. Ik zie dat het er allemaal nog niet is opgelost, hè?
1: Nee, man.
0: Mensen hebben mij nodig, hè? Want de fluisteraars nog niet opgelost.
1: Nee, nee. Het is nog, en het bedrag is inmiddels behoorlijk leuk opgelopen. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, we gaan ervoor.
0: Is goed. 12.600 euro om precies te zijn. En ik neem aan nog steeds een jaar lang gratis energie.
1: Ja, van energiekiezer.
0: Ja, kon ik goed gebruiken.
1: Ja.
0: Ja, de opgave, daar is hij nog een keer.
2: Sst. Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Het is die van Farmers Defense.
1: Van Farmers Defense Force.
0: Ja. Verder kom ik op dit moment ook niet. Als je mee wil spelen, even de Fluisteraar-app naar Radio Veronica. Spreken we je zo misschien.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more for Max from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: De grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
13: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
3: Thuisbatterij?
4: Einde salderingsregeling?
5: Terugleverkosten?
6: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
8: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel. 50% korting.
11: Ik kom.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
4: Ah, heerlijk.
3: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
4: Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm-hmm.
5: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 2:00.
9: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Oekraïne kan weer gebruik maken van satellietnetwerk Starlink van de Amerikanen. Het systeem is cruciaal voor het Oekraïnse leger in de oorlog tegen Rusland. Maar deze week viel de verbinding soms weg, kreeg Oekraïne problemen met het besturen van drones. De Oekraïnse president Zelensky denkt dat het bewust was om Rusland te helpen. Het kabinet sluit nog niet uit dat er extra geld komt voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee en dus het zeehondencentrum Pieterburen dat er onderdeel van is. De staatssecretaris wil wel eerst horen waardoor het centrum een miljoenen tekort heeft. Verder vindt hij het redden van het hele centrum weer iets anders dan het overeind houden van de zeehondenopvang. En weer WK-goud voor baanwielrenner Harry Lavrijsen. Hij was net de snelste op de keirin, was te horen bij de NOS.
10: In de bel van de laatste ronde, nu moet hij aanzetten, moet hij om de Japanner heen om naar de binnenbaan te gaan. De Japanse coaches kijken toe, nog altijd maakt hij meer meters. Hij kan niet naar beneden, want de Japanner zit er nog. Maar hij kan hem ook buitenom winnen. Wereldtitel 22, Harry Lavrijsen.
9: En daarvan is hij nu 5 keer wereldkampioen op de keirin geworden.
11: Kijk,
9: het weer dan, veel zon vanuit het westen, meer wolken, dit rond de 19 graden. Morgen bewolkt met regen en 19 graden. Situatie op de weg, nog niet heel veel bijzonderheden. Wel op de A1 Hengelo-Duitse grens, daar wordt weer gecontroleerd. 8 minuten extra. Op de N65 Tilburg-Den Bosch is het druk voor Vught Centrum, een kwartier extra. En er is een ongeluk gebeurd op de N302 tussen Kootwijk en Harderwijk in de buurt van Garderen. De weg is daar helemaal dicht, het verkeer wordt lokaal omgeleid. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
12: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpie siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
13: Altijd huis. Altijd thuis. Altijd knus. Altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
14: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
15: Geeft ruimte.
16: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
17: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
18: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
19: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
20: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
21: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
22: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
23: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
24: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
25: Even bollen met Select.
26: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
27: Ah, relaxed?
26: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
28: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
29: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
30: Speel mee met de Fluisteraar.
31: De jackpot staat nu op 12.600 euro.
32: Wauw, geweldig. Let's go!

0: Under Pressure van Queen en David Bowie. Ik heb het niet gevolgd, maar ik zie hier iedereen in de studio opleven. Want oogappels. Ja, ik hoor thuis vond ook altijd oogappels. Dat is hem helemaal, hè, waar dit oorappeltje in zit. Under Pressure, Queen en David Bowie.
1: Ja, het is gewoon een hele goede serie, vind ik. Ja. Ik zie Dennis ook. En dat is... Dit is de
2: tune,
1: song, ja.
2: Tune, ja. En het is door Wil Koopman gemaakt, hè. Dus van Gooise Vrouwen ook en zo. Ja, maar dat zie je er ook wel aan af. Ja. Heel mooi.
0: Gaan we het ook over Gooise Vrouwen hebben? Nee, of nog niet? Ik eis straks iets hier terug dat we het even over voetballen kunnen hebben. Vanavond weer voetballen. Gisteren een spannende wedstrijd. Feyenoord gewonnen. Het
1: gaat 30 seconden over Gooise en Gooise Vrouwen. Nee, je haakt dan weer af.
0: Nee, helemaal niet. Ik ben nieuwsgierig op z'n minst. Ik heb de Gooise Vrouwen heb ik seizoen 1 nog wel gezien. Van wel geinig. En ja. Oogappels hoort nu zoveel reclame. Dus misschien ga ik dit keer wel even kijken.
1: Leuk.
0: Ik heb er geen vooroordeel tegen. Chuck vroeg hem trouwens aan. Freddy en David met Under Pressure. Frankie Sinatra komt eraan. Stenders met de bonanza. En Nancy, maar Frank heb ik een bijzondere band mee, hè? Man, what a wonderful day. Ja, daarom, hè. We gaan al zover terug, Frank en ik.
1: Vrienden.
0: Ik zat bij zijn gezelligheidsvereniging.

0: Ja, Ria.
1: Hallo.
0: I love you. Het is wel een mooi begin van een gesprek, toch? Vind je niet?
1: Nou, zeker weten.
0: Ja, hè? Ja. Something Stupid, Like I Love You. Nancy Sinatra, Frank Sinatra. Veel mensen kennen de uitvoering van Robbie Williams en Nicole Kidman. Nou had ik natuurlijk de ontzettend, de kenner uit willen hangen. En willen zeggen, dat is ook niet de originele, die Frank Sinatra. Oh. En Nancy Sinatra, maar ik weet echt niet meer van wie de originele versie is. Sorry Ria, ik weet het niet meer.
2: Volgens mij heeft ze een pakiet. En bedankt, Tijmen, voor de aanvraag.
0: Ja, iets met Carson, volgens mij.
2: Oh, okay,
0: ik kom weer op terug.
3: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Ria Smak, jij komt uit Schermerhorn. Je zoekt kleuren uit voor gordijnen en de muur bij je dochter.
4: Schoondochter.
0: Schoondochter.
4: Schoondochter.
0: Ja. Goed, neem me niet kwalijk. Je speelt mee voor 12.600 euro en een jaar lang gratis energie dankzij de energiekiezer. Ik heb toch altijd de neiging om aan mensen minstens te vragen hoe zelfverzekerd ben je met 0 tot en met 10?
4: 9.
0: Oeh. Ja, 9.
4: Ja.
0: Nou, ik laat het nog één keer horen. En ik ga er uiteraard vanuit dat het goed is.
3: Is de fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Nou Ria, haal ons allemaal uit deze moeilijke droom. Vertel ons wie dit is.
4: Quincy Trussel.
2: Kan, ja. Ik ben benieuwd.
0: Wil je nog één keer voor mij zeggen wie?
4: Quincy Trussel. Okay.
0: Stond, ik vind het interessant. Dus
2: Ik
0: denk, gaat...
2: Nee. Maar, vind het ook. Ja.
4: Heel interessant.
0: Ja. Nou ja, mijn oren zitten nog een beetje dicht met een naweeën van de griepexplosie.
4: Ja.
0: In mijn jongenslijfje. Ria, je wilt natuurlijk een antwoord weten. Je denkt leuk al die sociale praat, maar geef mij het antwoord.
4: Kom maar door.
3: Jouw antwoord is fout.
4: Ah, jammer.
0: Nou ja, er zat nog één punt tussen 9 en 10.
4: Ja, precies.
0: Als je de volgende keer een 10 voelt, meld je vooral weer aan, hè?
4: Ja, ga ik doen.
0: Is goed, Ria.
4: Helemaal goed.
0: Fijne middag.
4: Hetzelfde, dankjewel.
0: Hoi.
4: Doei, doei.
0: Hoi.

0: zou de nieuwe Britney Spears horen, maar gelukkig voor haar is dat niet gelukt. Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Normaal vraag ik dan nog altijd weer van Siets, maar die is wel stellig. Hè, als die zegt, ik trek me even terug op, anders red ik het niet tot vanavond.
1: Nee, ja, precies.
0: Dan is hij ook weg ook. Ik kan het niet even met hem over voetbal roddelen, jammer. Carlijn Bezemer, die heeft Call Me Maybe aangevraagd. En die zegt, voor de man met wie ik gedate heb, leuke vent, maar niet de allersnelste qua volgende stappen. Misschien moet ik zelf ook gewoon durven bellen. En Carlijn hebt nog een keer en ze zegt, oké, ik had me voorgenomen, als je op de radio gedraaid wordt, ga ik bellen.
1: Succes.
0: Bij dan. Call Me Maybe. Bedankt, jullie zijn geweldige assistenten allemaal.
2: Nagekomen berichten.
0: Ik heb honderden mededelingen gekregen en dan overdrijf ik er misschien een paar honderd. Dat dit originele Something Stupid is. Die is, ik zat wel in de buurt, is van Carson en Kale.
3: I know I stand in line. Do you think you have the time to spend an evening with me?
0: Zul je eigen favoriet kiezen, Frank, Nancy, mooi. Misschien vind je Robbie mooier met Nicole Kidman, l'actrice. Veel verkering gehad ook, Nicole, trouwens. Maar dit is een stoortje delen.
3: Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two.
0: Is het met familie of zo, was het?

0: voor jou.
1: Alsjeblieft. Freek van der Morten zegt ook Carson en Gail. Het schijnen man en vrouw te zijn.
0: Ja.
1: Carson en Gail.
0: Was het ook van Freek.
1: Dit is de nieuwe single van The Simple Minds. Heeft het even zonder steun moeten doen. Maar hier is hij weer.

Alleen dat er staand einde moeten zijn, hè? Dat is alles. Voor de rest geen klachten. Ik vind hem erg lekker. Classic Simple Minds, terwijl die ook gewoon nieuwe Simple Minds is. Beginner Boys, Brigitte van Schalm, die vroeg hem aan. Waar ook nog een paar andere mensen die zeiden, we weten dat je druk bent.

0: Ja, Rob.
1: Ben ik weer terug?
0: Ja.
1: Jij de hele tijd op tournee. Op de vlucht voor de ziekte kiemen hier in de studio.
0: Ja.
1: We hebben hem alleen strak bij het uur. En ik heb zoveel dingen met je te bespreken. Bijvoorbeeld, ik wil je €2,95 extra laten verdienen. Door te zeggen, welke twee liedjes is dit I Can Go For That No Can Do van Hall & Oates gesampled?
0: Dat is Simply Red natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Met,
1: ja, is goed. Ja, ik reken dit al wel goed, Simply Red.
0: En iets met een rapper volgens mij.
1: Ja, met een rapper, ja. Denk eens ook even aan een uitvaartvereniging.
0: Uitvaartvereniging.
1: Ja. Een uitvaartvereniging die het met...
0: Oh, De La Soul. Ja, ik heb hem. Dankjewel.
2: Hey, €2,95 in de pocket.
1: Yes. Jaag me op kosten, gozer. Zie je, en dan wilde ik natuurlijk ook nog maar... even voor de goddel, natuurlijk ook voetbal.
0: Oh, ja.
1: De jongens hebben gisteren gewonnen, overtuigend ook.
0: Ja, was een lekkere wedstrijd, hè? Feyenoord-Como.
1: Ja, zeker, ja. En nu je het tot 6 uur zit in plaats van 7, kun je natuurlijk alles kijken.
0: Ik was net op tijd thuis voor de aftrap. Ja. Mooi.
1: Hoe zit je vanavond in Ajax?
0: Ik denk dat ik even oversla.
2: Keihard is het.
0: Ja. Nee, ik ga pas kijken als we de knock-out fase halen. Dan wordt het echt spannend.
2: Oh, wat een mooi weer kijken ben jij ook ziens.
0: Ja, maar ik ga geen anderhalf uur naar Hajduk Split tegen Ajax kijken.
2: Hoort hem.
1: In 1995 zat Ajax nog met Hajduk Split in de Champions League. Hè?
0: Ja, kort finale, ik weet het allemaal wel. Maar dat waren goede spelers.
1: Oké, maar goed. En dan maar hopen dat de Beukert vanavond speelt.
0: Inderdaad, dan komt het allemaal wel goed, denk ik.
1: Nou, hè, lekker even mogen roddelen met je. Hè? Lekker. Maar zometeen even het harde nieuws. Waar gaat het over?
0: Het harde nieuws gaat zometeen over aardbevingsschade in Groningen.
1: Oké. Okay. Gaan we even naar de reclame, maar die is maar een minuut.
3: De reclame minuut.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: En, al lang last?
7: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
6: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
7: Ik heb geen idee.
8: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
9: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
8: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
1: NEC dan, willen fans weten. Goed, het is 2:30.
0: Ja, maar nee, maar dit zijn echt wedstrijden voor de liefhebber en de aanhangers van de clubs. Hè. Dan is het natuurlijk super spannend en heel leuk dat je in Europa speelt.
2: Ja. Een beetje voetbalsnop geworden.
1: Met de nek aan. Goed, slecht grap. Ziet, kun je er snel overheen met het allerlaatste nieuws.
0: Honderden mensen die in het aardbevingsgebied in Groningen wonen en geen schade hebben doorgegeven, worden benaderd. De organisatie die de schade afhandelt wil uitzoeken of ze recht hebben op een vergoeding. Het vermoeden is namelijk van wel, hoewel ze zich niet hebben gemeld. De actie is onderdeel van een proef om iedereen die recht heeft op een schadevergoeding die ook te geven.
1: Bedankt. I Can Go For That No Can Do is overigens aangevraagd door Erik van der Oort. Dus daar kun je klappen van keurig. Hoe is het op het Nederlandse wegennet?
0: Het is nu nog rustig. 3 files van 10 minuten of meer. De A7 Den Oever Heerenveen. Voor Kornwerder Zand een kwartier extra. Dat is de afsluitdijk. Dan de A20 Gouden Hoek van Holland. Voor Kleinpolderplein 10 minuten. Door een ongeluk is de rechte rijstrook afgesloten. En de langste file staat nu op de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor Vught door een pechgeval 21 minuten.
1: Lekker bedankt voor het witteken. Mels van der Laan wil graag bitch horen.
12: Ja, het feest kan weer beginnen. Laat jezelf lekker gaan.
1: Dennis, pak je even de solo.
13: Hele goede middag.

0: herstellen over de koolvriescombinatie, maar toen was hij net weg. Zat in het nieuws. Gevaarlijke uitspraak voor de liefhebbers, want als je niet kijkt, ben je dan geen liefhebber, zegt Jannik nog. Hè?
1: Nee, zeker niet. Maar dat is echt, als je echt heel erg van het spelletje houdt en het per se allemaal wilt zien.
0: Ja, ja. We snappen hem.
1: Ik hou ook van het spel. Ik ben een liefhebber en daarom kijk ik alleen naar goede wedstrijden.
0: Je weet niet van tevoren of dit. Dit kan best een leuke wedstrijd zijn, hè?
1: Oh. Ja, maar het gaat nog nergens over, joh. Bitch.
0: Meredith Brooks. Ja. Wat is er met haar gebeurd met Meredithje?
1: Nou, ze is nog steeds druk in de muziek. Oh. Niet met eigen liedjes, maar wel met de productiemaatschappij. Ze doet heel veel coaching. Ze schrijft liedjes voor andere artiesten. En ze doet ook heel veel begeleiding van bijvoorbeeld finalisten van The Voice of American Idol. En wat grappig is, recent is voor het eerst op vinyl haar hitalbum Blurring the Edges uitgekomen, waar Bitch op stond. Was nooit op vinyl gebracht en nu afgelopen jaar wel.
0: Ik heb hem zo gemist, hè. Nou, ga nu maar.

0: ook wel mee, maar net mijn stem weer teruggevonden. Een beetje voorzichtig zijn, ik moet morgen ook nog. Heartache Tonight, Eagles. Het was die ene of die andere die ik niet zal noemen. Ziet is alweer weg, dus iedereen die wat commentaar heeft... Ja. Of zijn voetbalcommentaar, ik geef het aan hem door, zo meteen. We hadden het begin deze uitzending over een prachtige nieuwe single... van de Fontaines D.C. en Rosalia. En ik had vorige keer een ego-tipje... en die had ik nog heel lang voort willen zetten. Maar die kwam er even tussendoor fietsen. Maar ik zie dat jullie het leuk genoeg vinden om dat te horen. 3 mensen, zegt Carolien. 3 mensen willen je ego-tipje van vorige week horen.
1: Ja, zeker. En dat is sowieso Josette. Die had er zelfs nog een heel verhaal bij. Mm-hmm. En ook nog Vince. En even kijken, Christian.
0: Oké, wat was het verhaal?
1: Nou, Josette zegt, fijn dat je weer beter bent. En dus op de radio, dus is blij. Om dit te vieren graag jouw prachtige ex-ego-tip. Everything in the Shade van Fini.
0: Ja, loopt toch nog wel een beetje mee, hè? Ja. En als je haar wilt vinden... Ja. Het is verstandig om niet bij Fine te kijken, maar Fine. Maar ze heet Fine, want ze komt uit Denemarken. Hier is Everything.

0: Je wordt gedanst en meegezongen tegelijkertijd. Dit lijkt de karaoke-jokie wel. De vraag van vandaag. 24K Magic van Bruno Mars is aangevraagd door Sjaantje.
1: Ja.
0: Als je hem vandaag niet draagt, mag het morgen ook. Gewoon lieve. Het is vandaag geworden, Bruno Mars, ja. We gaan zo naar de karaoke, maar eerst de vraag voor Wouter Frank. En daar heb ik zelf nog wel een leuke jeugdherinnering bij. Of je een koosnaampje hebt voor je partner en zo, ja, welke?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, mijn koosnaampje is Benny.
0: Hè?
1: Benny. Hij heet Ben. Ja. Hij is vrij groot, maar ik noem hem Benny.
0: Ja.
1: En dat klinkt heel gezellig. Ja. En jij?
0: Billy Ball.
1: Billy Ball?
0: Nou, ik vraag niet waar het vandaan komt, maar ja.
1: Billy Ball.
0: Ja.
1: Jij bent altijd in Boktor, kan ik me ook nog herinneren.
0: Wat had jij, Mark?
2: Ik moest ineens aan Koos Alberts denken.
0: Ja, ik ook. Dat wilde ik nou net. Dat verhaal wil ik nou vertellen. We hebben toch eens ooit, ik denk dat het bij 3FM was, hebben wij een rubriekje gehad. Koosnaampje.
1: Ja.
0: Maar Koos Alberts was ook degene die het koosnaampje gaf.
1: Oh ja.
0: Dus dan mochten ze mensen opgeven en dan kwam Koos in de uitzending. Oh, Maria, je bent fantastisch. En je bent heel mooi ook. Het was geen typetje. We hadden dus echt gewoon elke week belden we Koos weer. Die was op een gegeven moment was dit ook zo verschrikkelijk zat. Dat ik dacht, moet ik daar nou nog een keer mee doen? Ah, Koos, kom op, mogen we nog één koosnaampje? Dan was hier ook een koosnaampje voor Claudia. Je bent een moppie. Ja. Het is ja, via AI kan die nog, maar het was toen wel echt leuk dat we de echte Koos hebben. Ja, zo gaan wel eens rubriekjes, die worden dan geboren. Dat je denkt, het is wel een stomme woordspeling, maar toe maar. Ja.
3: Dom in de morgen, koosnaampjes.
0: Ja, nou dat is gewoon een mooi rubriekje. Maar we hebben nog een karaoke te gaan, Caroline. En ja, ik stak nu wel Blondie in, maar het is van Menno. Die is net terug uit New York. Heeft een leuke expositie gezien over de muziekscène. Scène van muziekscene. Van eind jaren 70 en early 80s. Raptors van Blondie komt daar ook voorbij. Heerlijk lang niet meer gehoord, dus bij deze. Maar we hebben ook Kaja Gugu van Too Shy. Dat, ja.
1: Kan ik niet meer kiezen. Ik ga toch voor Kaja Gugu. Ja, ja, ik zie je tranen. Maar ja, je bent een volwassen man. Huil maar.
0: Maar een man mag niet huilen. Ook al heeft hij verdriet, dan is hij too shy. Ja. Lullen, het is jouw rubriekje.

0: Horen ze niet vaak hoor, die jongens. Wouter Frank. Too Shy, dat ze dat zijn. Gaja Gogo. Ze gaan zo meteen verder na drieën. Hé, hey, mijn stem heeft het gehouden. Ja, yippie. Veronica.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: En, heb je de klus?
3: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
2: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
3: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
2: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
1: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
4: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.

0: gek.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
6: Cute.
5: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: het een tikje anders doet.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 3:00.
4: En daar is Sietz Roskam.
5: Goedemiddag. Albert Heijn blijft online onbereikbaar. Wel zijn de schappen waarschijnlijk vandaag overal weer gevuld, schrijft de supermarkt in een mail naar klanten. Vanochtend ontbraken veel groenten en fruit nog. Persoonlijke kortingen en spaaracties bij Albert Heijn werken nog steeds niet. Ook kun je nog geen boodschappen bestellen. Het Westnel-virus is de afgelopen jaren al rondgegaan in ons land. Duizenden hadden het virus ongemerkt, blijkt uit onderzoek waar nu.nl over schrijft. Zo'n 100 van hen hadden waarschijnlijk ernstige klachten, maar artsen herkenden niet dat het om het Westnel-koorts ging. De afgelopen weken zijn mensen met ernstige klachten positief getest. Het is maar het topje van de ijsberg, zegt het RIVM. Banken moeten slachtoffers van phishing altijd meteen terugbetalen, heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. De bank mag het geld alleen terugeisen als bewezen is dat klanten wel heel erg slordig zijn geweest. Tot nu toe weigerden banken vaak geld terug te geven aan slachtoffers van phishing. En de Nederlandse Wielerbond noemt berichten over een angstcultuur en onveilige werksituatie bij de ploeg Picnic PostNL zeer zorgelijk. Volgens onderzoek van de NOS zijn veel renners getraumatiseerd en stampten al meerdere mensen op. De Wielerbond wil zorgvuldig onderzoek naar hoe het zo ver heeft kunnen komen. Het weer dan aardig wat zon, maar vanuit het westen meer bewolking. Het is nu 18 tot 21 graden. Morgen bewolkt, dan 's middags regen en 19 graden. Begin van de donderdagspits, 90 kilometer in totaal, 31 meldingen. Dit zijn de meest opvallende. Hele lange vertraging al op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor knooppunt Empel. Een uur vertraging door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A2 Eindhoven-Maastricht voor Urbond, 10 minuten. A20 Gouden ook van Holland voor Kleinpolderplein een kwartier extra. Er was er een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En een korte vertraging die waarschijnlijk snel op kan lopen, de A27 Gorkum-Utrecht voor Houten op dit moment 5 minuten.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
10: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
9: Oei, ik voel de bui al hangen.
10: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
9: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
11: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
12: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
0: Let op. Geld lenen kost geld.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki. Speel mee met de fluisteraar. De Jack.

0: John Mayer en Perfectly Lonely. Lieve mensen, het is 13 minuten over 3. Het is alweer donderdag. Nou, daar zijn we hoor. Welkom bij de middagshow. Wij zijn Wouter Frank voor vandaag. Overigens ook voor gisteren. En ook morgen zijn we er gewoon. Ja,
1: zeker.
0: Dat is ook maar bomvolle show. Wat gaan we doen?
2: Het Witte Huis heeft een nieuwe persvoorlichter. En dat gaat nog niet helemaal lekker. Daar bellen we zo meteen even over. Met onze favoriete Amerika-kenner. Het is de week van het praatje. Toch vinden we het nog steeds heel erg spannend om te praten met wildvreemden. Om daar een praatje mee te maken. Zo meteen krijg je tips om dat toch te doen. De fluisteraar is weer heel veel geld waard. €13.800. Dat zijn 394 premium kamerplanten. Maar dan heb ik het echt over mooie grote kamerplanten.
0: Wat is een premium kamerplant?
2: Nou, dat is gewoon echt een grote plant.
0: Luxe plant.
2: Ze hebben gewoon een dikke varen.
0: Een cactus, nee.
2: Cactus?
0: Nee, dat is geen premium. Wat heb je ook weer planten? Oké, we moeten door.
3: De bonus bonanza.
0: Hoe heet die plant die we hier hebben? Wat heet zo'n ding nou?
2: Dit is een hele mooie fuchsia.
0: Een fuchsia?
2: Nee, dit is geen fuchsia. €13.800 kun je winnen met de fluisteraar. Als je mee wilt spelen, dan stuur je fluisteraar via de Radio Veronica app.
0: Mels, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: We hebben een bonus bonanza. Rob is weer lekker terug, dat was heel fijn. Rob en Caroline zijn aan één liedje niet toegekomen die jij graag wil horen. Welke plaat is dat?
4: Ja, dat is Dictator. Van Centerfold.
0: Hoezo dan? Want dat was toch een beetje fout ook in die tijd, of vergis ik me nu?
4: Ja, dat zijn eigenlijk de Nederlandse Sabrina's, hè?
0: Daar zat Laura Fitchie zat daar toch in?
2: Oh ja.
4: Ja, klopt.
0: Ja, inderdaad.
4: Klopt.
0: En waarom wil je dit liedje dan horen? Wat is dat? Is het de herinnering of wat is het?
4: Het ging gisteren over de eerste. Ja. En dit was mijn eerste 12 inch.
0: Oh, ja, dat klopt. Dit was inderdaad wel een beetje een disco-liedje. Ja, dat klopt, ja. Nou, ik heb hem echt 100 jaar niet gehoord. Wat een goed idee. We gaan hem draaien voor je, Mels. Wat lachen.
4: Nou, hartstikke leuk.
0: Geniet ervan, hè?
4: Ja, gaan we doen.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi. Tot later.
4: Hoi, hoi.

volumeknop mag best een tikkie verder naar rechts. Welkom bij de middagshow van Wout en Frank. Iedere middag vanaf 3 uur op Radio Veronica.

0: Your Loving. Dit is Radio Veronica. Wij spelen hier...
1: De Fluisteraar.
0: En dat spelen we al best wel heel erg lang, want de Fluisteraar is nog steeds niet geraden.
2: Dat betekent een hoge jackpot. 12.800 euro kan van jou zijn. Net als een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer. We staan echt te popelen om dat geld naar je over te maken. En ervoor te zorgen dat je een jaar lang gratis energie krijgt. Maar ja, hij is nog steeds niet geraden, dus we kunnen het niet overmaken.
0: Nee. Meedoen is natuurlijk stap 1. Is stap 2. Stap 1 is raden wie het is.
1: Sst. Dit is de Fluisteraar.
0: Luister nog even goed.
1: Radio Veronica. Join the club.
0: Nou.
2: Wie is het? Geef de Fluisteraar door via Radio Veronica, de app. En stuur dan ook echt de Fluisteraar, dus niet wie het is. Gewoon de Fluisteraar naar de Radio Veronica app. En dan zou het kunnen zijn dat we je terugbellen. En dat je 12.800 euro wint.
0: Minder dan een uur gaan we het spelen.
1: De Fluisteraar.
0: Ja, dit is je kans, jongens. En grijp die kans. 12.800 euro. Radio Veronica, dit is de middagshow. Wij zijn Wout en Frank. En dit is Fool's Garden, Lemon Tree.

0: justitie.
1: Ja.
0: Is er al nieuws over de schrikkelseconde? Want daar maken we ons veel zorgen over.
2: Ja, de schrikkelseconde
1: is nog wachten op een uitkomst.
0: Ja. Dit is toch een fantastisch verhaal. Vandaag is de dag van de schrikkelseconde.
2: Ik las het vanochtend in de krant. Ik wist überhaupt niet, en ik zal vast heel dom zijn, maar ik wist überhaupt niet van het bestaan van de schrikkelseconde. Maar we hebben dus blijkbaar een schrikkelseconde. En daar schijnen computers echt totaal van in de war te raken.
0: Wanneer is dat om de 4 jaar ook? Of is dat gewoon ieder jaar een schrikkelseconde?
1: Nee, dat hangt er vanaf hoe snel de aarde draait.
0: Oké. Okay. En er is dus nu een hele groep allemaal wijze mannen, ja, en misschien ook een vrouw bij elkaar. Die zitten aan een tafel. En
2: staat met stropdas, hè?
0: Met een stropdas. En er is een heel groot bord. En dan staat er op de agenda 1 onderwerp. De schrikkelseconde. Dit is serieus waar, hè?
1: Ja. Ja.
0: En er wordt vandaag besloten of die schrikkelseconde doorgaat of niet.
1: Ja.
2: Okay. En dat gebeurt allemaal op een conferentie. Daar moest ik ook heel hard om lachen. Die conferentie heet Gewichten en Maten.
1: Ja. Ja, ze komen voor de 28e keer samen.
2: Ja. Mooi, hè?
0: Goed. Mocht hier nieuws over zijn, dan meld je dat meteen, hè?
1: Ja, zeker.
3: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
0: Nou, dus nog geen nieuws over de schrikkelseconde, maar wat is er wel?
1: Albert Heijn nog onbereikbaar en bijzondere hulp voor dier in Artis.
0: Kijk eens aan, zo meteen meer.
3: Radio Veronica.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
8: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
12: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
13: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
15: Simyo.
13: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
16: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
17: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
18: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
19: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
18: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
20: Thuisbatterij,
21: einde salderingsregeling, terugleverkosten,
22: zonnepanelen uitzetten.
23: Ik
5: heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: Veronica Weerbericht.
0: Op veel plekken is het nog zonnig, maar vanuit het westen komt steeds meer bewolking. Het is nu 18 tot 21 graden. Morgen wordt een bewolkte dag, 's middags regen en dan zo'n 19 graden. Het is 1 minuut over 3:30. Er is het nieuws. Ziet Roskam, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nog veel onduidelijkheid over de situatie bij Albert Heijn. In een mail aan klanten staat dat de winkels vandaag weer zoveel mogelijk gevuld moeten zijn. Verder blijft het onmogelijk de supermarkt online te bereiken. Over wat er nou precies is gebeurd, zegt Albert Heijn niks.
0: Maar dat is bizar toch? Want dit is dag 4 of zo toch van dit hele verhaal?
1: Ja.
0: Zeg maar, is de communicatie, de hele afdeling gehackt ook of zo? Of dat gaat niet goed toch?
1: Nee, ja, we krijgen bijna geen contact. En ze zeggen ook niet of ze aangifte gaan doen van wat waarschijnlijk een cyberaanval is. Maar ook daar zijn ze nog een beetje vaag over. Mm. Nou, helemaal waarom bijvoorbeeld de website het nog niet doet.
2: Ik dat plek ik ook een raar verhaal.
0: Raar toch?
1: Ja. Ja. Weer zijn 2 schepen in de Zwarte Zee aangevallen in Oost-Europa. Voor de kust van Roemenië wordt gezocht naar 7 bemanningsleden. 5 anderen zijn gered. De schepen voeren een route die ook Oekraïnse schepen gebruiken. Het is niet duidelijk of Rusland achter de aanvallen zit. En een unieke prothese voor een vogel in dierentuin Artis. Een zuidelijke hoornraaf heeft een 3D-geprinte nieuwe snavel gekregen na een breuk. Zoiets gebeurde nog nooit eerder. Volgens Artis is de prothese een succes en heeft de vogel al na 2 dagen een muis van de grond gepikt.
0: Nou, dat is niet leuk voor die muis, maar
2: dat kan er ook.
21: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 62 meldingen, 252 kilometer in totaal. Dit zijn de 5 meest opvallende. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michels-Gestel en knooppunt Empel. 12 minuten vertraging. De A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Daar 1 kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Diezelfde A2 Eindhoven-Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren. 7 minuutjes. Hebben de A20, dat is Gouda-Hoek van Holland. Tussen Prins Alexander en Rotterdam-Delfshaven. 12 minuten door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En de A27 bij Daag-Gorkum tussen Geertruidenberg en Avelingen. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid. Compleet overzicht van alle files en flitsers vind je in de app van

0: Damiano David, Born with a Broken Heart.
1: In de middagshow van Radio Veronica. Hallo, wij zijn Wout en Frank. We zijn elke middag te horen van 3 tot 6 op deze radiozender.
2: En de vooropstanders met Carolien, zij doen de bonanza. En stellen dan...
3: De vraag van vandaag.
2: En de vraag van vandaag is van Dien Aert, dat onze fantastische nieuwslezer Siet Roskam net zei... Ik ben even weg. Die wil hier niet mee worden betrokken.
1: Dat was de vraag ook alweer.
2: De vraag luidt als volgt.
4: Of je een koosnaampje hebt voor je partner en zo, ja, welke?
2: Ja, en dan mag je van mij wel ietsje breder. Dus ook bijvoorbeeld bijnamen voor mensen en zo.
1: Oh ja.
2: Ja, kijk, en ik kan er heel makkelijk over zijn. Maar ik vind dat het meest aseksuele wat er bestaat.
1: Ah, doe dat maar, Wout.
2: Nee, ik trek
1: jij
2: dat
1: bent
2: echt
1: de
2: niet.
1: Koning van de koosnaampjes.
2: Hè?
1: Als er iemand de hele dag gesnoes, pop...
2: Nee!
1: Dan ben jij het echt, hoor. Jongens?
2: Nee, wel mop, ja. Ik zeg wel heel vaak mop. En dan moet ik, ja, dat doe ik vaak. Maar
1: pop en snoes? Nee! Blijf ze snoes.
2: Echt waar?
1: Ja, dat zeg jij vaak, ja.
2: Doe ik dat?
1: Ja, dat doe je, ja.
2: Tegen jou ook?
1: Nee, je noemt mij nooit mop. Dat zou ik ook gek vinden, want ik zou je meteen voor je bek slaan.
2: Nee, maar het klopt wel. Ik heb wel de neiging, maar dat klopt wel. Dat ik zeg, hé, mop, luister eens. En daar probeer ik op te letten, omdat dat, ja, ik vind dat het gewoon eigenlijk in 2026 niet meer kan.
1: Mop.
2: Maar dus dat zeg ik dan ook vaak. En ouwe boef. Oh ja, die komt nu
1: ouwe
2: binnen
1: boef,
2: via de app.
1: Ouwe boef, zeg je ook veel, ja.
2: Oh ja, tegen Siet roep ik, hé, ouwe boef.
1: Maar ik vind het ook wel leuk, bijnamen voor collega's bijvoorbeeld. Of voor vrienden. Ik denk dat er heel veel mensen elkaar ook wel gewoon een bijnaam geven, weet je wel.
2: Hoe noem jij mij dan?
1: Ja, ik noem jou ook wel eens die boze kale man. Dus niet echt een bijnaampje, maar zo noem ik jou.
2: Ik ben helemaal niet kaal. En hoe noem ik jou dan? Heb ik voor jou ook een bijnaam?
1: Ja.
2: Jullie weten er beter dan ik. Hoe noem ik hem?
1: Ik heb ook wel koosnaampjes, hoor. Bijvoorbeeld mijn vriendinnetje noem ik heel vaak Poppendijn, volgens mij.
2: Jezus, dat jij 2 kinderen hebt is echt een wonder.
1: Poppendijn? Zullen we kijken of ze de telefoon opneemt? Ik weet het niet,
2: Poppendijn?
1: Hoor. Maar ik ben namelijk heel benieuwd, want volgens mij zeg ik heel vaak Poppendijn. Ik zeg natuurlijk ook gewoon heel vaak schat en zo.
2: De Knuf is mijn bijnaam, zegt Johan. De Knuf.
1: Ik zag er net ook een binnenkomen. Koelkipje.
2: Dat zou ik ook echt in de slag van mijn hartjes hebben.
1: Groelkipje.
5: Hoi, dit is de voicemail van Coco.
2: Coco, ja. Poppendijntje.
1: Poppendijntje. Ja.
2: Even kijken, hoor. Oh, er komt er eentje van Jean-Paul binnen, maar die zegt te plat. Moet wel erg op lachen.

0: lachen, maar kan ik niet hardop roepen.
1: Welke dan?
0: Iets begint met een N, eindigt op euk. Even toverballetje. Jordi zegt toverballetjes. Eukalypta, nou goed. Genoeg koosnaampjes, geef ze maar door.

0: Onder andere van Ben. Ben Sudit.
1: Dank. Dus, koosnaampjes, bijnaampjes. Ja, ik heb op een onderzeeboot gevaren. Mijn noem is altijd Kees, terwijl ik Ben heette.
0: Ja.
1: Maar ja, mijn beste maten, die hebben ook allemaal een bijnaampje. Maar over het algemeen noem ik ze gewoon allemaal heel lekker krentensterretje.
0: Lekker krentensterretje. Nou, dat is nog mooi natuurlijk. Wouter, die komt nog met deze. Oh, even kijken. Wouter?
2: Ik noem mijn vrouw vaak Schuimpie. Hard van buiten, zacht van binnen.
0: Oh. Bas van Bokstel.
3: Ja, ik heb een heel riddeltje. Poepie doepie, waterstraaltje, bergbeekje, 100 ponnetje, maneschijntje. Dus ze mag altijd kiezen. Het is gewoon een riddeltje. Groeten.
0: Later. Johan hebben we aan de lijn. Johan, een hele goede middag.
4: Goedemiddag.
0: Welke bijnaam heb jij of gebruik je?
4: Nou, ik heb de bijnaam De Knuf, noemen ze mij altijd.
0: De Knuf?
4: De Knuf. Mijn schoonvader heeft een autobedrijf, dus als ik daar binnenkom gelopen, dan als ik mijn sleutel ophaal, of als, dan is het, hey, De Knuf.
0: De Knuf. Waar komt dat vandaan dan, De Knuf?
4: Ja, ik heb 25 jaar geleden mijn vrouw ongeveer ontmoet op PMF-chat. En daar zei ik altijd, als ik afsloot, knuffel. En mijn schoonvader zag dat. En die heeft daar mijn bijnaam op verzonnen. Die is dan ook al goed in dat soort bijnamen verzinnen. Dus,
0: Wauw. Vrouw ontmoet op de TMF-chat, dat vind ik al mooi.
5: Ja, vind ik al een goed verhaal.
0: En dat je altijd afsloot met de knuffel. Nou, mooi, okay. Johan.
5: En, nee, maar dus niet alleen jouw vrouw, maar heel veel mensen noemen jou De Knuf.
4: Ja, heel veel mensen. Of bij mijn achternaam, Haan.
5: Wauw. Nou, dankjewel voor je verhaal. Ja, ik zit in de app. Ondertussen ben ik ook een beetje afgeleid, want er komen zoveel knuffel en bijnamen binnen. Hier komen we zo nog even op terug. Maar Knuf, dankjewel alvast, hè?
4: Ja, graag gedaan, hè?
0: Dikke Knuf! Dikke Knuf!
5: Hoi, hoi! You ever heard about that thing?

0: Fade Evans, Freemasons en Mesmerized.
1: Dit is Radio Veronica. Zometeen spelen wij De Fluisteraar met een waarde van
2: 12.800 euro. Die kan van jou zijn. Als je mee wilt spelen met De Fluisteraar, stuur je nu een berichtje via de gratis Radio Veronica app.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Is mijn bedrijfsidee haalbaar?
9: Kan ik die ZZP-klus nog wel aannemen?
8: Hoe beveilig ik de zaak tegen een cyberaanval?
10: Kom 13 en 14 november naar de KVK Ondernemersdagen in Utrecht. Verantwoord op al je vragen. Meld je gratis aan op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
12: Geeft ruimte.
13: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
0: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak?
12: Vergelijk op gaslicht.com.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
20: Goedemiddag. Het kabinet moet snel met een plan komen om het leed te herstellen dat is aangericht door de slavernij, vindt coalitiepartij D66. Er gebeurt wel wat. Nazaten kunnen bijvoorbeeld gratis hun naam laten veranderen. Maar dat is voor D66 niet genoeg. De partij ziet nog steeds veel ongelijkheid door het slavernijverleden. Meerdere drones zijn de afgelopen dagen gezien boven de Eemshaven in Groningen. Er werd onder andere een grote drone gezien waar dan weer meerdere kleine uitkwamen. De haven is verboden gebied voor drones, daarom is de politie erbij gehaald. Die weet nog niet waar de drones vandaan kwamen. Een omstreden hondenfokker in Best moet nu echt stoppen, meldt Omroep Brabant. Hij heeft al jaren veel te veel honden die in kale hokken zitten en vaak ook ziek zijn. Nu blijkt dat de man ook niet de juiste vergunningen heeft voor zijn hondenfokbedrijf. De gemeente Best gaat boetes uitdelen als hij er niet snel mee stopt. En de Zweedse wielrenner Jacob Söderqvist heeft zijn voorsprong in de Ronde van Nederland vergroot. Hij won de tijdrit in Tilburg in zijn oranje leiderstrui. Bij de vrouwen kwam de Nederlandse Lieke Nooijen weer terug aan kop in het klassement dankzij haar zegen in de tijdrit. Het weer dan steeds meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het is nog rond de 20 graden nu. Morgen eerst in het zuidoosten nog zon, later vanuit het westen regen. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Het is een vroeg druk op de weg, onder andere door meerdere ongelukken. Er zijn 90 meldingen, in totaal 465 kilometer. Dit zijn de meest opvallende. A2 Amsterdam richting Den Bosch. Voor Utrecht Centrum een uur extra. Twee rijstroken zijn dicht door een onwelwording. Je kunt er ook gebruik maken van de rechter parallelrijbaan. Die rijdt beter door. Dan de A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel ook een uur extra. Na een eerder ongeluk is daar de weg weer vrij. Dan de A7 Groningen Heerenveen voor Leek 23 minuten. Bergingswerkzaamheden, daarom is de rechter rijstrook dicht. Tot slot de A58 Breda Tilburg voor Tilburg-Reeshof, een vertraging van 33 minuten.
21: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
22: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
23: Even bollen met Select.
24: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
24: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
26: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
27: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
26: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
28: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
29: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
30: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki. Speel mee met de Fluisteraar. De

0: Heel even nog over die U2, hè? Wat zei je, sorry?
1: Was je
0: nee, ik zit in de tussentijd, ben ik heel eventjes... Ik heb Janita aan de lijn. Wij zaten even een beetje... We hadden het even over koosnaampjes. Janita!
2: Ja!
0: Top, blijf even hangen. Wout, die wil wat vragen.
1: Ik wil even wat zeggen. Nou, even een belangrijke mededeling. Want we hebben natuurlijk achter de schermen hebben wij toch even applaus voor onze Gert.
0: Ja, Gert. Gert stopt je.
1: Maar Gert heeft ook een paar, best wel ongemakkelijkheden. Hij is... alles wat U2 doet, vindt hij fantastisch.
0: Ja.
1: En dan komt er straks om 6:00 komt er een nieuwe van U2 uit, hè?
3: The Greatest Show on Earth.
1: Maar het is toch wel een beetje klaar met die band, Gert?
4: Ah, U2, dat is geweest toch, Gert?
1: Het is toch wel een beetje klaar.
0: U2 is jaren 80, jaren 90.
1: Dus
0: het
1: is toch lekker het ene weer. Hey. Gert heeft zichzelf voorgenomen dat hij niet op de kast wil. Maar hij zit er al halverwege.
3: Ja. Nee, zo dichtbij.
0: Maar Gert is ook, die is echt hier al de hele middag heel druk mee. Die zei ook straks als ik naar huis toe rijd, dan gaat hij gewoon heel hard.
1: Hij noemde vandaag een nationale feestdag, omdat er een nieuwe van U2 is. Had je gezopen toen, of niet?
3: Nee, niet eens. Dat is het erge.
1: En nou, is er al een klein, er is een klein stukje is er al online gezet.
0: Dit kennen we toch wel. Het is weer een beetje diezelfde sound.
3: Eerst 3 seconden, man.
1: Ja. Nou, oké, doe ik nog een...
0: Maar weet je, als je er zo naar leidt... het zou ook zomaar de nieuwe van de kast kunnen zijn.
3: Precies.
1: En dan met Siep, en dan klonk het toch beter. Ja, op de kast. Nee hoor, straks om 6:00 komt er bij U2 uit, hè? Het is een goede plaats, zeg jij, hè?
3: Ik heb geen idee, ik heb niet meer gehoord dan dit.
1: Maar jij vindt alles goed, dus dit komt wel goed. Straks 6:00, ook bij Radio Veronica hoor je dan de nieuwe U2. Hebben we ook een koosnaampje voor Gert?
0: Gert de Pert.
1: Bonootje.
0: Bonootje. Kleine Bono Junior. Ja. Hey, we hebben het inderdaad over koosnamen. En er zijn best wel wat audio-appjes op binnengekomen. Angelique bijvoorbeeld, die heeft een audio-appje gestuurd. Die zegt dit.
1: Oh, wacht, ja, ik heb Angelique, sorry. Ja, hier, let op.
5: In onze verkeringtijd werd ik suikerbonbonsje genoemd. Echt vreselijk vond ik dat. Onder elke liefdesbrief stond er liefst voor mijn suikerbonbonsje.
0: Suikerbonbonsje.
1: Ik heb ook wel licht agressief gereageerd.
0: Tamara, die zegt het volgende.
6: Nou, ik hoor heel veel mannen reageren. Ik denk dat ik een van de weinige vrouwen ben. Maar die van mij noemt mijn blokkie. Van blok aan zijn been.
0: Ah. Janita, goedemiddag.
7: Hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Welke bijnaam heb jij?
7: Ik heb er heel veel, maar die echt uitspat is toch echt wel juf. Of juf? Jufje.
1: Juf? Ja. Jij weet alles beter, of niet?
7: Ja, ik ben wel een bedweter. Daar ben ik heel eerlijk over. Ik ben echt best een bedweter. Oh. Ja.
0: Maar hoe is dit ontstaan dan?
7: Is hij niet op... Nou, zijn vrienden kwamen over mij en ze zeiden juf. En dat blijven hangen. En het is ook niet van het studentenspelletje juffen gekomen of zo. Het is gewoon juf, opletten en nou, dan word ik weer bijgeroepen. Ja.
1: Ja, en geef je hem ook wel eens strafwerk?
7: Nee, dat niet. Oh. Ik geef hem vaak eerder van heffen, dorie en zo jammer. Nee, ik heb echt een geweldige vriend.
0: Nou, juffie, leuk om je even te spreken.
7: Nou, precies dat dus.
0: Dankjewel, hè.
1: Tot later.

0: Wij beginnen eerder, dan ben jij sneller thuis. Wij zijn Wout en Frank.
1: Iedere middag vanaf 3 uur op Radio Veronica.

0: van Madonna. Bij Radio Veronica, 16:50. Wij spelen hier. De Fluisteraar. Met een waarde van 12.800 euro. Frankie, met wie spelen wij?
1: We spelen de Fluisteraar met Angus Devlin uit Voorschoten. Dag Angus, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Waar ga je het geld voor gebruiken? 12.800 euro kun je allemaal doen natuurlijk.
2: Ja, ten eerste mijn ouders afbetalen en een nieuwe auto had ik eens gedacht.
1: Je ouders afbetalen?
2: Ja.
1: Wat voor schuld staat er nog open bij je ouders?
2: Ja, van een werkbusje, maar die is helaas met een kapotte koppeling kapot gegaan.
3: Oh, maar dat is irritant. Dus het enige wat daarvan over is, is de lening.
2: Ja, precies. Ja, helaas wel.
3: Dat is helder.
1: En hoeveel geld gaat dat?
2: Best wel, ja, ik denk zo'n 5.000 euro nu nog.
1: Ja, precies. Dus het is wel echt lekker om dit bedrag even overgemaakt te krijgen. Ja,
3: ja, het is fijn dat je daar vanaf... En dan hou je nog geld op voor een nieuwe auto. En misschien dan toch een nieuw busje met een nieuwe koppeling, of dat toch niet?
2: Nee, ja, ik ben nu niet meer voor mezelf, dus in loon niet. Dus ik... Wat goed is voor de bus wel geregeld.
3: Wie denk jij dat de Fluisteraar is?
2: Ik dacht Monica Geuze.
3: Monica Geuze.
4: Sst. Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica. Join the club. No.
1: Ja. Vind ik geen gekke, Angus? Nee, zeg niet hoor.
3: Eigenlijk. Nee.
2: Nee toch?
3: Nee, ik heb hem volgens mij nog niet gehoord. Daar hoor ik niet alles, veel, maar niet alles. Oh ja. Oké, jij zegt Monica Geuze is de Fluisteraar, Angus.
2: Ja.
1: 12.800 euro, je kan je ouders ermee afbetalen.
3: Ja.
1: Je krijgt een jaar lang gratis energie van Energiekiezer. Maar de grote vraag is het Monica Geuze?
3: En het antwoord van de jury is...
4: Jouw antwoord is... Fout.
1: Oh. Het is... Niet Monica Geuze.
3: Dus gewoon lekker rente aftikken bij jou, vriend. Nee.
2: Helaas,
3: ja. Helemaal geen nieuwe auto, maar wel 200 euro er weer bij.
1: En dat maakt de jackpot lekker rond, 13.000 euro. Dat is een mooi bedrag. En dat betekent dat we gewoon weer een volgende ronde gaan spelen straks.
3: Engels, maak er een mooie dag van. Dankjewel voor het meedoen, hè.
2: Kom goed, dankjewel.
1: Tot later.
4: De Fluisteraar.
3: En als je denkt, ja, maar wacht even, ik moet ook nog een paar dingetjes afbetalen. Dan mag je meedoen, hè. Nou ja, je weet waarschijnlijk wel hoe het werkt. Het enige wat je moet doen is even Fluisteraar appen naar de gratis app van Radio Veronica.

0: Door Olivia Dean. Rain me in. Hey, luister, er komen best wel wat mensen met vragen. En dat snap ik eigenlijk wel. We hebben net de fluisteraar gespeeld, die is niet geraden. Dus we zitten nu op 13 rond.
1: 13.000 euro, hartstikke rond. Lekker mooi rond bedrag. En het staat echt op onze rekening te branden. We willen het heel graag overmaken.
0: Maar mensen zeggen, waarom komt er geen hint? En die komt er wel.
1: Over een half uurtje. En niet op de radio, die komt via de Club Date, onze nieuwsbrief. Als je gaat naar radioveronica.nl/club en je aanmeldt voor die Club Date, dan krijg je dus om 5 uur rond, dan drukken we hier op zenden. Dan krijg je een hint als het gaat om de fluisteraar.
0: Gaat je helpen.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Ook hints, namelijk iets wat zit er zo in je nieuws.
3: Streep door live executie en telefoongebruikers massaal bestraft.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica. Deze mensen gingen je voor.
5: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
4: Nu is het aan jou. Speel

0: info, radioveronica.nl. Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Oh hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
7: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
12: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik,

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Veronica Weerbericht.
5: Steeds meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het is nu rond de 20 graden. Morgen eerst in het zuidoosten nog zon, later vanuit het westen regen. Dat wordt dan 17 tot 20 graden. 3:30. Dit is het nieuws, Sien Roskamp. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een aangekondigde executie in Amerika wordt toch niet live uitgezonden. Er kwam veel kritiek op het plan en volgens president Trump zou het uitzenden van de doodstraf afschrikwekkend werken. Hij zegt nu dat veel goede mensen liever niet willen zien dat iemand wordt gedood. Er zijn steeds minder woninginbraken en dat komt voor een groot deel doordat we ons huis steeds beter beveiligen, zegt de politie. Nieuwe sloten zijn moeilijker open te krijgen zonder sleutel. Ook zijn er tegenwoordig minder inbraakbendes actief. En meer dan 100 automobilisten in de provincie Utrecht zijn gisteravond betrapt met een telefoon in de hand. De politie controleerde op verschillende wegen vanuit een touringcar. Wie tijdens het rijden zijn telefoon vast heeft, loopt 2,5 keer meer risico op een ongeluk, zegt de politie. De boete is €440.
5: Wauw, wat een geld. Ik heb gelukkig nog nooit zo'n bekeuring gehad. Jij, Frank?
7: Nee,
5: nog
7: nooit.
6: Oh, ik hoopte eigenlijk dat je zei, ik heb gelukkig nog nooit met mijn telefoon in de hand gereden.
5: Nee, ik wrijf wel heel vaak
7: over mijn onderbuik.
5: Nee, nou ja, soms ontkom je daar niet aan. En dan leg ik hem meestal snel terug. Ik ben daar wel steeds strenger in het worden. Maar gelukkig nog nooit bekeuring. Maar goed.
8: Ja, fijn voor je, Wout.
5: Ja, toch?
8: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 115 meldingen, 617 kilometer in totaal. Dit zijn de 5 meest opvallende. De A2 Amsterdam, Utrecht tussen Vinkeveen en Maars. Een half uur vertraging. Diezelfde A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar 23 minuten door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. De A12 Duits-Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoort. 16 minuten bergingswerkzaamheden zijn daar gaande. De linkerrijstrook is dicht. De A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk. Daar 9 kilometer aan file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En de A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Tilburg-Reeshof. Daar 56 minuten vanwege een kapotte vrachtauto. Als je compleet overzicht wil waar ze echt allemaal in staan, alle files en alle flitsers, raad ik je aan om even te gaan naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
5: Succes
8: en
5: sterkte met de drukte eigenlijk.
8: Mooie woorden, Wout.
9: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven,

0: Amigo, dit is Radio Veronica.
1: Wout en Frank, wereldnieuws.
2: Nou, en we gaan even naar Amerika.
3: Ja, het zal je verbazen. Het Witte Huis heeft deze week een nieuwe persvoorlichter. Ik zie op mijn Instagram flink wat filmpjes van haar voorbij komen.
2: Ik vind het een knappe vrouw.
3: Het is
2: een mooie vrouw, toch?
3: Ze ziet er goed uit, Wout. Het is wel een beetje een treinongeluk, terwijl de trein nog aan het perron staat. Als je naar de vrouw kijkt en haar hoort. Natuurlijk reden te meer om even te bellen met onze favoriete Amerika-deskundige. Dus Diederik Brink, die hebben aan de lijn. Hey Diederik, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag.
3: Hallo, hallo. Ja,
2: het verhaal van deze mevrouw is een mooie soap aan het worden. Zij is nu 2 hele dagen aan het werk en zij is nu al wereldnieuws. En laten we beginnen bij, hoe heet ze?
5: Katie Zakaria. En zij is dus degene die nu op het podium, niet namens de campagne van Trump, maar namens de regering het woord moet voeren. En wat je net al zei, haar eerste persconferentie ging eigenlijk al een beetje stroef. Ze heeft een verklaring voorgelezen, kwam weinig natuurlijk over. Weinig echte interactie met de taaie en geoefende reporters die in het Witte Huis klaarstaan om allerlei vragen op haar af te vuren. Dus het is de vraag of ze het einde van de week haalt.
2: Nou, nee, ja, maar serieus. Want
3: er is best wel wat discussie over deze vrouw nu ook natuurlijk.
5: Precies, precies. Ja. Kijk, het is heel simpel. Het moet niet over jou gaan, maar het moet gaan over het beleid en de acties van de president. En ik zeg altijd, er is geen plek gevaarlijker dan tussen Donald Trump en een camera te staan. Ja. Want die man, het moet over hem gaan. Dat is niet heel Trump eigen, dat hebben heel veel politici natuurlijk. Maar als het meer gaat over haar en of ze nou wel of niet rechten gestudeerd heeft, of de bar exam heeft gehaald, of dat haar echtgenoot toen ze in China woonde misschien schimmige deals met Noord-Korea heeft gedaan, het leidt allemaal af van verhalen die over Trump horen te gaan.
3: Maar toch heeft ze het redelijk over Trump gehad in de persconferentie, op een iets wat ongemakkelijke manier ook. Ze zei namelijk op een gegeven moment dit:
6: "The idea of not spending evenings with my kids is completely unacceptable. So my president, my husband, that's a good one. My husband is out here." Is out here for the week.
2: Ja, ze hadden de president. Op zich kan ik me dit nog wel voorstellen.
3: Je bent zenuwachtig. Het is je eerste persconferentie.
5: Is ook niet makkelijk. Je gaat daar staan voor een zaal vol met doorgewinterde journalisten. En niet alleen mensen zeg maar uit het rechtse maken.

0: Ecosysteem, die de eerste drie vragen op haar mochten afvuren, waarna ze de persconferentie beëindigde. Maar ook New York Times, maar ook Fox News, ook Wall Street Journal. Kritische, doorgewinterde journalisten die zeggen, ja, hartstikke fijn, zo'n mooie verklaring. Ja. Maar nu hebben we wel wat serieuze vragen. Ja.
1: Nou, want dat is het volgende probleem. Zij roept dus, ik ben advocaat. En nou is er, gisteren is er een moment geweest, dan stond ze achter Trump. En toen werd er aan Trump gevraagd, is zij inderdaad advocaat? En Trump, die zag je meteen in die ogen, die dacht, ik moet hier even tussenuit.
2: Nou, en waar heeft ze de diploma gehaald?
1: En dus die zei meteen, joh, ben jij advocaat en waar heb je diploma gehad? Toen zei ze, ja, vlak voordat ik naar China ging. Dacht ik, dat is een raar antwoord.
2: Ja, nee, in China. In China heb ik mijn diploma. En dat, ja, dat valt natuurlijk, dat is heel lastig te checken.
1: Inmiddels is daar meer over bekend geworden, toch? Het klopt niet.
0: Nee, precies. Nou, in Amerika moet je het zo zien. Hè? Je kunt een rechtenstudie afronden en daar een diploma voor krijgen. Maar dan ben je nog geen advocaat. Net als dat je in Nederland 3 jaar een advocatenstage moet doen om zelfstandig een eigen praktijk te mogen beginnen, heb je in Amerika ook een belangrijke test. En dat is de bar exam. Dus je moet per staat, of eigenlijk per juridisch gebied, moet je een bar exam afleggen om te laten zien dat je de wet ook heel goed in een rechtszaal of namens een cliënt kunt toepassen. Mm-hmm. Dus een rechtenstudie afronden, en het lijkt erop dat ze dat wel gedaan heeft, is wat anders dan de bar-exam afleggen. En als je dat hebt gedaan, als je die hebt gehaald, dan mag je jezelf advocaat noemen en mag je ook naar buiten treden als advocaat. Maar er zijn nu sterke aanwijzingen in de pers dat ze dat examen niet heeft gehaald. Okay. Ja, en eerlijk gezegd, om dan aan te komen met dat heb ik in China gedaan, ja, daar geven ze echt geen diploma's van Amerikaanse advocaat uit.
1: Nee, nou ja, China, ik ben daar bijvoorbeeld raketgeleerde geworden. Tot slot, want kijk, het is een prachtige vrouw, bloedmooie vrouw, maar het is niet zo duidelijk wat haar wat ze kan betekenen voor Trump. Waarom heeft hij haar überhaupt aangenomen?
0: Nou, zij komt voort uit zeg maar het rechtse ecosysteem van de MAGA-beweging. Dus ze is 1, hartstikke loyaal. Nou ja, als je in je eerste opening je echtgenoot en Trump al door elkaar haalt, dan zit je bij Trump in ieder geval al heel erg goed. Ja. Nee, dat is een vergissing. Maar dit is eentje waar Trump van binnen enorm van smelt. Want zo belangrijk moet je ook zijn. Dat had de voorgangster. Op een gegeven moment begon haar gezin iets belangrijker te worden. En dat begon Trump wel een tikkeltje te irriteren. Dus dit is heel belangrijk. Loyaliteit aan Trump en de beweging is belangrijk. Ze komt wel uit diezelfde media-ecosysteem, waarin ook nog wel eens wat complottheorieën rondgingen. Dus de vraag is ook dat als ze straks geconfronteerd wordt met de harde feiten uit de realiteit van dagelijkse Amerikanen, hoe ze reageert en of ze daar snel genoeg een goed verhaal op heeft. Ja. Het is wat anders dan dat je zeg maar de hele dag podcasts zit te maken met allemaal mensen uit het bevriende politieke klimaat, of dat je een hele zaal vol met kritische journalisten voor je krijgt, die al jaren gewend zijn moeilijke vragen aan de regering te stellen. En dan ook nog eens te zorgen dat door jouw performance het niet om jou draait, maar om het verhaal van de president. Ja. En dat is wel wat ook mensen binnen de regering zich afvragen. Kan zij zorgen dat het niet meer over haar gaat, maar over Trump en zijn beleid? Want ja, laten we eerlijk zijn, de Amerikanen gaan straks naar de stembus. En Donald Trump heeft wel een verhaal te verkopen. Dus het moet gaan over wat hij wil dat de Amerikanen weten over het succes van zijn regering.
1: Ja. Nou, eigenlijk laten we gewoon bij het begin beginnen en kijken of deze vrouw überhaupt het weekend gaat halen. Zullen we dat doen?
0: Dat is het zeker.

0: 21B. Het is 5 minuten voor 5 en de afgelopen 2 weken zijn wij druk bezig geweest met Giovanni.
1: Er is ongelooflijk veel post voor binnengekomen. Giovanni heeft een ziekte waarbij hij 17 uur per dag in bed ligt. Ja. Hij komt praktisch niet buiten en zijn verzoek in dit programma was om kaartjes te sturen. Met daarin de tekst, of in ieder geval te vertellen waar jij gelukkig van wordt. Ja. Waar je blij van wordt. Er zijn heel veel kaartjes binnengekomen. Echt karren vol met kaartjes. En die zouden we bij Giovanni gaan langsbrengen vandaag.
0: Ja, dat is iets wat vanmorgen in de agenda stond. En daar hebben we zo meteen iets over te vertellen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin. Mooi wonen.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
8: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
7: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
13: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
19: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
1: Behalen zeg. Koffie?
20: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
21: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
20: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 5:00.
0: En daar is Sietz Roskam.
25: Goedemiddag. Bijna een derde van alle aangevraagde stroom in ons land op de wachtlijsten komt van datacenters, meldt Nieuwsuur. Het gaat om net zoveel stroom als alle Nederlandse huishoudens bij elkaar kunnen gebruiken. De netbeheerders vragen het kabinet om keuzes te maken over het aantal datacenters. Die hebben extreem veel stroom nodig, terwijl er niet genoeg is om nieuwe woonwijken en bedrijven op aan te sluiten. Na veel kritiek wordt een executie in Amerika toch niet live uitgezonden. Een man die in Texas 13 mensen doodschoot op een legerbasis kreeg de doodstraf. Hij moet voor het vuurpeloton komen en de Amerikaanse regering wilde dat laten zien. Volgens president Trump werkt het afschrikwekkend, maar goede mensen willen het liever niet zien, zegt hij ook. Coalitiepartij D66 en oppositiepartijen willen dat het kabinet snel met een plan komt om het leed door de slavernij te herstellen. Pro zegt dat toenmalig premier Rutte zei dat excuses die toen gemaakt werden een komma waren en geen punt. Toch is er daarna maar weinig gedaan tegen de ongelijkheid in de maatschappij. Het aantal woninginbraken in ons land neemt al jaren af. Volgens de politie komt dat dankzij betere sloten op deuren en ramen. Ook zijn er minder bendes actief die door het land trekken om in te breken. De afgelopen maanden werd vooral in Overijssel veel minder in huizen ingebroken dan een jaar eerder. Het weer dan blijft droog vanavond, wel met wat meer bewolking. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen begint met in het zuidoosten nog zon. Verder is het bewolkt, 's middags vanuit het westen regen. Het wordt nog wel 17 tot 20 graden. Er is behoorlijk druk op de weg, bijna 700 kilometer in totaal. Meer dan 120 meldingen en dit zijn de meest opvallende. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel een half uur na een ongeluk is de weg daar wel weer vrij. Dan de A4 Amsterdam-Rotterdam voor het Ketelplein een uur extra. A15 Gorkum-Rotterdam voor Sliedrecht-West 18 minuten na een ongeluk is ook daar de weg weer vrijgegeven. Dan de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam 23 minuten extra. En tot slot op de A58 Breda-Tilburg bij een pechgeval bij Tilburg-Reeshof is de rechterreis ook dicht, extra reistijd nu een uur.
26: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
27: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
28: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland. Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
27: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
29: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
30: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
31: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
32: Let op.
2: Geld lenen kost geld.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Is mijn bedrijf wel voorbereid op een noodsituatie? Hoe blijven we draaien als de stroom lang uitvalt? Zijn we goed beveiligd tegen een cyberaanval?
8: Doe in 5 minuten de KVK noodsituatie scannen. Voor inzicht en tips op kvk.nl. En weet of je wel of niet voorbereid bent. KVK, hou vast voor ondernemers.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki. Speel mee met de fluisteraar. De Jack.

0: Roses, Sweet Child of Mine.
1: Bij Veronica.
0: 5:12. Ik wil toch weer even een klein kijkje achter de schermen geven bij dit programma. We hebben een fantastisch regisseur vandaag, dat is Gert.
2: Gert.
0: Maar Gert heeft inmiddels al zijn koptelefoon opgezet. En die, zeg maar, los van die koptelefoon is niet met hem te communiceren. Die zit helemaal klaar. Over een uur komt de nieuwe single van U2 uit. Sterker nog, Gert, over 50 minuten al.
2: Ik sta helemaal te trillen.
0: Nee, je maakt er, maar jij vindt het heel spannend, toch?
2: Nou, ik ben wel echt heel erg benieuwd, ja. Echt heel erg.
0: En dat is, kan het ook tegenvallen?
2: Dat kan zeker. De eerste single van dit nieuwe album, Street of Dreams, viel me heel erg tegen.
0: Viel je tegen?
2: Heel erg.
3: Maar wat vind je van het fragmentje? Is al gedeeld natuurlijk.
2: Ja, ik vind het fragmentje heel erg lekker.
0: Ja, ja?
2: Ja.
0: Ik kan een klein stukje inderdaad laten horen. Gert, die had online heb je dat gevonden, toch?
2: Instagram?
3: Ja,
2: Instagram.
3: Ja, staat het weer.
0: Er is een klein stukje is er van de nieuwe U2 al uitgelekt. Straks om 6:00 komt die helemaal. Maar ik kan een klein stukje laten horen. Dus het begin. Nee, was er nog niet.
3: Nee, maar dit wordt een hele goede nieuwe U2.
0: Dit wordt een hele goede U2. En Bono is een hele vrolijke jongen geworden.
2: Stel ik je bloed om.
0: Nee, echt. Hij heeft een hekel aan ons jongen, niet normaal.
3: Verschrikkelijk, ja.
0: Terwijl ik vind het superleuk dat U2
3: komt niet aan U2.
2: Nee, echt niet, hoor.
0: Nee, U2 en wie nog meer mochten we niet... Oh, Coldplay.
2: Zeker.
0: Nou, ik heb dus ook hier de nieuwe Coldplay.
2: Nou, gaat net.
0: Hey, Nee, we gaan even iets serieus doen, Frank. Want dat is even een belangrijk moment. Dus even over met grap.
3: Ja.
0: Want we willen graag even iets met jullie delen.
3: Gaat eigenlijk over Giovanni. Die hadden we begin van de week hadden we hem aan de lijn. Hier op Radio Veronica. Toen hadden we eigenlijk met hem afgesproken dat we vandaag bij hem op de thee zouden komen. Met de vele binnengekomen postpakketjes. Er is heel veel bezorgd hier. Heel veel kaarten zijn er binnengekomen voor Giovanni. Die 17 uur per dag in bed ligt. Zijn huis niet uitkomt. En heel graag kaartjes wilde ontvangen.
0: Maar punt is, er komt op dit moment heel veel op hem af. En wij willen Giovanni, en dat moeten we ook doen, vind ik, de ruimte geven om dit te verwerken. En we hebben overleg met hem gehad. We hebben besloten dat we de post naar hem doorsturen. En we zijn vanmorgen niet daar naartoe gegaan en hem rust gegeven. En dat was gewoon voor dit moment het beste.
3: Ja. Nou ja, wel eventjes, en ook namens Giovanni hoor. Iedereen ongelooflijk bedankt voor al die kaartjes die binnen zijn gekomen. Want het is bizar, het blijft ook nog steeds binnenkomen. Zoveel kaartjes, zoveel lieve woorden. En zodra het weer wat beter gaat met Giovanni, zullen we daar zeker een update over geven. En gaan we wellicht nog even bij hem langs.
0: Maar sowieso heel veel hartjes aan iedereen die kaartjes heeft gestuurd. En natuurlijk ook een heel groot hart naar Giovanni.

0: Of Monsters and Man.
1: Weet je wat ik zo mooi vind aan deze plaat? Dit.
0: Het gekraak.
1: Het krukje. Kijk, weet je, normaal gesproken zou ik zeggen van joh, knip het er even af.
0: Ja, maar het is mooi.
1: Maar deze jongens dachten gewoon van joh...
0: Maakt het heel puur.
1: Wout, we moeten praten.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dit was 1979. Cliff Richard, die zong het ooit. It's so funny, we don't talk anymore. En dat is nou net het probleem. Dat is ook de reden dat de Week van het Praatje is geïntroduceerd. Dus deze week, de Week van het Praatje. Daarom hebben we aan de telefoon professioneel praatjesmaker en ambassadeur van die week, de Landelijke Week van het Praatje, Marijn Ruijs. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goedemiddag, hallo.
0: Dus jij bent professioneel praatjesmaker?
2: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja, ik geef lezingen in ieder geval. En het gaat eigenlijk altijd over het thema contact maken. En ik maak heel veel praatjes met mensen.
0: Frank,
2: en het is mijn missie dat we vaker met elkaar gaan praten. Dus
0: dan
2: dat,
0: stel ik voor, Frank, dat wij even lekker onderuit gezakt gaan zitten.
1: Ja.
0: Want deze man gaat een praatje met ons maken.
1: Dat is,
2: dan moet je toch ook zelf wel wat voor doen. Hè?
0: Maar ja, nee, is, daar geef je netjes antwoord. Kom erop.
2: Ja. Ja, nou, ik ben wel benieuwd, jongens. Hoe was jullie dag vandaag?
0: Nou Frank, hoe was je dag vandaag?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb weer heel veel vergaderd vandaag.
0: Ja, veel te veel.
1: We hebben vanochtend om 10:30 begon de eerste en eigenlijk is net pas de laatste afgerond.
0: Ja.
1: Dus nee, er is een hoop vergaderd. En Marijn, hoe was jouw dag?
0: Hoe was jouw dag, Marijn?
2: Ja, heel goed. Ik had vandaag best wel een rustige start, want het is echt een super hectische week met van alles wat er gebeurt en letingen en dat soort dingen. Maar ik heb net, ik sta hier op de parkeerplaats te wachten op dat jullie zouden bellen. En toen ben ik net bij een vrachtwagenchauffeur in de vrachtwagen geweest. Dat was wel leuk. Ik ging een praatje maken en toen mocht ik hem helemaal van binnen zien. Dus dat is dan wel echt vet.
1: Maar is dat ook echt zo? Is dat doordat jij professioneel praatjesmaker bent en daar de hele dag mee bezig bent, denk je dan ook, joh, ik heb nu eventjes een minuutje vrij, ik ga even een praatje maken met iemand?
2: Niet altijd. Ik heb ook wel eens momenten dat ik er geen zin in heb. Maar ja, wel vaak. En ik maak echt wel heel veel bizarre dingen mee. Want ik zie ook dat gewoon heel veel eenzaamheid is in Nederland. En daarom is het ook wel echt mijn missie dat we vaker met elkaar gaan praten. Omdat ik gewoon merk dat mensen er soms zo op zitten te wachten.
1: Ja.
2: Maar het is vooral gewoon heel erg leuk. Je wordt er gelukkig van. Dat is ook gewoon echt bewezen. Dus het is gewoon een fantastisch iets. En ja, we zitten steeds meer op die telefoons. Waardoor we eigenlijk minder in contact komen. En ik denk als je dat doorbreekt, ja, dan wordt de wereld gewoon een stukje gezelliger. En wat minder eenzaam. Misschien zelfs wat minder gepolariseerd.
0: Nou ja, en je denkt heel vaak dat het oudere mensen zijn die eenzaam zijn, maar dat is helemaal niet waar. En wat mij ook opvalt, want jullie hebben ook een app, die heet Praatje. En sinds 2015 zijn we elk jaar 300 woorden minder per dag gaan gebruiken. Dat betekent de afgelopen 10 jaar meer dan 3000 woorden minder spreken. Maar het gaat nog verder. Misschien valt je dat op, en dat is niet overal, maar als je hier bijvoorbeeld in Amsterdam loopt, het is niet eens praten, mensen kijken hier niet eens meer aan. De afstand tussen mensen onderling wordt steeds groter volgens mij.
2: Ja, dat zien we inderdaad echt. En ik denk dat social media daar gewoon een heel grote rol in speelt. En de meest gehoorde reden waarom mensen geen praatjes met anderen maken is vaak de volgende. We denken vaak dat anderen niet op zitten wachten. Dus dan denk je, nou, die persoon lijkt me wel aardig, maar die wil vast niet met mij praten. Ook schat het verkeerd in. Vaak denk je dat je momentje even voor jezelf dat je gelukkiger maakt. Maar we zien juist dat even dat contact ons wel echt gelukkiger maakt.
0: Ja.
2: Dat onderzoek heet ook wel Mistakenly Seeking Solitude.
0: Oké. Okay.
2: Dus ja, en zelf ben ik dus ook met mensen gaan praten die bijvoorbeeld wel oortjes in hebben, of mensen die een koptelefoon op hebben. En dan denk je dat ze er niet voor openstaan. En echt elke keer wel.
0: Ja, maar dit vind ik ook irritant.
2: Ja.
0: Want dan zit je met je koptelefoon op, even lekker in je eigen moment. En dan komt iemand die ook even een praatje maakt. Dan denk ik, dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt, nou, rot op.
2: Ja, dat dacht ik dus ook, ja. Dat dacht ik ook. Maar toen ging ik dat eens een keer doen. En toen merkte ik, nou, een tijdje terug had ik het met een man die me echt heel bedreigend overkwam. Zwarte zonnebril op, helemaal onder de tatoeages. Een soort brullende tijger op zijn achterhoofd getatoeëerd. Met zijn oortjes in. En ik dacht, nou, die zal er niet voor openstaan. En ik heb ook al 10 minuten getwijfeld voordat ik hem uiteindelijk aansprak. Want ja, allemaal reden om het niet te doen natuurlijk. Het is toch ook wel een beetje gênant als het dan misgaat.
0: Maar wat vroeg je hem dan?
2: Ik heb hem op zijn schouder getikt en ik vroeg, hoi, hoe is je dag vandaag?
0: En toen sloeg hij je neer.
2: Nee, toen leek hij helemaal geen Nederlands te spreken.
1: maar
2: daarna vertelde hij dus het volgende. Hij zei, jij bent de eerste persoon dit jaar hier in Nederland die tegen mij praat. En dat hele gesprek heeft hij echt meerdere keren aangegeven hoe ontzettend fijn het is om even met iemand te kletsen.
0: Goed.
2: En dit is gewoon niet zeldzaam. Dus in de jaren dat ik dit doe, merk ik gewoon dat dit veel voorkomt. En dat mensen er gewoon echt heel vaak heel erg op zitten te wachten.
1: Dus luister je nu naar dit radioprogramma met je oortjes in de trein of ergens anders. Doe je oortjes heel even uit. Doe dat op dit moment. En maak even een praatje met de persoon die bij je in de buurt staat.
0: Nou, ik zal ons sterk vertellen. Stuur ons even een appje dat je een praatje en een plaatje wil. Dan gaan wij jouw plaatje wat je wil horen draaien. Maar dan doen we ervoor even
1: een praatje. Oh, dat is leuk.
0: Dus dan gaan we even doen wat Marijn Marijn eigenlijk nu predikt. Dus stuur even naar de app van Radio Veronica. Praat je plaatje en laat even weten welk plaatje je wil horen. Dan gaan wij dat liedje draaien, maar ook even kletsen. Gewoon, hoe was je dag? Laat me weten via de app. En Marijn, ik vond dit een heel fijn gesprek. Een heel leuk praatje. Ik hoop jij ook.
2: Wat gezellig. Ja zeker. Leuk jullie te spreken en tot de volgende.
3: Doei Marijn. Hoi.
0: Oh, er komen al de eerste dingen binnen. Praatje, plaatje en je favoriete plaatje. Geef maar door. Dan gaan we even heel kort. Gewoon even een paar seconden. Hoe was je dag? En dan draaien we je plaatje. Geef maar door.

0: De Zaaijs bij Radio Veronica. We gaan langzaam richting 5:30.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: En dit is Sietse Roskam. En Sietse, wat heb jij zo beneden in het nieuws?
3: Heel veel stroom voor datacenters op de wachtlijst. En stalker BN'ers voor de rechter.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze.
4: Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
1: En deze. Veronica.
3: De fluisteraar is nog niet geraden en is 13.000 euro waard.
1: Deze mensen gingen je voor.
5: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
1: Nu is het aan jou. Speel mee.

0: info, radioveronica.nl.
1: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
2: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
1: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.

0: Steeds meer bewolking. Het blijft wel droog. Het is nu nog rond de 20 graden. Morgen eerst in het zuidoosten nog zon. Later vanuit het westen komt de regen. Temperatuur morgen 17 tot 20 graden. Het is bijna 2 minuten over 5:30. Dit is het nieuws. Het laatste nieuws met Sietz Roskam.
1: Goedemiddag. Er zijn snel maatregelen voor nieuwe datacenters nodig, zeggen de netbeheerders. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen vullen datacenters nu een derde van alle aangevraagde stroom. Het gaat om net zoveel stroom als alle huishoudens bij elkaar kunnen gebruiken. Volgens de netbeheerder wordt het tijd om keuzes te maken waar en voor hoeveel datacenters plek is. 2 Rotterdammers zitten vast voor fraude rond het toeslagenschandaal. Ze zouden met valse documenten over zogenaamde schulden compensatie hebben aangevraagd. En er lijken nog meer mensen betrokken bij de fraude. En justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit Terneuzen voor het stalken van BN'ers. Hij zou ruim een jaar lang tv-presentatoren, radio-dj's en mensen achter de schermen hebben lastiggevallen. Ook verspreidde de man telefoonnummers van Maxime Meiland, André van Duin en Matthijs van Nieuwkerk.
2: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met op dit moment 131 vertragingen. Totale lengte van 520 kilometer. Dit zijn de 5 meest opvallende. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg een half uur vertraging. Diezelfde A2 Den Bosch Utrecht tussen de Bosseveldbrug en Kerkdriel 34 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum 26 minuten. De A58 Bergen-op-Zoom Tilburg tussen Breda en Bavel 52 minuten. En de A325, dat is Nijmegen-Arnhem, tussen Elst en Elde. Daar 28 minuten door een ongeval. Als je nou een compleet overzicht wil waar ze echt allemaal in staan, alle files en alle flitsers, dan wijs ik je graag even naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
0: Praat je deze heel erg laag?
2: Ja.

0: grote hits,
1: stevige classics
0: en een middag die voorbij vliegt. Wout en Frank vanaf 3 uur op Radio.

0: B-52's en Love Shack bij Radio Veronica. Zullen we meegaan met Gertje vanavond?
1: Oh, jezus. Gert is zo druk met dat hele U2-verhaal. En weet je, dan zit hij dus heel neurderig hier te vertellen. Ja, zometeen komt dus om 6 uur die nieuwe U2-plaat uit. Dat is fantastisch, jongens. Het zou uitgeroepen moeten worden tot nationale feestdag. Dan denk je, oké, nou ja, prima.
0: Nou, voor hem, voor jou is dit een... Gert is onze regisseur. Dus even kijk je achter de schermen. Dit is voor jou nationale feestdag, toch?
2: Ja, dat scheelt niet veel, nee. Zeker.
1: Maar dan krijg je vervolgens nog de overtreffende trappen. Dat roept hij dan net even tussen neus en lippen door. Oh ja, jongens, ik ga vanavond ook nog naar een luistersessie van de Joshua Tree, het album van U2, in de bioscoop. Ja. Toen zeiden wij, oh wat leuk Gert, ja super, met beeld en zo. Nee, alleen audio.
0: Ja, maar hoe gaat dat dan? Dan zit je dus in zo'n, we moeten snel zijn, want het is zo uitverkocht. Oh ja. Nee, je bent waarschijnlijk, zijn er veel mensen die daar zijn?
2: Ja, 3/4 zaal.
0: Nee joh.
2: Ja, nee, serieus. En dan ga je daar dus zitten, in het donker. Krijg je volgens mij...
0: In het donker? Weet jij zeker dat dit klopt, Gert?
2: Ja, ik weet ook...
1: Trek weinig aan, stond er op de uitnodiging.
2: Ik weet ook nog niet of ik het helemaal vertrouw. Maar het schijnt er zo te zijn dat je geblinddoekt wordt. En dan gaat zitten.
0: Ik word gewoon luisteren. Terug. Ga door, ja? En dan ondertussen, Joshua, wat is het?
2: Ja, dan ga je de Joshua Tree van begin tot eind luisteren. En nou ja, je weet, het geluid is nergens beter dan in een bioscoop.
1: Ja, toch? Met een blinddoek op.
2: En een blinddoek op.
0: Ja. En is er dan ook een pauze?
2: Kijk, nu we dit zo hard op zeggen, is het misschien een wat slecht idee. Maar ja. Weet je, het is 4 maanden terug al gekocht, die kaartjes. Dus
0: jongens, dat gaat toch ook. Oh mijn god, oh jongen, doe voorzichtig. Doe voorzichtig.
2: Ja, ik doe mijn best.
0: Ja, dat hopen ze daar.
1: Neem wel een noodknop mee of zo. Ja. Hè? Of iets,
0: dat en als het echt mis gaat...
2: Kan ik jullie een nood bellen?
0: Nou, Frank.
2: Frank,
1: okay. Ja, die neemt nooit op.
0: Oké, okay, nou goed, succes. Heel even, we gaan naar Peter. Dag Peter, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Kijk, we hadden het er net over dat mensen wat meer met elkaar moeten praten. Dus wij zijn ook even in gesprek met Gertje geraakt. Maar leuk dat jij ook even meldt. Hoe is het met je?
3: Goed. Ja? Wij zitten op Griekenland.
1: Oh, wat lekker, joh. Ben je daar op vakantie of woon je daar?
3: Nee, we hebben 2 huizen hier. Eén wonen we zelf in en de andere doen we verhuren. Dus wij zitten hier van april tot oktober.
1: Kijk, eigenlijk als het lekker weer is, dan zitten jullie daar.
3: Zeker weten.
0: Wauw. En moet ik dan een beetje denken aan, want het is bijna een soort droom die jullie waarschijnlijk al heel lang hadden en die nu is uitgekomen. Gewoon, je doet voor de rest niet zo heel wat. Je leeft zeg maar van de huur van het ene huis, woon je in het andere huis.
3: Ja, eigenlijk wel. Alleen in de winter gaan we weer naar Nederland om een beetje bij te verdienen. Om weer voor de volgende 6 maanden kunnen overleven in Griekenland.
1: Wat doe je dan in Nederland, als ik vragen mag, Peter?
3: Ik heb een eigen bedrijf. Ik ben elektromonteur.
0: Oh ja. Wauw.
1: Leuk.
0: Ja. Wauw, man.
1: Maar dat kun je ook daar doen, toch? Op s'avonds. Ik ben even een praatje aan het maken. Dus niet dat je denkt, jongen, doet hij het allemaal.
3: Nee, dat klopt. Ja, dat kan. Als je dat wil, kan dat. Maar ja, ik wil ook een beetje uitrusten. Dus ik werk 's ochtends, doe ik bij een autoverduurbedrijf werken. En daar doe ik met alle mijn mensen een praatje maken de hele dag. Ja, en dan komen de mensen een auto huren of een scootertje.
0: Nou, goed hoor. Luister, het idee was plaatje, praatje. Het praatje hebben we net gehad. Welk plaatje zou je willen horen?
3: Suzanne.

0: Vega met Luca.
1: Ja, dat vinden wij een hele mooie. Ik vond het een hele...
0: En als jullie nog een betere middag willen hebben, moet je mij bellen voor de fluisteraar, want ik weet 1000%.
2: Meen je dat nou? Dat meen je toch niet?
1: Maar op Samos mag je niet meedoen, hè? Dan ben je uitgesloten. Dat kan allemaal niet.
2: Ja, we doen niks met Griekenland.
1: Nee, dat is een grapje.
2: Je bestaat geen Nederlandse belasting. Ja.
1: Dat is een grapje. Ja. Nou ja, moet je luisteren. Nee. Misschien hoor je ergens de komende dagen en win je 13.000 euro, maar sowieso die Suzanne Vega is alvast binnen. Dankjewel, ja. Peter!
0: En voor iedereen, zeg gewoon goedemorgen tegen elkaar als je elkaar tegenkomt.
1: Ja, luister pannenkoek, je zit nu dwars door Suzanne Vega heen te lullen.
2: Maar dit gaat dus helemaal, nu ontspoort het totaal.
1: Ik kan
2: dit,
1: geen
2: gedrag. Het is de bedoeling dat dit een heel vriendelijk onderdeel zou zijn. Dat je een vriendelijk gesprek voert met iemand. En dan noem jij de persoon waar we lekker een praatje mee aan het maken zijn, noem je pannenkoek.
1: Ik neem dit terug. Maar wat wilde je nou nog zeggen?
0: Dat je tegen iedereen gewoon goedemorgen moet zeggen. Dat is gratis.
1: Oké, goedemorgen Peter.
0: Goedemorgen.
1: Ja, heel goed.

0: Lenny Kravitz, Always on the Run bij Radio Veronica. Zometeen hier Niek van der Brugge, maar Nicolas.
1: Yes, boys.
0: Je hebt een leuke stelling van vandaag.
1: Ja, wij hebben in de Nieks Nationale Vraagstuk hebben wij een bijzondere stelling. En ik denk dat jullie jezelf daar ook wel in herkennen.
0: Nou ja, ik zag hem hier staan. Ik moet er dan wel even mijn poppetje...
2: Nee, mijn hoofdje er ook even bij.
1: Nee, jouw hoofdje zat eigenlijk wel goed, Frank. Want we gaan een stelling opgooien over vriendenweekenden. Is dat een vaste prik of een jaarlijks terugkerende leugen? Weet je wel, dat het in WhatsApp maar nooit van de grond komt met je vrienden wat leuks te doen.
0: Dat laatste.
1: Ja, waar hoor jij bij, Frank?
2: Ja, ook bij die laatste. Ik heb een vriendengroep uit Haastricht waar ik vandaan kom.
0: Hij heeft alleen geen vrienden.
1: Dat stond op het bord. En dat kan natuurlijk ook, hè, dat je geen vriendengroep hebt. Ze zijn mensen die daar niet echt van houden of sociaal niet eens aan kunnen. Hey. Maar daarom ben je altijd welkom bij deze vriendenclub Veronica. Hi. Maar ik ben wel benieuwd bij de luisteraars. Is dat een vriendenweekendje? Is dat vast de prik? Of is dat iets wat er nooit van komt?
2: Ja. Nou, bij ons in de app is het, we hebben het er elke keer over om naar Schotland te gaan met de hele vriendengroep. Maar dit is al 6 jaar. Is dit
0: maar waarom dan? Naar Schotland?
2: Nee, omdat een van onze vrienden is verhuisd naar Schotland. Ah. Dus we denken, gaan we een keer bij hem langs, maken we een weekendje van. Superleuk. Ja, maar de hele tijd gaat het er in de app over.
1: Klein beginnen, Frank. Begin gewoon eventjes in de kroeg. Of een keer uit eten met z'n allen. Of een keer ergens blijven tukken in Nederland. Want volgens mij, hoe makkelijker je het maakt, hoe sneller het gebeurt. Maar dat is de vraag en de stelling. Meer erover na 7 uur.
0: Bij Niek van der Brugge, die ook nog eens een keer een mooi oud lijstje in het Top 40 Hitarchief heeft.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ik Dom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
8: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus, mandarijnen, 1 kilo voor maar €1,29. Lidl,

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
10: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
14: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. 4 dagen na de cyberaanval werken de app en site van Albert Heijn nog steeds niet. De supermarkten worden wel weer gevuld nu een deel van de systemen weer is opgestart. Ondertussen krijgen de voedselbanken extra vers producten die niet naar de winkels gingen door geschrapte bevoorradingen. Binnen een jaar komt het kabinet met een plan om de schade door de slavernij te herstellen. Volgens coalitiepartij D66 en meerdere oppositiepartijen is dat hard nodig, omdat er nog steeds veel ongelijkheid is in de maatschappij. VVD en CDA vinden het vooral gaan om erkenning. Nieuwe datacenters die op de wachtlijst staan voor een stroomaansluiting vragen evenveel stroom als alle Nederlandse huishoudens samen, zeggen de netbeheerders tegen Nieuwsuur. Ze vinden dat er een grens moet worden gesteld, net als bij stikstof. Niet alles kan, zeggen ze, en dus moet het kabinet keuzes maken. En 2 Rotterdammers zitten vast vanwege fraude rond de compensatie van het toeslagenschandaal. Ze zouden met valse documenten onjuiste schulden hebben opgegeven bij de instantie die gedupeerde ouders terugbetaalt. Het kan zijn dat meer mensen bij de fraude betrokken zijn. Daarom sluit de Fiat meer aanhoudingen niet uit. Het weer nog meer bewolking. Vannacht is het zo goed als droog en rond de 13 graden. Morgen begint in het zuidoosten nog zonnig, verder bewolkt. Met 's middags vanuit het westen regen. Het wordt daarvoor nog 17 tot 20 graden.
15: Ik hoorde dat volgende week, want we hadden het vrijdag, dat het dan om zou draaien. Maar ja. Volgende week wordt het ook gewoon 18 graden weer, zag ik.
16: Ja, niks aan de hand, joh.
15: Niks aan de hand. Nou ja, global warming, maar ja.
16: Ja,
15: dat lachen we gewoon weg. Dat. Ziens. Ja. Politieauto's scheuren. Hè? Ja. Veronica Verkeer, er zijn 59 files nog. 230 kilometer in totaal. Je hoort ze vanaf 23 minuten. De A2 richting Den Bosch voor Waardenburg, 3 kwartier. A16 Brede Rotterdam voor Schavendeel, 23 minuten. En de A58 Eindhoven Breda voor het centrum van Tilburg. 23 minuten. Sowieso veel problemen op de A58. Breda Tilburg tussen Galder en Bavel. Nog een keer 48 minuten. En de N67. Drunen-Andel voor Wijk en Aalburg. Daar 25 minuten vertraging. Komt er nu een speelronde aan van de fluisteraar. Denk jij te weten? Laat dan het weten door een appje te sturen met het woord fluisteraar. Dan speel je zo meteen mee. En we gaan naar het top 40 hitarchief. Naar 2000. Met Bon Jovi, Toploader en M&M.
2: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
12: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
16: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
17: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager... en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
18: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise... en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel... en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
20: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam... jouw Veneta.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
21: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
22: Even bollen met Select.
23: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Ah, relaxed?
23: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
26: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
27: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
28: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
29: Speel mee met de Fluisteraar.
30: De jackpot staat nu op...
15: 13.000...

0: Bon Jovi, It's My Life in deze top 40. We zijn vandaag op 12 augustus 2000. Straks onder andere nog Eminem. Je gaat The Root horen met die hele vette dance tune. Sandstorm. Maar ook bijvoorbeeld Robbie Williams straks. Eens even kijken of we nog van 13.000 euro af kunnen komen.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Johan Nijkamp uit Almelo. Een hele goede avond.
2: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Jij bent schilder.
2: Ja, inderdaad.
0: En is dat nu drukke tijden zo, richting de herfst-winter?
2: Nou, tegen de zomer, of met de zomer is het meestal drukker. En tegen de herfst-winter is het toch meestal iets minder.
0: Iets minder. Dus een rustige periode voor jou.
2: Ja, want het is namelijk zo, van binnen doen mensen het meestal zelf en buiten. Ja. Dan hebben heel veel mensen een hoogtevrees. En dan zeggen ze, nou toch maar eens een schildersbedrijf
0: in. Nou ja, het is dat ik in Brabant woon, anders had ik je gebeld. Maar ik denk niet dat jij maar het Almelo naar Brabant rijdt voor een paar kozijnen.
2: Nou ja, het ligt wel.
0: Als je de voorrijkosten gewoon rekent, kan alles, zeg jij. Ja,
2: ja, inderdaad.
0: 13.000 euro in de jackpot, beste Johan. Wat ga je ermee doen?
2: Ga ik er een weekendje van weg. En waar we de rest van het geld doen, dat weet ik nog niet.
0: Nou, je kan altijd even parkeren, hè? Dus dat
2: Maar net wat ik net ook zei, de drukke maand komt eraan. Dus,
0: Jij vindt vast wel een goede plek voor dat geld. Goed, we gaan luisteren naar de opgave, Johan. Ik laat het nog één keer aan je horen. En dan mag jij het antwoord geven voor 13.000 euro.
1: Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Johan Nijkamp uit Almelo.
2: Ja.
0: Geef je antwoord. Wie denk jij dat hier fluistert?
2: Ik denk dat het Elise Schaap is.
0: Elise Schaap. De actrice ook, hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja. Nou, we gaan naar de jury om te kijken of dit het juiste antwoord is.
3: Jouw antwoord is... fout.
0: Johan.
2: Ja.
0: Mag ik je ontzettend bedanken voor het meespelen.
2: Ja, jullie ook bedankt.
0: Ik had de centjes terugdoen. Ja, ik had de centjes graag gegund, maar het is helaas niet goed.
2: Nou, jammer.
0: Ja, gaat de jackpot wel 200 euro omhoog. Nu in de jackpot 13.200 euro.
3: Radio Veronica.
1: Top 40 hitarchief.
0: Vandaag de lijst van 19 augustus 2000. En Toploader staat erin met Dancing in the Moonlight. Een plaat die klinkt alsof je op het terras zit waar de wijn koud is. De avond warm. En niemand nog ooit een energierekening heeft gegeven.

0: Mary Mary en Shackles. In deze top 40 uit 19 augustus 2000. Waar was jij? Wat voor kleren had je aan? Welke baan zat je nog op school? Het is toch alweer 26 jaar geleden. Vol dichtbij, hè? En in 2000, ja, iedereen met een personal computer en een internetverbinding, ja, die was toch wel heel afwachtend op wat er ging gebeuren.
1: Dames en heren, goedenavond en voor u allen. Gelukkig nieuwjaar. Kaartjesautomaten voor de bus in Australië haperden wat. Een computer in een Japanse kerncentrale deed niet wat hij moest doen. Maar nergens in de wereld waren er levensbedreigende computerproblemen. De millennium-doemdenkers hebben geen gelijk gekregen dus.
0: Ja, inderdaad, viel allemaal reuze mee. En in 2000 maakten we ook kennis met de rapper van D12, oftewel Eminem. Hij begon keihard aan zijn solo-carrière met deze, The Real Slim Shady.

0: kunt voorstellen dat sommige mensen nu M&M voor het eerst ontdekken. Denken, wat de hel is dit? Blijf vetten. The Real Slim Shady bij Veronica M&M. De top 40. Met iedere dag een verse uit een mooi jaar. Vandaag zitten we in 2019 augustus. En we zetten hem alvast maar op standje burenruzie. Als zometeen hier Darude met Sandstorm. En ook Jennifer Lopez. Komt eraan zo.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: dat smaakt naar meer.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
8: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Wie was je aan de beurt?
14: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
13: Hit it.
15: Voor die 2

0: Speel bewust 18+.
1: Veronica, goedenavond. De actuele verkeersinfo. Er zijn nog wel wat files, 81 kilometer in totaal. Je hoort ze vanaf 18 minuten. De A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Waardenburg, 27 minuten. De A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenmeershoek en Schavendeel, 28. A27 Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en de Merwedebrug, daar 20 minuten. En de A29 Rotterdamberg of Zoom. Tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug, daar een half uur vertraging. Laatst op de A325, Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Elde. 18 minuten, kom veilig thuis.
2: Veronica. Top 40 hitarchief.
1: Zometeen Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Jennifer Lopez staat er ook in. En het mooie was dat in 2000 Barend en Van Dorp in één keer iets moesten zeggen op de Nederlandse televisie.
3: We hebben zojuist bezoek gehad van de Hells Angels. En zij willen benadrukken dat de Hells Angels uitsluitend een motorclub is. Zij zijn het zat dat wij ook in dit programma...

0: De eerste vrouw ter wereld. En dat was nog voor de buttlift die haar kont verzekerde. Jennifer Lopez en Let's Get Loud. De vrouw ziet er trouwens nog verdomd goed uit. Dit is Veronica met zometeen de nummer 1 uit deze top 40 van 19 augustus 2000. En we moeten er helaas toch even stil bij staan, want de mensen in Enschede weten het nog heel goed, denk ik.
1: Er is een vuurwerkopslagloods in vlammen opgegaan, geëxplodeerd. Nou, die explosie die ging met de zodanige kracht gepaard dat een heel groot gedeelte van de wijk Meckelholf hier in Enschede, ja, als het ware van de aardbodem is weggevaagd in een straal van 700 tot 800 meter. Rondom de explosie zijn alle ruiten uit de woningen weggeslagen. En ja, er zijn ook een aantal huizenblokken ingestort.
0: Ja. Het was schrikken. En nog steeds gaan de wildste verhalen over hoe het nou precies zat en zo. Radio Veronica, de top 40 van 19 augustus 2000. En Ruck DJ staat in die lijst. De eerste videoclip waarvan mensen toch dachten, Robbie is wel heel erg creatief. Die trok zijn vel namelijk uit. Ruck DJ.

0: volg Robbie Williams op Insta, misschien jou ook wel. Maar die man is echt gewoon onverslaanbaar. Nog steeds vol energie. En dit is alweer 26 jaar geleden. Rock DJ.
1: Radio Veronica. Top 40 Hit Archief.
0: Het jaar 2000. De nummer 1 van Nederland was... inderdaad, Cresip uit Tilburg. Stel jonge muzikanten die in één klap het hele land wisten te raken. Want dat was augustus 2000. We hadden net de zomer achter de rug. Jody Bernal, die stond al weken daar bovenaan met Kessieke Noor. Ja, die kon ik niet vinden, die plaat. Snap je? Uiteindelijk komt Cresip eroverheen. Met een piano, een kwetsbare stem en een lied dat recht onder je ribben gaat zitten. En I Would Stay ontstond toen de band werd gevraagd om speciaal voor een optreden ergens in het zuiden van het land. Een nieuw nummer te schrijven. En Jacqueline Govaert die kroop achter de piano en schreef het nummer. Ja, soms zit een nummer 1 dus niet in een peperdure studio en een hele vette clip. Maar gewoon met iemand die achter een piano een verhaal probeert te vertellen. Cresip, I Would Stay.

0: Bruno die komt in de app van Veronica. Hij zegt, Niek, jongen, jongen, jongen. Is dit alweer 26 jaar oud? Ja, het is 26 jaar oud. De tijd vliegt. Maandag weer een nieuwe in de Top 40 hitarchief. Heb jij nog suggesties, mag je het altijd laten weten naar welk jaar we terug zouden moeten gaan. En laat het vooral weten in de app van Radio Veronica. Ja, en dat de tijd zo snel gaat, heeft alles te maken met Nieks Nationale Vraagstuk zometeen. Of je je vrienden wel genoeg ziet, daar zometeen meer over. En ook Rosanna Toto.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker. Veronica.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpies siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Thuisin, mooi wonen.
8: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
8: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
10: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de Roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu?
13: Salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
14: Slecht plan.
13: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan. Zonneplan.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
17: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
18: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
19: Hola, ¿dónde está mi casa?
18: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
19: Paella, paella.
18: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
19: Buenas noches.
18: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
24: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 7 uur.
27: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet heeft JA21 niet kunnen overhalen om het belastingplan te steunen. JA21 wil alleen steun geven als gemeenten meer vrijheid krijgen om asielzoekers te weigeren. Fractieleider Eertmans vindt lastenverlichting ook belangrijk, zei hij, maar het asielbeleid telt voor hem zwaarder. Drugsverdachte Jan G. uit Overasselt is door Duitsland uitgeleverd aan ons land. Hij werd daar opgepakt ruim 2 weken na een geweldsuitbarsting bij zijn huis. Een groep gewapende mannen viel het huis aan en schoot een bewaker dood. Het zou te maken hebben met een onderschepte partij cocaïne. De dode die zaterdag viel bij een zwaar ongeluk op de A2 bij Breukelen was toch geen spookrijder, dat zegt de politie na onderzoek. De automobilist was niet goed geworden en raakte de controle over het stuur kwijt. Daardoor schoot de auto door de middenberm waar geen vangrail is en botst op 2 andere auto's. En tegenover het AZ-stadion in Alkmaar is een pro-Palestijns protest bezig. Volgens de regio-omroep staan er tientallen demonstranten met Palestijnse vlaggen en andere symbolen. AZ speelt vanavond in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel. Maar zonder uitsupporters, want die zijn niet welkom. Dan het Veronica weer van weer online. Vanavond droog met wolkenvelden. Morgen begint droog met landinwaarts wat zon, maar vanuit het westen volgt regen. Voor de regen uit wordt het nog 17 tot 20 graden. Later gaat het aan zee stevig waaien.
0: Peter, dankjewel. Veronica verkeer, er staan dan nog 5 files op dit moment. De A1 Hengelo, Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland 12 minuten. De A2 naar Bos Utrecht tussen Waardenburg en Geldermalsen 6. En de A2 Utrecht en Bos tussen de Lingenbrug en Waardenburg 12. A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en de Moerdijkbrug 5 minuten. En de laatste op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug. Vertragingstijd is daar 10 minuten. Adventures of Stevie V. Voor de zwartwerkers in het weekend. Dirty Cash komt eraan zo.
28: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
29: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
28: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
30: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
31: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
32: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
31: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
33: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
34: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleedgeurkaars van de €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
5: Speel mee met de fluisteraar. De jackpot staat nu op
0: 13.200 euro.

0: Adventure of Stevie V bij Veronica. Goedenavond. Zo, het weekend longt al een beetje. Ik was vandaag lekker even naar het strand gegaan. Dat is een van de weinige voordelen van in de avond werken. Het was mooi weer, 22 graden. En ik zat een beetje te denken. Vriendenweekenden. Ben jij van ieder jaar vaste prik of laat je het aan het toeval over? Want ze zien elkaar gewoon te weinig. Tenminste, dat voel ik heel vaak zo. En voordat je dan eens een keer wat georganiseerd hebt, nou dat.
1: Niks nationale vraagstuk.
0: En je bent ook welkom als je geen vriendengroep hebt of vrienden. Je mag altijd vrienden met ons worden natuurlijk. Vriendenweekend. De vraag aan jou. Heb jij een vaste prik ieder jaar of laat je het aan het toeval over? Kom vooral in de app van Radio Veronica. Ja, want vroeger zag je elkaar dagelijks. Nu moet je 3 maanden vooruit plannen en zit je in een WhatsApp-groep met 186 berichten, maar zonder datum. Dus nog een keer. Vriendenweekend. Ieder jaar vaste prik of toeval en gebeurt het nooit. Kom maar door in de app van Radio Veronica. Ik ben nieuwsgierig.

week geleden reed nog met licht naar huis. Nu is het alweer pikken donker buiten, jongens. Wat is dit? Sniff in the tears. En driver's seat. Bij Veronica. En we hebben niets nationale vraagstuk. En de vraag vanavond is... Ja, ben jij een planner? Ga je met je vrienden ieder jaar even wat afspreken? Of heb je geen vriendengroep? Of lukt het maar niet? Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat je gewoon de boel bij elkaar wil halen en dat het gewoon niet gebeurt. Jeroen zegt, elk jaar dezelfde groep, hetzelfde huisje, dezelfde verhalen. Alleen de prostaatproblemen zijn nieuw. Anouk zegt, mijn vriendengroep plant alles een half jaar vooruit. En tegen de tijd dat we gaan zijn we weer vergeten waarom we elkaar ook alweer aardig vonden, ja. Frank zegt wel hier iets treffends. Hij zegt gewoon ieder jaar gaan. Je wordt ouder, iedereen krijgt kinderen, je hebt de drukke banen. En voor je het weet bestaat je vriendengroep alleen nog in verjaardagfelicitaties in een WhatsApp-groep. Ja, heb je wel een punt, Frankie? Plannen of laat je het aan het toeval over? Ik wil het graag van je horen in de F van Radio Veronica. Inspreken mag trouwens ook.

0: Summer. En 12 to 12 Radio Veronica.
1: Nieks, nationale vraagstuk.
0: Vanavond heb jij een vriendenweekend vaste prik. Ieder jaar. Of komt het er maar niet van. En gebeurt het maar niet. Ja, dat is wel leuk. Het is heel wisselend. Ik krijg ook mensen die zeggen, die hebben absoluut geen behoefte aan een vriendengroep. Dat kan ook. Ik moet zeggen, die van mij, dat past ook wel in één huisje. Ik ben niet zoveel van, ik kan het allemaal niet onderhouden, zeg maar. Dat. Maar als die groot is, ook geen probleem natuurlijk. Ik krijg een leuk appje van Bo Fransen. Ook Veronica wordt in de rest van de wereld beluisterd. Die spreekt even wat in vanuit Canada, geloof ik.
2: Grappig dat jullie het erover hebben, want ik ben net aan het inpakken voor een weekendje in Invermeer in British Columbia. De drie vriendinnen die ook Nederlanders in Canada zijn. Dat probeer ik elk jaar te doen. Wij wonen allemaal in de Calgary-regio. En dan gaan we gewoon naar een Airbnb, drie uurtjes ten westen van hier. We gaan niks bijzonders doen, we gaan vanavond lekker gourmetten. En een beetje freubelen, breien, haken, lezen, wandelen, ja. Uit eten gaan. En gewoon lekker bijbeppen. En zonder kinderen, zonder mannen. En ja, elk jaar proberen we dat te doen. Dus ik ga de rest van mijn spulletjes inpakken.
0: Doe dat even.
2: De hond loopt al angstig om me heen. Oh. En we gaan lekker een weekendje genieten. Groetjes uit Canada. Groetjes van Bo. Doei.
0: Dankjewel. Leuk dat je ook bij onze club hoort natuurlijk. Nou, en hoe zit het bij jou? Laat het vooral weten. Spreek het in met de van Veronica. Ik zie trouwens ook wel dat mensen soms met partner gaan. En de kinderen alles bij elkaar. En ook mensen die gescheiden gaan. Nou ja, dat is ook wel opvallend om te zien. En meer zometeen Bruce Springsteen, Shawn Mendes. En ook CCR komt eraan.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Veronica Verkeer, goedenavond. 7:58 en er zijn 2 files gemeld. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de grens met Nederland daar 8 minuten, 3 kilometer. En A35 Almelo-Enschede tussen de brug over het Twentekanaal en Azelo. Daar is de vertragingstijd 13 minuten.

0: Estelle en Kanye bij Radio Veronica. American Boy.
1: Niks nationale vraagstuk.
0: Vaste prik of laat maar gebeuren. Als je vriendschap belangrijk vindt, maak je tijd. Of moet het allemaal niet zo ingewikkeld, is eigenlijk de vraag. En vraag jij wel eens, is dat ieder jaar vaste prik of laat je het aan het toeval over? Ik heb ook genoeg mensen die geen vriendengroepen hebben. Dat geloof ik, dat snap ik ook heel goed. We gaan even naar, naar Arjen, want die is net terug van zo'n vriendenweekend. Dat willen we grappig.
2: Ja,
0: vorige week. En waar waren jullie dan geweest?
2: Naar Stekenen in België.
0: Stekenen, voor de speciaal biertjes onder andere.
2: Nou ja, die hadden we eigenlijk meegenomen.
0: Nee, maar we blijven Nederlanders ook, hè?
2: Ja, dat was speciaal, hè? Lekker in de natuur, zo'n natuurhuisje hebben we meestal. En ik heb een hele grote rotweiler, dus je moet een stuk grond bij hebben met een hek eromheen en dat soort dingen.
0: Ja.
2: En ik heb heel veel stoken. Het is vooral heel veel koken, veel stookplezier.
0: En wie zijn deze mensen dan allemaal?
2: Vrienden.
0: Van vroeger of van nu? Of is het, hoeveel mensen zijn dat ongeveer?
2: Ik ken ze van vroeger, maar het zijn nog steeds mijn vrienden, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar je hebt dat toch ook, dat als op een gegeven moment, ik merk dat nu ook met vrienden. Ik krijg kinderen, drukke banen. En op een gegeven moment ben je zo 2 jaar verder en heb je niks leuks gedaan. Of 3 of 4, weet je wel.
2: Dat is een reden te meer om juist elk jaar zo'n weekendje te plannen.
0: En hoe pak jij dat dan aan? Doe je er gewoon in WhatsApp? Of is het gewoon één iemand die regelt het en nee zeggen is geen optie?
2: We zijn nu al bezig. We zijn net druk natuurlijk een weekje. En nu heeft er al maat van mij de taak op zich genomen om het volgende weekendje te organiseren, volgend jaar. Dus dan gaan we eigenlijk meteen met agendas erbij kijken. Want iedereen heeft druk inderdaad. Dus de ene is directeur, de andere is werkt in het theater, weet ik wat. Dus je moet allemaal al lang vooruit plannen, helaas.
0: Ah, is dat dan met partner of zonder partner?
2: Zonder. Mannenweekend.
0: Dit is een mannenweekend.
2: Ja.
0: Thanks Arjen en Nicole, goeie avond.
3: Hoi, goeie avond.
0: Goeie avond. Dus jij bent, we hadden net Arjen, die komt net terug. Maar jij moet, as we speak, ga jij ook nu?
3: Ja, klopt. Morgen vertrekken we.
0: Leuk. En Arjen, die zat alleen met maten. Wat doen jullie?
3: Nee, dat is alles bij elkaar. Een man of 30, vriendengroep vanuit vroeger, 25 jaar geleden.
0: Ja.
3: En met kids, pubers, kleintjes, alles
0: is
3: erbij.
0: Dit is toch lachen, man.
3: Ja, dat is fantastisch.
0: Ja. En waar gaan jullie heen?
3: Wij gaan nu naar de Ardennen, de Belgische Ardennen. Bij La Roche en Ardennen of zoiets, volgens mij.
0: Jazeker, La Roche de Ardennen. Dan kan je naar Spa-Francorchamps. Dan kan je van alles doen daar.
3: Ja, we blijven vooral heel veel in het huis.
0: Dat dacht ik al.
3: Maar.
0: Het is maar vaak gewoon die ijskast helemaal vullen. En gewoon een standje, maar we zien wel.
3: Ja, dat bedoel ik. De aanhanger gaat mee. Onze huis-DJ, verlichting, rookmachine. Alles
0: huisdieren
3: gaat mee.
0: Ook?
3: Themafeest. Huisdieren niet, daar doen we niet aan.
0: Dat doen we niet aan. Dan zou je met mij wel een probleem hebben, hoor. Ik zou daar niet gaan. Als men dat niet mee mag, nee.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen, maar... Kijk, de huisdieren die er zijn, die gaan naar de opa's en oma's.
0: Ja, daarom. Sterker nog, het zou vast wel lekker zijn... om ook even niet voor je Golden Retriever een weekendje hoeft te... dat is ook wel eens lekker natuurlijk. En wie plant dit?
3: Elk jaar een ander clubje. Dus elk jaar zijn er 2 à 4 personen die het plannen.
0: En wat kost zo'n weekendje, als ik dat vragen mag?
3: Wij sparen op jaarbasis €240 per persoon.
0: Nou, dat is nog wel te...
3: Dat is een budget.
0: Dat is nog wel voor een heel weekend met alles op en eraan.
3: Ja, dat dacht ik.
0: Nee, dankjewel voor je reactie in ieder geval.
3: Joe, graag
0: gedaan. Met plezier, hè. Hoi, hoi.
3: Dankjewel, hoi.
0: Gaat zelfs een huis-DJ mee. Iemand die een Airbnb verhuurt, die komt dit weekend in problemen in de Ardennen. Maar goed. Leuk man, thanks clubje voor het reageren.

soundtrack ooit van de film Armageddon. Oh nee, wacht. Dat was uit mijn... Dat was uit mijn privécollectie. Armageddon, dat was het. Inderdaad. Aerosmith, I don't want

0: gezellig, gezellige sfeer.
1: Met vanaf 1 uur Stenders en Ekdom.
2: Hele mengpaneel weer nat.
1: Om 3 uur Wout en Frank.
3: Ja, daar zijn we weer gewoon hoor.
1: Om 6 uur Stenders met de Pub 40. En van 10 tot 1 Giel Beelen.
4: Ja, dan ben ik weer even thuis.
1: Dus vul je glas en join the club.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Let op. Geld lenen kost geld.
11: En, al lang last?
12: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
11: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
12: Ik heb geen idee.
13: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
14: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
15: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
19: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
20: Thuisin, mooi wonen.
21: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
22: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
23: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
24: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

0: met het nieuws. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Wie online boodschappen bestelt bij Albert Heijn moet nog even geduld hebben. Pas vanaf maandag worden ze weer bezorgd. Na het cyberincident moeten eerste systemen stap voor stap op orde worden gebracht, zegt AH. Wel worden de winkels weer bevoorraad en zijn overal de schappen weer gevuld. In Den Helder is een gaslek in een woonwijk en daarom zijn meer dan 30 huizen ontruimd. Mensen roken een gaslucht en een paar werden niet goed. Ze zijn aangekeken door ambulancepersoneel. Het lek is nog niet gevonden, wel is het gas afgesloten, dus er ontsnapt niks meer. De nieuwe balzaal van president Trump die bij het Witte Huis wordt aangebouwd is mede betaald door techbedrijven Apple en Nvidia. Ze droegen 22 miljoen bij, meldt de Washington Post. De bouw is omstreden, want er werd een deel van het Witte Huis voor gesloopt, zonder toestemming van het congres. En in Duitsland is het sinds vandaag verboden om alcohol te drinken op treinstations. De spoorwegmaatschappij vond het nodig voor de veiligheid. Afgelopen zomer werd een conducteur aangevallen door een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond. Het verbod is niet waterdicht, want in de trein wordt nog wel drank verkocht. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond droog met wolkenvelden. Morgen begint droog met landinwaarts wat zon, maar vanuit het westen volgt regen. Voor de regen uit wordt het 17 tot 20 graden. Later gaat het aan zee stevig waaien.
2: Peter, dankjewel. Ja, toch nog even de zon aan de lijn hier. Toen kwam ik er later. En welke trein had nou bier? Welke trein verkoopt bier gewoon wel? Laat het vooral weten in de app. Net even te laat ingeschakeld. Dit is Veronica Verkeer. Er staat een file op de A1. Hengelo-Osnabrück. Tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar 5 minuten vertraging. Harry Styles, Yes komt eraan. En die vette trendser van Robert Miles. Children.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
9: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
10: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
11: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
11: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.

0: Profiteer in maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu...

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
1: Speel mee met de fluisteraar.
2: De jackpot staat nu op
3: 13.200 euro.

0: Ik zat laatst gewoon in een eetentje met een maat van me. En toen zei ik, jij weet toch wel wat dit over gaat? Want ik was een beetje mee aan het zingen. En ik zeg, het gaat over orale bevrediging, hè, dit. Nou, jongen. Geloofde hij niet. Totdat hij het op ging zoeken. En het is echt zo. Watermelon Sugar. Harry Styles bij Radio Veronica. Vanavond gaan wij toch even contact zoeken met Sebastian Kissing van GP-fans. Er is dan wel geen Formule 1-race dit weekend, maar Max Verstappen komt in actie. En dat kan jij bekijken. En er is trouwens wel een nieuwe rijder bekendgemaakt. Dus straks meer erover rond 9:15 met Sebas van GP-fans. Mario wilde deze horen van Robert Miles. Hier is hij.
1: Zo.

are the best. Bij Radio Veronica, Manfred's Man's Earth Band komt eraan met Blinded by the Light. En ik ben toch blij dat ze er een part 2 hebben gemaakt. Hij begint bij mij wel echt, echt te landen. Ik hoop bij jou ook. Samieu op Radio Veronica. Feels part 2.

0: Manfred Mansell Band. Blinded by the Light. Bij Veronica, goedenavond. Zometeen Tupac, Dr. Dre. Is toch iemand voor in de bak gedraaid, hè? 40 jaar cel. Door een bendelid wat te maken had met de moord. Samen met Dr. Dre hoor je hem zometeen. En op dit moment 13.200 euro in kas.
1: Deze mensen gingen je voor.
2: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
1: Nu is het aan jou. Speel mee.

0: radioveronica.nl. Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it!

0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-Char Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
2: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Veronica met de actuele verkeersinformatie. Eén file is bekend op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Vertragingstijd is 5 minuten daar. En flitsers, die check je in de app van Flitsmeisters. Zometeen het laatste Formule 1 nieuws krijgen van Sebastiaan. We gaan de fluisteraar nog één keer laten horen vanavond ook.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Gerard Ekdom.
8: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
9: En nu,
8: Nick van der Brugge. Met de

0: Ja, het was deze plaat of een hele dure sessie om al die daddy issues de kop in te drukken. Nee, gaat je natuurlijk. Praplaat nog steeds, George Michael.
1: Veronica Formule 1 update met Sebastiaan Kissing.
0: Ja, er is nieuws in de Formule 1-land. Sebastiaan, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Van GP-fans. En er was vandaag wel wat Formule 1-nieuws. Een rijder is het veld opgeschoven.
2: Absoluut, ja. Rafael Camara gaat aan de slag voor het team van Haas volgend jaar. Het zat er al een beetje aan te komen. Het is een jongeling. Een beetje zoals we Oliver Berman ook kennen bij het team van Haas. Ja. Doet het goed, heeft Formule 3 kampioenschap gewonnen. Staat nu aan de leiding bij het Formule 2 kampioenschap. En ja, ik denk wel dat hij hem daar gaat pakken. Dus een goede keuze voor het team van Haas, zou ik zeggen. Ja.
0: Volgend jaar gaan we zien of hij een beetje kan rijden. Dus dat is dan wel weer leuk voor Haas. En Max Verstappen-fans, die hoeven dit weekend ook niet droog te zitten.
2: Nee, waar iedereen nu even zijn rust pakt, alle Formule 1-coureurs, gaat Max gewoon door. Want ja, hij gaat rijden dit weekend in Portimao bij zijn eigen Max Verstappen-team. Een paar van zijn coureurs kunnen niet. Dus ja, dan dacht hij, ja, dan kruip ik zelf maar achter het stuur. Ja. Het is een 3-uurs race, de GP World Challenge Europe is het. 3 uur lang moet gaan rijden. Dat begint zaterdagavond. Is te volgen op het YouTube-kanaal van GT World. Of gewoon lekker op Ziggo Sport.
0: Wat is dat eigenlijk voor auto? Want het is een AMG.
2: Ja, een GT3-auto. En daarin rijden 61 andere auto's. Onder andere ook MotoGP-legende Valentino Rossi.
0: Ja, fantastisch.
2: Ze rijden allemaal in hun eigen klasse. Dus ze rijden niet allemaal voor dezelfde wedstrijd. Maar Max doet in de pro-jersey mee.
0: Ja, als hij dat op de Nürburgring ging doen, dan staan er gewoon hordes Nederlanders. Dit is net te ver weg, denk ik.
2: Ja, klopt. Maar we hebben wel iemand op locatie, hoor. Dus wil je niks missen, download gewoon lekker de GP Fans app. En dan ben je elke minuut op de hoogte van het laatste nieuws daar. Wee!

0: Le Freak. Ja, sorry hoor. Ik was even hier aan het lezen dat we morgen een hele lekkere vrijdagmiddagborrel hadden. Want ja, die begint gewoon om 1 uur, hè. Met Stennis en Ekdom, daarna Wouter Frank, daarna Rob Stenders met de Pup 40 en daarna Giel Beelen. Dus van 1 tot 1 kan het vat aangesloten worden, zodat je het niet mist morgen. Dit is Radio Veronica met zometeen nog Michael Jackson. Ook Oasis komt eraan. En U2-fans opgelet. Er is vandaag om 6 uur een nieuwe single gelanceerd. En ook die ga je uiteraard horen.
1: Natuurlijk bij Veronica.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Live happy.
1: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
2: Langer mee doen is goedkoper.
1: Zeker, kwaliteit rendeert.
3: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Terwijl het kabinet steun zoekt voor begrotingen, dient de SGP een motie van afkeuring in tegen zorgminister Hermans. De partij is het er niet mee eens dat ze een proef met late abortussen laat doorgaan. En dat was een eis van de SGP om de begroting te steunen. Het kabinet heeft de steun nodig om de begroting erdoor te krijgen. In de Amsterdamse wijk Floradorp zijn weer relletjes uitgebroken, net als gisteren. Bewoners kregen toen te horen dat ze met oud en nieuw geen vreugdevuur mogen aansteken op straat. Boze jongeren staken pellets in de fik en gooiden flesjes en stenen naar de politie. De ME is ingezet. In meerdere winkels van Albert Heijn zijn toch nog lege schappen te zien. Na het cyberincident zijn er al dagen problemen met de bevoorrading. Eerder vanavond zei Albert Heijn dat overal in het land de schappen weer zijn gevuld. Online boodschappen bestellen duurt nog even en kan pas weer vanaf maandag. En AZ heeft de returnwedstrijd tegen het Israëlische Hapoel in de Europa League gewonnen. Het werd 2-1. Er werd van tevoren gedemonstreerd bij het stadion in Alkmaar door tientallen mensen met Palestijnse vlaggen. Ajax is de Conference League begonnen met een nederlaag. In Kroatië verloor Ajax met 2-1 van Hajduk Split. Dan het Veronica weer van Weer Online. Vanavond nog droog, maar vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien.
5: Peter. Dankjewel. Peter heeft trui voor gemeten. Is een was ooit een hit. Die zit dan in mijn hoofd en dat moet ik niet doen. A1, Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Daar 8 minuten vertraging. Er staat een auto met pech daar. Billie Jean, Michael Jackson, Oasis, Lady Gaga. En we hebben de allernieuwste paar uurtjes oud van U2. En die ga je ook horen zo.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
12: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
11: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
13: Chocomel. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB, normaal een tientje, nu maar €5 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow!
15: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
16: Speel mee met de fluisteraar. De jackpot staat nu op
5: 13.200.

0: Met Neus.
1: 50 jaar
0: U2
1: vier je bij Radio Veronica.
0: Ja, U2 is terug en ze hebben grootste plannen. Vanaf om 6 uur verschijnen de nieuwe single.
2: The Greatest Show on Earth.
0: Derde single van het nieuwe album wat eraan gaat komen. Carnaval de Lune. 13 november komt dat album. We hebben er 9 jaar moeten wachten op weer een studioalbum. En er is meer, want Bono, die Edge en Adam Clayton, Larry Mullen Jr. die hebben vandaag een nieuwe wereldtournee aangekondigd. In februari en maart volgend jaar staan ze in Mexico-stad. Sao Paulo, Buenos Aires met Beck als support act. Maar nu wordt het interessant voor Nederland, voor ons. U2 heeft aangekondigd dat de komende weken ook meer concertdata voor Europa en Amerika gaan volgen. Dus er wordt nog gewerkt aan een terugkeer naar Ierland zelfs op dit moment. Nederland staat nog niet op die lijst, maar de Europese aankondiging moet dus nog komen. 50 jaar na de oprichting trekken ze opnieuw de stadions in. En vanavond horen we alvast de muziek waarmee dat nieuwe hoofdstuk begint. De nieuwe U2, The Greatest Show on Earth. Gertie, die hier bij... Gertje, is dat? Onze Gert, die werkt hier bij Veronica. Is de hele grote U2-fan. Ik heb hem even naar de nieuwe plaat laten luisteren. Wat vind je ervan?
3: Nick, ja, daar is hij dan. Eindelijk, de nieuwe U2. En wat was ik er verschrikkelijk zenuwachtig voor. En wat is het toch ontzettend vet dat ik het gewoon een hele toffe, dikke plaat vind. Oké, het is een beetje trekken aan het begin, de eerste 2 minuutjes. Maar als hij helemaal loskomt... Ah, wat een plaat. Geweldig. Ik vind het genieten. Fijn dat je mij verdraaide. Dank je wel.
0: Laat vooral weten wat jij van de nieuwe U2 vindt. The Greatest Show on Earth.

U2 en The Greatest Show on Earth. Reacties zijn over het algemeen positief. Richard zegt, ja, het is inderdaad wel echt U2. Het is niet dat ze weer heel veel nieuwe dingen proberen, maar het is wel een prima plaat. The Greatest Show on Earth. Afwachten dus de komende weken of ze ook naar Europa, dat komen ze maar naar Nederland gaan komen.

0: Donderdag. Ja, dan moet je een beetje denken aan... Dat kunnen zelfs de Banger Boys zijn, maar het kan ook Scooter zijn. Die volgende week gewoon tijdens het ADE staan ze gewoon in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dus dat zou kunnen. Nou ja, heb jij nog een andere leuke Eurodancer? Laat het weten in de app van Radio Veronica.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
8: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
12: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverde kosten,
13: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
17: Let op. Geld lenen kost geld.
18: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: Arjen die stuurt nog iets over de nieuwe YouTube. Prima nummertje, ietsje meer zoom erin gemogen. Dat zou wel mooi zijn. Dit is Radio Veronica. Kom er even door met die Eurodancer. Misschien wel even lekker zometeen. In de app van Veronica kan je dat melden. Welke plaats we zometeen even moeten draaien. Met lekkere Eurobeats erin. Veronica verkeer. Er staan 2 files. De A2, de Mos Utrecht. Tussen Waardenburg en de Lingenbrug. Daar 14 minuten. En de N322. Nieuwedijk Zaltbommel. Voor de brug van de Afgedamde Maas is dat. 6 minuten vertraging. Dat er waarschijnlijk verkeer wat daar omrijdt. Om de brug niet over te hoeven. Ook Sia komt eraan met Unstoppable. En nu eerst de Goo Goo Dolls.
20: Dit is Radio Veronica.
21: Het station van Wout en Frank.
20: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
21: En nu,
20: Nick van der Brugge. Met de...

0: als je hier zo voelt, hè. Ja, Unstoppable. Ik kwam de laatste achter dat ze al 50 was. Ja, niet dat het, dat het oud is of zo, maar ik had haar veel jonger geschat. Maar haal maar eens het gezicht van Sia voor je. Inderdaad, het bestaat gewoon niet.
1: Sst. Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Ja, dat is wel heel snel voor mij, hè. Zou ik ruzie krijgen met de jury als ik hem toch gewoon nog een keertje laat horen? Nee, toch? Nog een keertje dan voor 13.200 euro.
1: Sst. Dit is de Fluisteraar.

0: Ja, Eurodance donderdag. Ik zat te denken om dat erin te houden. Even wat leuke verrijking qua dansmuziek. En ik krijg veel reacties binnen. Scooter trouwens, dat volgende week pas tijdens het Amsterdam Dance Event. Gewoon in onze hoofdstad. Wat een legendarische band. Ja, je noemt het gewoon een band ook. Met die gast op dat podium. Fantastisch. Maar dat doen we dan volgende week wel. Want Koen Beukers, mooie naam ook voor dit item. Hij heet echt zo, Koen Beukers. Welke moeten we erin gooien zometeen volgens jou?
1: Hey Nick, goedenavond. Ik zou zo graag Every Time We Touch van Cascade willen horen. Dat is een echte euro-knaller.
0: Ja.
1: Dus laat me horen als het kan. Last

0: Koen kwam ermee. Ja, dat is ja, sentiment. Laat het bouwen. Geen feest, dat kan er zonder mij met deze. Dus dat kwam gewoon uit Duitsland. Dat had ook nog in de Duitsers op dinsdag gekund. Ook nog.
1: This is Radio Veronica, and I'm Phil Collins, and I advise you to turn up the volume.

0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
3: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
10: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
11: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
12: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
21: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
22: Meer voor minder. Simpel.
20: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 10:00.
25: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk is een ernstig ongeluk gebeurd tussen een trein en een bus. Zeker 19 mensen raakten gewond, van wie 5 ernstig, maar niemand is in levensgevaar. In beide richtingen, dus ook naar Engeland, is het treinverkeer stilgelegd. Het kabinet krijgt het steeds moeilijker om op rechts steun te vinden voor begrotingen en het nieuwe belastingplan. De SGP diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Hermans, omdat ze een proef met late abortussen laat doorgaan. Ja 21 wil alleen akkoord gaan als gemeenten meer vrijheid krijgen in het weigeren van asielzoekers. In de Amsterdamse wijk Floradorp zijn 3 mensen opgepakt voor relletjes. 2 zijn minderjarig. Gisteren was het ook al onrustig. Bewoners kregen toen te horen dat ze met oud en nieuw geen vreugdevuur mogen aansteken op straat. Boze jongeren staken pellets aan en vernielden dingen. Ook gooiden ze stenen en flessen naar de politie. En Ajax is de Conference League begonnen met een nederlaag. In Kroatië werd met 2-1 verloren van Hajduk Split. Een kwartier voor tijd lag het duel een tijdje stil toen thuissupporters vuurwerk afstaken. In de Europa League won AZ op eigen veld met 2-1 van Hapoel. Israëlische supporters waren niet welkom in Alkmaar. Dan het Veronica weer van Weer Online. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien.
0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
1: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
23: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf 34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, red ik het. En vamos naar Beterbed.

0: gezellige sfeer.
1: Met vanaf 1 uur Stenders en Ekdom.
2: Hele mengpaneel weer nat.
1: Om 3 uur Wout en Frank.
3: Ja, daar zijn we weer gewoon hoor.
1: Om 6 uur Stenders met de Pub 40. En van 10 tot 1 Giel Beelen.
4: Ja, dan ben ik weer even thuis.
1: Dus vul je glas en join the club.
5: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
6: Goed voor het water
5: en de biodiversiteit.

0: Jumbo-mail.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
2: Chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Chocomel. Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl.

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
6: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
5: Oei, ik voel de bui al hangen.
6: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
5: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
7: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
11: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
12: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
11: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
13: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
15: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
0: Wie was je aan de beurt?
1: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
0: Hit it!

0: Speel bewust 18 plus.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet schuift tientallen infraprojecten op de lange baan. RTL Nieuws heeft de begroting voor infrastructuur in handen die morgen wordt gepresenteerd. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van bestaande wegen, bruggen en tunnels in plaats van nieuwe projecten. Bij een ongeluk bij de kanaaltunnel in Frankrijk zijn zeker 19 mensen gewond geraakt. Een busje met vrachtwagenchauffeurs botste op een stilstaande trein. Volgens de autoriteiten is niemand in levensgevaar. Eurostar, die via de kanaaltunnel tussen Londen en het Europese vasteland rijdt, zegt dat hun treinen gewoon kunnen blijven rijden. Er is al bijna 1 miljoen euro ingezameld voor de zeehondenopvang in Lauwersoog in Groningen. Dat is ongeveer een derde van het bedrag dat nodig is om te blijven bestaan. Het centrum krijgt geen steun meer van de overheid en daarom dreigt het failliet te gaan. De Partij voor de Dieren vraagt het kabinet om toch te helpen. In de Europa League heeft NEC niet uit weten te halen tegen het Bulgaarse Levski Sofia. Ze speelden met 1-1 gelijk. En FC Twente kwam ook in actie in de Conference League. Zij wisten wel te winnen. Tegen FC Thun uit Zwitserland werd het 1-0. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
4: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
5: Oh nee, verzekering...
4: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
5: Oh, wil ik wel.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Dat

0: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
2: Allsafe geeft ruimte.
0: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
4: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
3: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
4: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
5: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
6: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
5: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep. En daartussen dingen die me echt raken.
7: Ik hou er niet meer bij.
8: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

disco. It ain't no country club either.

0: deze mensen gingen je voor.
1: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
0: Nu is het aan jou. Speel mee.

0: info, radioveronica.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
10: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
9: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
10: Wow.
11: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts 99 euro aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
13: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
14: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
11: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
15: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Thuisbatterij.
19: Einde salderingsregeling.
20: Terugleverkosten.
21: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
22: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
23: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
24: Let's go for more, for Max, from Max.
23: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
25: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past.
0: Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van het cyberincident dat al dagen de supermarkten plat legt. En het OM ziet nog geen reden om zelfstandig een opsporingsonderzoek op te starten. Dat zegt het hoofd van de cyberpolitie bij Pauw en de Wit. Hij roept op om bij elk cyberincident aangifte te doen. In de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord is het al de hele avond onrustig. Er worden brandjes gesticht en met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Net als gisteren moest de ME in actie komen. Zeker 5 mensen zijn opgepakt, 4 van hen zijn minderjarig. De meeste mensen in Den Helder die door een gaslek hun huis uit moesten, kunnen vannacht in hun eigen bed slapen. Aan het eind van de middag moesten 38 woningen worden ontruimd. Zeker 24 huishoudens kunnen weer terug. De mensen die niet terug kunnen, brengen de nacht door in een hotel. En er was vanavond veel Europees voetbal. In de Europa League speelde NEC met 1-1 gelijk tegen Levski Sofia. En in de Conference League won FC Twente met 1-0 van FC Toen. Eerder op de avond verloor Ajax met 2-1 van Hajduk Split. En AZ die won met 2-1 van Hapoel Beersheva. Het Veronica weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet komt met een prioriteitenlijstje van infraprojecten die voorrang krijgen, meldt RTL Nieuws op basis van gelekte plannen. Zo gaat het vernieuwen van bestaande wegen, bruggen en tunnels voor het bouwen van nieuwe projecten. De begroting voor infrastructuur wordt morgen door het kabinet gepresenteerd. Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Oregon zijn zeker 4 doden gevallen, meldt de Amerikaanse zender CBS. Onder de slachtoffers zijn 3 kinderen. Ook de schutter is dood, hij is neergeschoten, maar het is niet duidelijk door wie. De biografie van verzetsheld Willem Wilbrink is sinds vanavond niet meer te koop. Volgens de NOS heeft de uitgever daarom gevraagd. Het boek kwam 3 jaar geleden uit, maar vorige week ontdekte het Historisch Nieuwsblad dat veel verhalen over zijn tijd in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet kloppen. En de Russische DJ is niet welkom op het Amsterdam Dance Event volgende week. Hij raakt in opspraak toen een berichtje van hem uitlekte waarin hij een Oekraïense DJ een gruwelijke dood toewenst. De consul van Oekraïne zegt tegen het AD dat hij hoopt dat andere Russische artiesten ook worden geweerd. Het Veronica weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.